Job, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 31. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren, van wie ik de vaders nog niet als herdershond zou willen. Niets is ermee te beginnen. Ze missen alle energie. Teringleiders zijn het die niets presteren. Ze stropen de wildernis af naar eten, scharrelen wat op in de lege woestijn, plukken melde en wilde bladeren en eten wortels van de brem. Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven. In ruige wadi's wonen ze, in grondholen of bergspelonken. Ze laten hun gebrul horen van onder de struiken en hokken er bij elkaar, eerloos, naamloos, weggejaagd uit hun land. En zij zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven ze op een afstand of spuwen me zelfs in het gezicht. Tomeloos komen ze op mij af, omdat hij mijn boog heeft losgemaakt en mij heeft neergeslagen. In drommen staan ze plotseling naast me, laten mij struikelen en banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Zij kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op mij af, in golvend een aanval trekkend, dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik in tranen uit, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen, die knagende pijn kent geen slaap. Mijn kleed is omhuld met een overvloed aan geweld. Het knelt mij als de hals van mijn tuniek. Hij smijt me tegen de grond en daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp? U antwoordt niet, al ziet u mij goed staan. U bent meedogenloos geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. U licht mij op, sleurt mij mee op de wind en schud mij heen en weer in de storm. Dit is zeker, u drijft me terug in de dood, het verzamelhuis van alles wat leeft. Maar laat toch iedereen die niet geruïneerd is de hand uitsteken, als iemand in nood daarom bidt en smeekt. Ben ik soms niet bedroefd geweest met de bedroefden, arm met de armen? Daarom verwachtte ik geluk, maar ongeluk kwam. Daarom verwachtte ik licht, maar duisternis kwam. Mijn maag komt in opstand, blijft onrustig, want voor mij zie ik alleen maar ellende. In lompen loop ik rond, verloren in de kou. Als ik nog opsta in de vergadering, dan is het slechts als smekeling. Voortaan woon ik onder de woestijndieren, als een soort jakhals of struisvogel. Mijn huid wordt zwart en scheurt los. Mijn beenderen gloeien van koorts. Geen harp en fluit meer. Alleen geklaag en geween.

Job, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 40. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd. Niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den Hoge? Rampspoed voor de slechte mensen, zegt men. Tegenslag voor iedereen die kwaad bedrijft. Maar hij ziet toch hoe ik leef, telt toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden, of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitrukken wat ik heb geplant. Als mijn hart zich liet verleiden door een vrouw en ik zat te loeren aan de deur van mijn buurman, laat dan mijn vrouw koren malen voor een ander. Laat anderen haar dan maar bezitten. Want zoiets is ontucht, een misdaad die voor de rechter gebracht dient te worden, een dodelijk vuur dat al maar verder vreet en al mijn bezittingen zou verslinden. Heb ik slaaf of slavin ooit hun recht onthouden, als wij van mening verschilden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat zou ik moeten antwoorden als hij mij rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij, een moederschoot vormde hen. In die schoot gaf één en dezelfde ons het leven. Nooit heb ik armen geweigerd waar zij om vroegen. Nooit heb ik weduwen overgelaten aan hun lot. Nooit heb ik mijn brood alleen opgegeten, zonder het te delen met de wezen. Omdat God mij vanaf mijn jeugd grootbracht als een vader, zorgde ik al sinds mijn jeugd voor hen. Als ik een naakte tobber zag, of een arme zonder kleren, dan was zijn lichaam mij dankbaar, omdat het zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm midden doorbreken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn heerlijkheid was ik weerloos. Heb ik ooit mijn hoop gesteld op geld? Tegen het goud ooit gezegd, mijn steun en toeverlaat ben jij? Heb ik mij ooit voor laten staan op mijn rijkdom, op zoveel bezit, met eigen hand verworven? Heb ik bij het zien van de stralende zon en de prachtig voortschrijdende maan mij ooit heimelijk laten verleiden om hen met handkussen te vereren? Zoiets zou een misdrijf zijn dat voor de rechter dient. Dan zou ik God in de hemel hebben verloochend. Heb ik gejubeld over de tegenslag van mijn vijand? Was ik vol leedvermaak als ongeluk hem trof? Nee, mijn mond heeft niet gezondigd door hem vloekend naar het leven te staan. Mijn huisgenoten kunnen getuigen. Ieder van ons kreeg vlees in overvloed. Geen vreemdeling hoefde buiten te slapen. Voor reizigers stond mijn deur altijd open. Heb ik mijn zonden achterbaks gehouden, mijn schuld in mijn binnenste weggemoffeld? Dan zou ik toch schichtiger zijn voor de mensen, mij gedekt houden voor de afkeuring van familie, altijd mijn mond houden en de deur niet uitdurven? Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik er zelf mee aankwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor hem verschijnen. Als mijn akkers om vergelding roepen, als alle voren van mijn land er trist bij liggen, als ik wel vruchten at, maar niet betaalde en pachters uitbuiten, dan mogen dorens uitschieten op de plaats van de tarwe, stinkend onkruid op de plaats van de gerst. Hier eindigt het pleidooi van Job.

Job, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 22. De drie mannen zagen verder af van het gesprek met Job. Hij hield zichzelf toch voor onschuldig. Maar Elihu, zoon van Barakel, van het geslacht Ram uit Boets, ontstak in woede. Woedend was hij op Job, die meende tegenover God in zijn recht te staan. Woedend was hij op de drie vrienden die met al hun gepraat niet in staat waren gebleken Job van zijn eigen schuld te overtuigen. Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig gezwegen, omdat de anderen ouder waren. Nu de drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak hij, zoals gezegd, in woede. En Elihu, de zoon van Barakel uit Boets, sprak als volgt. Ik ben nog jong, u bent op jaren. Daarom hield ik mij schuchter terug en waagde ik het niet om mijn mening te zeggen. Ik dacht, laat de ouderdom aan het woord en tonen wat wijsheid is, want dan pas krijgt haar geest vat op de mens. Verleent de adem van de Almachtige hem inzicht. Maar leeftijd maakt nog niet wijs. Grijze haren zijn geen garantie voor een juist oordeel. En daarom zeg ik nu, luister naar mij. Ik zal eens laten horen wat ik ervan denk. Zolang u sprak heb ik gewacht, gewikt en gewogen, terwijl u probeerde te formuleren. Serieus, ik heb goed geluisterd en concludeer, niemand heeft Jobs ongelijk bewezen of zijn argumenten weerlegd. En nou niet zeggen, Job was ons te wijs. Alleen God en niet een mens kan hem klein krijgen. Want ik ben met hem nog niet in discussie geweest en ik heb heel andere argumenten dan u. Daar staan ze nu, met stomheid geslagen. Geen weerwoord schiet hun te binnen. En ik maar wachten, maar zij weten niets meer, staan daar met de mond vol tanden. Goed, nu zal ik eens zeggen wat ik te zeggen heb en eens laten horen wat ik ervan denk. Ik zit boordevol argumenten, barstensvol argumenten. Mijn binnenste gist als wijn die niet weg kan en zelfs nieuwe zakken dreigt te scheuren. Ik spreek, dat zal me opluchten. Ik ga mijn mond open doen en de zaak formuleren. Ik zie niemand naar de ogen. Ik praat niemand naar de mond. Dat kan ik niet. Trouwens, mijn maker zou mij onmiddellijk wegvagen.

Job. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 33. Dus, Job, luister naar mijn woorden. Volg oplettend mijn betoog. Ik ga nu beginnen. De woorden liggen klaar voor in mijn mond. Ze komen recht uit mijn hart. Ik zeg mijn eerlijke overtuiging. De geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige laat mij leven. Maar u mag mij toch gerust weerleggen. U schrap zetten en in de verdediging gaan. Ten slotte ben ik ook maar een aardenpot van God, afgeknepen van het leem. U moet dus niet bang voor mij zijn. Laat u door mij niet overdonderen. Welnu, in mijn bijzijn hebt u gezegd, ik hoor het u nog zeggen, rein ben ik en zonder schuld, zuiver en zonder zonde. Maar God zoekt schijnargumenten om mij als zijn tegenstander te kunnen behandelen. Hij doopt mijn voeten in de kalk, bewaakt mijn gaan en staan. Mijn antwoord is, u hebt het mis. God is immers veel groter dan de mens. En dan, u verwijt dat God niet in zou gaan op tegenargumenten. Mijn antwoord is, God spreekt herhaaldelijk, heus, maar niemand die erop let, in dromen, nachtelijke visioenen. Als de mens in diepe slaap valt of sluimerend op bed ligt, dan wil hij gehoord worden. Hij schrikt de mens op door zijn waarschuwing, om hem zijn hoogmoed af te leren en hem daarvan te genezen. Daarmee behoedt hij hem voor de afgrond en hoeft de mens het moeras niet in. Ook ziekte, bedlegerigheid en diep ingevreten koorts in zijn gebeente wijzen hem terecht. Hij kan geen eten meer zien. Zelfs zijn lievelingskost staat hem tegen. Zijn lichaam teert ziende ogen weg. Kon je vroeger zijn ribben niet zien, nu kun je ze tellen. Dan komt de afgrond dichtbij en staat hij vlak voor het moeras van de dood. Maar als een engel hem dan bijstaat, een van de ontelbaren voor hem opkomt en hem de rechte weg wijst, dan is God hem genadig en zegt, houd op, hij hoeft de afgrond niet in. Ik vind het zo genoeg. Dan wordt zijn lichaam weer jong en fris. Dan begint hij zijn tweede jeugd. Hij mag weer bidden, want God heeft hem lief. Hij schenkt hem zijn gunst, zijn vreugde en nieuwe gerechtigheid. Hij mag weer zingen onder de mensen. Ik zondigde, ging verkeerde wegen, maar werd minder bestraft dan ik had verdiend. God heeft mij van de afgrond gered, en ik geniet weer van het licht. Ja, zulke dingen doet God voor de mens, tot 2, 3 maal toe. Hij weerhoudt hem van de afgrond en schenkt telkens opnieuw geluk en leven. Let nu op, Job, en luister naar mij. Nee, zwijg, ik heb het woord. Ach, natuurlijk, als u een weerwoord hebt, spreek gerust, u krijgt een open kans. Zo niet, luister en zwijg, ik geef les in wijsheid.

Job, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 37. En Elihu begon weer opnieuw. Wijzen, luister naar mijn woorden. Opgelet, u deskundigen. Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen. Welnu, wij moeten keuren wat recht is, samen uitmaken wat goed is. Want Job zegt, ik sta in mijn recht, maar God weigert mij recht te doen. Hij doet mijn rechten tekort, raakt mij met zijn pijlen, hoewel ik onschuldig ben. Waar vind je nog zo'n man als Job, die zijn dorst lest met laster? Hij hoort in gezelschap van boosdoeners en trekt op met de misdaad, want hij heeft durven zeggen, het is zinloos om te zoeken naar de gunst van God. Daarom, u wijzen, luister naar mij. God doet geen onrecht. De Almachtige pleegt geen kwaad. Loon naar werken geeft hij, vergelding naar daden. Nee, God begaat geen fouten. De Almachtige verdraait het recht niet. En dan nog, wie gaf hem de wereld in pacht, de aarde in handen? Als hij zijn hart voor ons zou sluiten en geest en adem terugneemt, sterft al wat leeft, vervalt de mens opnieuw tot stof. Laat iedere verstandige toch luisteren en aandacht schenken aan wat ik zeg. Zou de hoogste wetgever de wet haten, de bij uitstek rechtvaardige onrecht plegen? Hij die tegen een koning kan zeggen, niets nut? Hij die tegen de edelen kan zeggen, God vergeten gespuis? Machthebbers ziet hij niet naar de ogen. Een rijke is niet meer dan een arme. Iedereen is immers het werk van zijn handen. In een oogwenk sterven ze midden in de nacht. Zelfs de sterkste wankelt, wijkt. Ook de machtigste wordt weggesleurd, zomaar. Want Gods ogen zijn afgesteld op de wandel van de mens en zien iedere stap die hij zet. Voor hem is er geen duisternis of donkerte waar boosdoeners zich schuil kunnen houden. De mens is dan ook de Allerhoogste niet die het tijdstip bepaalt van zijn rechtspraak. Zonder vorm van proces velt God de machtigen en stelt anderen in hun plaats. Hij doorziet hun daden en op een nacht worden zij omvergestoten en vermorzeld. Als misdadigers geeselt hij hen in het openbaar, in aanwezigheid van iedereen. Zij gaan immers eigen wegen, zijn weg negeren ze. Zij laten de armen het uitschreeuwen en God hoort het, want de klacht van de armen laat hem niet onverschillig. En dan nog, als hij niets doet, wie zal hem veroordelen? Als hij zijn aangezicht verbergt, wie verwijt hem dat? Al laat hij over volken en enkelingen een schurk of een listige profiteur regeren, God blijft God. Moet hij soms zeggen, ik heb me vergist, ik zat ernaast. Brengt u me aan mijn verstand wat ik niet zie? En als ik iets fout deed, zal het niet meer gebeuren? Moet hij er, volgens u, vrede mee hebben dat u hem kiest of afwijst naar eigen inzicht? Ik blijf er buiten. Zeg het maar, u weet het zo goed. Ach, toehoorders...

met een beetje verstand zullen zeggen: Job, Job spreekt als een dwaas. Wat hij zegt is nonsens. Laat God hem maar nog meer op de proef stellen. Want zijn woorden grenzen aan het godslasterlijke. En dan komt er nog bij dat hij prat gaat op zijn grote mond tegenover God.

Job, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 16. En Elihu hield maar niet op. Meent u tegenover God in uw recht te staan en dit te kunnen verantwoorden met een schijnargument als: wat schaadt of wat baat ik hem met mijn zonden? U kunt mijn antwoord krijgen, u en die vrienden van u. Kijk eens naar de hemel, naar de wolken daar hoog boven u. Natuurlijk, als u zondigt, dan deert hem dat niet. Al zijn uw zonden ontelbaar, wat maakt hem dat uit? Trouwens, levert uw rechtschapenheid hem iets op? Wordt hij daar beter van? Nee, als u slecht bent of goed, dan raakt het alleen uw medemens. En ook, als mensen hulp roepen in onderdrukking, zuchten onder het juk van de rijken en niet zeggen: waar is God mijn maker, die over mij waakt in de nacht, die ons verstand gaf meer dan dieren en vogels? Dan kunnen ze aan het roepen blijven. God antwoordt niet, want ze zijn goddeloos verwaand. God luistert nu eenmaal niet naar zinloze kreten, daar heeft de Almachtige geen oren naar. Zeker niet als u zegt: hij laat zichzelf niet zien, maar hij laat mij wel wachten terwijl mijn zaak voor hem dient. Als hij in zijn verontwaardiging zelfs nu niet ingrijpt en niet reageert op uw uitdagende woorden, dan is het zinloos om zo'n grote keel op te zetten en nonsens uit te kramen.

Job. Hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 33. Elihu bleef maar aan het woord. Even geduld, en ik laat u horen wat God nog meer heeft aan te voeren. Ik haal mijn wijsheid van ver. Namens mijn maker verkondig ik u de waarheid. Wat ik zeg is geen verzinsel. Ik spreek met kennis van zaken. God is de oude van dagen, maar tevens de machtige. Alle blaaskaken veracht hij. Rijkaards laat hij sterven, armen verschaft hij recht. Hij kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon. Hij geeft hem aanzien voor altijd. Zelfs als hij hem vangt en bindt met koorden van ellende, wil hij alleen maar aan het licht brengen hoe groot en talrijk zijn zonden zijn. Wil hij zijn terechtwijzende stem laten horen? Keer terug op uw schreden van het kwaad. En als de mens dan luistert als een trouwe knecht, dagen van welzijn en jaren van geluk vallen hem ten deel. Luistert hij niet, dan verzinkt hij in het moeras, in de dood, en hij begrijpt niet waarom. Wie God vergeten wrok blijft koesteren en niet bidt als God hem in boeien slaat, die sterft vroeg af, verlept als een tempeljongen. Dus lijden is een reddingslijn voor hen die lijden, een terechtwijzende stem. Wel nu, u hebt zich laten misleiden, meeslepen door uw onbeperkte mogelijkheden, door de veilige overvloed van uw welvoorziene tafel vol uitgelezen gerechten. Als u een veroordeling oploopt, zullen veroordeling en gerechtigheid de bovenhand krijgen. Pas toch op, laat u niet verleiden door overdaad aan kostelijke gaven. Laat zowel de rijke als de arme voor het gerecht verschijnen, de sterke zowel als de zwakke. Koester niet bij nacht en ontij het verlangen om tot voor zijn aangezicht zijn tribunaal te komen. Houd u liever verre van dat onzalig idee en verdraag uw ellende. Bedenk, God is hoog verheven en machtig. Wie is als hij? Wie wees hem de weg die hij moet inslaan? Wie zegt hem, u hebt verkeerd gehandeld? Het is uw plicht om zijn werken te verheerlijken. Hem bezongen en bezingen alle mensen, alle stervelingen zien naar hem op, van verre en vol eerbied. Zie, hoog verheven is God, we kennen hem niet, onnaspeurlijk is zijn ouderdom. Hij schept de druppels van het watervlak, zeeft regen uit de nevels, die in wolken en vlagen gutsend neerstort op de aarde. Hoe zou iemand hem kunnen begrijpen? Zijn tent is een wolk, hij woont in de stormen. Zie, hij laat het weer lichten en hij bedekt de wortels van de zee. Niettemin schenkt hij voedsel aan de volken, geeft hij eten in overvloed. Zijn bliksem neemt hij ter hand en hij houdt hem op zijn doel gericht. Zijn oorverdovend lawaai kondigt hem aan. Zijn woede ontbrandt tegen de ongerechtigheid.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.

voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

0: licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

1912. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 13 tot 19 oktober 1912. 1. Ik sta op het punt mijn 32e levensjaar in te gaan. De gedachte aan het verleden vernedert mij en maakt mij beschaamd. De gedachte aan het heden geeft mij moed, want er is nog tijd voor barmhartigheid. De gedachte aan de toekomst geeft mij moed, in de hoop de verloren tijd nog te kunnen inhalen. Maar hoe lang zal de toekomst duren? Mogelijk slechts heel kort. Maar of deze nu kort dan wel lang zal zijn, o mijn Heer, ik zeg het u nog eens, voor u is mijn hele leven. 2. Het is niet nodig dat ik zoek en mij toeleg op nieuwe vormen om het goede te doen. Ik leef in gehoorzaamheid en de gehoorzaamheid heeft mij reeds met zoveel bezigheden belast dat mijn schouders bijna onder het gewicht bezwijken. Maar dit en andere dingen ben ik bereid te dragen wanneer het de Heer mogen behagen. De rust zal ik in de hemel wel krijgen. Dit zijn de jaren van inspanning. De bisschop geeft mij het voorbeeld door nog harder te werken dan ik. Ik zal er nauwlettend voor zorgen nooit 1 minuut tijd te verliezen. De eerste partita van Bach in stukjes. We beginnen met het preludium.

3. Het is vernederend voor mij, maar het is nodig om te verwijzen naar mijn reeds eerder gemaakte voornemens van absolute trouw in mijn levenswijze. Opstaan om 6:30, daarna meditatie, mis van de bisschop, mijn mis, dankzegging, brevier. Korte, maar veelvuldige bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament. Vespers na de korte middagrust, aandachtig rozenkransgebed. Na het avondmaal de mette en de laude, en dit met onveranderlijke regelmaat. Een wat langer bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Voor het slapen gaan een weinig geestelijke lectuur. Dit zijn de vaste punten, maar zij zijn mijn plechtankers. O Heer, ik erken dat ik niet ijverig genoeg ben. Help Gij mij om mij strikt aan deze oefeningen te houden. Help mij, zodat ik het volgend jaar niet met schaamte zal moeten bekennen dat ik ontrouw geweest ben. 4. Doordat ik precies op tijd aan tafel moet zijn en ik aan zoveel dingen moet denken, is in mij de gewoonte versterkt om niets te begeren dat de keel streelt. Dat is goed, maar ik moet meer doen. Mijn armzalig lichaam neemt in omvang toe en wordt zwaar. Ik voel het zelf en dit ontneemt mij de lichamelijke bewegelijkheid die toch ook nodig is om alles goed te doen. En verder moet het lichaam voortdurend worden ingetoomd, omdat het niet in verzet komt. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang. Ik zal dus heel goed opletten, langzaam en niet als een gulzigaard te eten, en om over het algemeen wat minder te eten, en 's avonds slechts zeer weinig. Hetzelfde geldt voor het drinken. Het is vooral in het gebruik van de spijzen dat de geest van versterving zich moet oefenen.

5. Op het eerstvolgend feest van de heilige Carolus zal ik in handen van de bisschop de speciale gelofte afleggen waardoor ik extern lid van het priestergenootschap van het Heilig Hart zal worden. Ik beken het, enige moeilijkheden hebben bijna ten gevolge gehad dat mijn goede voornemens wakker werd, maar dat zijn menselijke motieven en moeilijkheden die grotendeels veroorzaakt zijn door de eigenliefde. Daarom ben ik blij alles overwonnen te hebben en moedig daarheen te gaan waar Jezus mij roept en mij heeft doen begrijpen dat hij mij wenst. Ik trek mij niets aan van het oordeel van de wereld, ook niet van de kerkelijke wereld. Mijn bedoeling, die de Heer kent, is juist en zuiver. Ik wil mijn voornemen dat ik in de eerste jaren van mijn leven als geestelijke heb gemaakt, om ook in de kleine dingen volkomen en alleen maar gehoorzaam te zijn aan mijn bisschop, nu ook uiterlijk bezegelen. De belofte die ik zal afleggen wil ik zien als een verklaring tegenover de kerk van mijn verlangen om verworpen, vernederd en veronachtzaam te worden uit liefde tot Christus voor het welzijn van de zielen. En om altijd arm en vrij van alle belangen en aardse goederen te leven. De Heer heeft zich in deze dagen verwaardigd mij nog eens de belangrijkheid van de offervaardigheid voor mij en voor het welslagen van mijn priesterlijk ambt te doen begrijpen. Waarop ik van nu af aan altijd meer mijn gedrag als dienaar en als geboeide van Jezus Christus wil baseren. En ik wil dat alle werken waarop ik mij in dit jaar zal toeleggen, of mijn taken nu groot of klein zijn, dit stempel zullen dragen. Alles voor en in de Heer. Veel enthousiasme, maar geen enkele zorg over het meer of minder slagen van deze dingen. Ik zal het werk beginnen alsof alles van mij afhangt en alsof ik hierbij van geenerlei waarde was, zonder ook maar in het minst aan deze dingen gehecht te zijn, bereid om ze te vernietigen of in de steek te laten op een teken van het kerkelijk gezag. O goede Jezus, hetgeen ik mij voorneem te doen is veel en ik voel mij zwak, omdat ik vol eigenliefde ben. Maar de wil is er volledig en deze komt uit mijn hart. Help mij, help mij. 6. Het volledige besef van mijn onwaardigheid moet in mij de geest van goedheid, van grote goedheid, geduld en toegeeflijkheid voor anderen doen rijpen en vervolmaken in de manier waarop ik hem beoordeel en behandel. Nu ik ruim 30 jaar oud ben, begin ik het werkende invloed op mijn zenuwen een beetje te voelen. Nee, om 's hemels wil niet. Als ik last krijg van deze dingen, zal ik denken aan mijn onbeduidendheid, aan mijn verplichting die ik heb om met iedereen mee te voelen en niet op de verkeerde wijze te oordelen. Dat zal ook mijn gemoedsrust ten goede komen. 7. De ambten die ik bekleed zijn zeer moeilijk en gevaarlijk, aangezien ik dikwijls met vrouwen te maken heb. Ik neem mij derhalve voor altijd die vriendelijke, bescheiden en ernstige houding te bewaren die, doordat ik mijn eigen persoon op de achtergrond stel, mijn werk doeltreffend maakt door de goede geest waarin dit gedaan wordt. De ondervinding van het verleden is een bemoediging voor de toekomst. Maar ook hierin zal de geringschatting en het wantrouwen tegenover mijzelf, de gedachte die altijd omhoog gericht is, en de terugkeer in de armen van Jezus zodra ik mijn taak verricht heb, een grote bescherming vormen. Wee mij als ik op dit gebied slechts één ogenblik
een hoge dunk van mijzelf zou hebben. De Courante.

8. Er doen op het ogenblik veel praatjes de ronde. Mijn overtuiging is dat ik mij stevig moet vasthouden aan de beginselen van liefde, gehoorzaamheid, eerbied en toewijding tegenover de Heilige Vader en mij hoeden moet voor alles wat in de geest afbreuk aan deze dingen zou kunnen doen. Maar ik zal mij niet van mijn stuk laten brengen door praatjes en nog minder zal ik mij hiermee inlaten. Er is zoveel te doen en het woord van de Heilige Vader Pius de Tiende en het terrein dat door hem momenteel aangewezen is voor de priesterlijke ijver, is zo uitgebreid dat ik niet inzie waarom men tijd zou verliezen met journalistieke kwesties. Was hiervan en erboven verheven, zal het echter mijn plicht, mijn eer en mijn vreugde zijn steeds goed te spreken over de Heilige Vader en zijn bestuur. En de anderen dit diepe gevoel van verering en liefde voor hem bij te brengen, waarvan ik zelf steeds vervuld zal zijn. Dit zal ik vooral doen met mijn leerlingen van het seminari. 9. Ik kom nogmaals terug op datgene wat ik mij tijdens de vorige oefeningen voorgenomen heb. Wat ik toen meerdere malen geschreven heb, slaat ook nog op mijn tegenwoordige noden en omstandigheden. Laten wij overigens met vertrouwen verder gaan. Een leven van vroomheid in de meest diepe en theologische betekenis van het woord. Een leven van opoffering. En te midden van dit alles, blijdschap, zachtmoedigheid en vrede. Het Heilig Hart van Jezus, mijn lieve Moeder Maria, mijn goede beschermheilige, die datgene zien wat ik niet tot uitdrukking kan brengen, maar dat ik levendig in mijn hart voel, mogen mij helpen om standvastig goed en trouw te blijven. En zij mogen mij zegenen. Aanvaard uw dienaar, Heer, opdat ik het leven mag hebben en maak mij niet beschaamd in mijn verwachtingen. Einde van het hoofdstuk. Sarabande.

Het jaar 1913. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 19 tot 25 oktober 1913. 1. Het is de zevende maal dat ik mij op deze heilige en vertrouwde plaats terugtrek om aan mijn ziel te denken. De dwingende plicht die op mij rust is steeds dezelfde. De Heer die voortgaat mij genegen te zijn en mij te bewaren voor grote zonden en mij beschaamd te maken over mijn onbeduidendheid te prijzen. Ik voel niet dat ik er iets aan toe moet voegen, aangezien alles dat ik in de vorige jaren geschreven en mij voorgenomen heb, nog van kracht is gebleven. Ik zeg alleen tot de Heer, hier ben ik. Ik ben tot alles bereid, tot vreugde en ook tot smart. Voor mij is het leven Christus en het sterven een gewin. Ik hoopte dat ik de last van mijn bezigheden iets zou kunnen verlichten door aan te wijzen welke het beste met mijn aanleg overeenkwamen. Ik heb integendeel besloten niets te doen. De superieuren weten alles en dat is mij voldoende. Daarboven zal ik, aangezien niemand mij iets heeft gevraagd, er mij van onthouden mijn voorkeur voor de ene soort van bezigheid boven de andere te tonen. Wat dat betreft laat de goddelijke voorzienigheid ons in het duister tasten, zoals mijn biechtvader altijd zegt. Een menuet.

2. Misschien betekenen de 7 jaren die verlopen zijn alleen maar een overvloed van genade voor God, van God voor mij. Zouden dan nu de 7 magere jaren kunnen beginnen? Ik zou ze wel verdienen, daar ik tegenover al deze gunsten zo weinig heb weten te stellen. Goed dan, laat de nood die veredelend werkt dan maar komen. De bitterheid, de vernedering, de smart. Ik zal ze gaarne aanvaarden als teken van de oprechtheid van mijn liefdevolle gevoelens voor Jezus. Ik zal derhalve met genoegen de kleine en grote gelegenheden te baat nemen die zich in de loop van de dag mochten voortdoen om mij te vernederen en te beschamen en mijn eigen liefde te kastijden. In plaats van op enigerlei wijze te reageren, zal ik tevreden zijn als een schelp die uit de hemel gevallen druppels opvangt en deze, in zichzelf besloten, verwerkt. Het kan me niet schelen of men mij vernedert, als alles maar tot eer van God en mijn ware heil strekt en tot heiliging van mijn geest. Ik zal ervoor zorgen dat dit voortdurende besef van mijn nietigheid en mijn onwaardigheid te leven, en als er iets mocht zijn dat mij hindert, zal ik blij zijn te herhalen: het is goed voor mij dat gij mij vernederd hebt. Nog een minuut.

3. Het nakomen van al mijn voornemens die ik reeds heb gemaakt en die ik nu hernieuw, doet mij weinig aarzelen. De goede wil ontbreekt niet, maar ik kan van mijzelf niet, maar ik kan er van mijzelf niet op aan. Speciaal wat de stiptheid van de godsdienstige oefeningen betreft, gezien de ongewisheid en de aanwas van de onvoorziene bezigheden. Welnu dan, ik doe een formele en plechtige belofte aan de Madonna, mijn zeer geliefde moeder, om in dit nieuwe jaar met een bijzondere devotie iedere avond de Heilige Rozenkrans te bidden. Tot de mooiste vertroosting van mijn leven behoort het feit dat ik mij steeds trouw aan deze oefening gehouden heb. Maar helaas, meestal bleef het slechts bij lippengeprevel. Door de speciale belofte wat betreft mijn grotere ijver en diepere vroomheid die ik nu afleg, hoop ik dat mijn lieve moeder Maria mij de beloning van een krachtiger bescherming van de deugd van reinheid zal schenken, waaraan ik mij, ook wegens de talloze gevaren van mijn speciale ambt, van plan ben streng te houden, en dat zij mij nog meer zal helpen bij het houden van al mijn andere voornemens. En als het jaar nu eens mijn laatste levensjaar was? Oh, welk een vreugde zou het zijn als ik met de geurige kroon der reinheid voor haar kon verschijnen. Dit zou mijn beste vrijbrief zijn. Heer, aanvaard mijn gehele vrijheid. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin.

nieuw hoofdstuk, het jaar 1914. Na 10 jaar priesterschap, van 1904 tot 1914, schrijft Johannes de 23e het volgende. Gropino, 10 augustus 1914. Een tweeledig gevoel maakt zich van mijn hart meester. Een levendig en zoet gevoel van blijdschap en een gevoel van diepe beschaming. Hoeveel algemene en persoonlijke gunsten waren er niet in deze 10 jaren? Ze waren er in de ontvangen en toegediende sacramenten, in de veelzijdige en veelvuldige bediening van het ambt, bij het woord, bij de daad, in het openbaar, in het privéleven, in het gebed, bij de studie, bij de kleine moeilijkheden en lasten, in de dingen die slaagden en niet slaagden, in de ondervinding die iedere dag rijker en kostbaarder werd, in het contact met de superieuren, met de klerus, met de mensen van iedere leeftijd en van iedere maatschappelijke rang. De Heer was inderdaad trouw aan de belofte die hij mij gaf op de dag van mijn wijding, daarginds in Rome, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo, toen hij mij zei, ik noem u geen dienaren meer, maar vrienden. Jezus is mij werkelijk tot vriend geweest en hij heeft mij de geheimen van zijn hart geopend.

onvruchtbare grond geweest te zijn. Hoeveel zouden met de gunsten die mij verleend werden en ook met veel minder genade niet reeds heilig zijn? Hoeveel ingevingen kreeg ik telkens niet zonder dat ik er gehoor aan gaf? Mijn Heer, ik ken mijn tekortkomingen, mijn diepe ellende. Wees goed voor mij in uw vergiffenis en medelijden. Rondom de vreugde over de vergeving en de behoefte hieraan bloeit het gevoel van dankbaarheid. Alles, o Heer, heeft zich voltrokken in uw glorie. Heb dank hiervoor, nu en altijd. Maar de gedachte die vandaag bij de blijdschap om mijn 10-jarige priesterschap mijn geest vervult, is deze. Ik behoor niet aan mijzelf of aan anderen toe. Ik behoor in leven en dood aan mijn Heer toe. Mijn ambt van priester, de 10 jaren van genade op ieder gebied die zich over mij, die zo'n onbetekenend en armzalig schepsel ben, hebben uitgestort, zeggen mij met nadruk dat mijn ik vernietigd moet worden. Dat mijn energie voor niets anders ingezet moet worden dan voor het medewerken tot het rijk van Jezus in de geest en in het hart van de mensen. Zomaar. Eenvoudigweg, ook in het verborgene, maar van nu af aan met grotere intensiteit in mijn voornemens, gedachten en werken. Mijn speciale karaktereigenschappen, ondervindingen en omstandigheden leiden mij eerder tot rustig, vreedzaam werk buiten het slagveld dan tot de strijdlustige activiteit, polemiek en strijd. Welnu, ik wil niet heilig worden door mijn eigen bescheiden aanleg te verloochenen en een ongelukkige imitatie te worden van anderen die een aanleg hebben die van de mijne verschilt. Maar deze behoefte aan vrede moet niet ten bate van de eigen liefde, eigen gemak of verslapping van gedachten, beginselen en houding aangewend worden. De gewone glimlach die om de lippen speelt, moet de innerlijke, soms vreselijke strijd van egoïsme weten te verbergen. En wanneer het nodig is, de overwinningen van de geest over angst of eigenliefde tot uiting brengen, zodat God en mijn naaste altijd het beste deel van mij krijgen. Wat zal het leven van de toekomst voor mij zijn na een 10-jarig priesterschap? Mysterie. Misschien moet ik na korte tijd reeds rekenschap afleggen. O Heer, kom en neem mij tot U. Wanneer mijn leven nog met enige of meerdere jaren verlengd moet worden, welnu, dan wens ik dat het jaren van intense arbeid mogen zijn, steunend op de heilige gehoorzaamheid, met een grote lijn die een heel programma aangeeft, maar zonder één gedachte die van de gehoorzaamheid afwijkt. De zorgen van de eigenliefde voor de toekomst vertragen de werken en wegen van God in ons. En vervolgens zijn ze ook niet van nut voor de stoffelijke belangen. Op dat punt wil ik zeer waakzaam zijn. En iedere dag opnieuw, omdat ik voorvoel dat met het klimmen van de jaren, en misschien spoedig, de strijd van de eigenliefde mij niet zal ontbreken. Laat iedereen die wil mij maar voorbijstreven en mij voorgaan. Ik bevind mij zonder zorg daar waar de voorzienigheid mij plaatst, terwijl ik voor een ander de weg vrijlaat. Ik wil mijn vrede, die mijn vrijheid is, bewaren. En daarom zal ik steeds de 4 spreuken voor ogen houden, waarvan Thomas à Kempis zegt dat zij een grote vrede en een ware vrijheid schenken.

Die vier spreuken zijn: 1. Beijver u liever de wil van een ander dan uw eigen wil te doen. 2. Verkies liever minder dan meer te hebben. 3. Zoek altijd de laagste plaats en wees onderdanig aan allen. 4. Bid altijd met vurig verlangen dat Gods wil volledig in u verwerkelijk mag worden. Met deze besluiten, o Heer, bied ik u opnieuw het kostbare vat van mijn geest aan, dat geheiligd is door uw zalving. Vul het met uw deugd, die apostelen, martelaren en geloofsbeleiders heeft voortgebracht. Maak mij nuttig voor iets goeds, iets edelmoedigs, iets groots, voor u, voor uw kerk, voor de zielen. Ik leef en wil slechts hiervoor leven. Terwijl ik deze gedachten verzamel op het eind van de heilige dag, die mijn hart zeer zoete emoties gebracht heeft bij de herinnering aan mijn priesterwijding, ligt hier dicht bij mij een geëerde bisschop die reeds lang lijdende is. Hoe leid ik met en voor hem? Hoe droevig en onrustig is deze vakantie voor mij? O Heer, maak mijn bisschop gauw beter voor mij, om 's hemels wil. Geef hem terug aan zijn apostolisch werk, aan zijn en aan uw kerk, tot uw eer en tot vreugde van zoveel kinderen. Kwellender dan de stilte en gelaten smart van mijn bisschop is de oorlogskreet die zich in deze dagen over heel Europa verheft. Heer Jezus, ik hef mijn priesterhanden over uw mystiek lichaam en herhaal onder tranen het gebed van de heilige Gregorius. En ik herhaal het vandaag met bijzondere bezieling. Laat onze dagen in uw vrede verlopen. En wat is het lot van de kerk in deze zondvloed? Red haar, o Heer. Het is nu 10 jaar geleden dat mij, toen ik de eerste mis celebreerde op het graf van de heilige Petrus in Rome, een gedachte voor de paus en de kerk inviel, een vurige wens. Deze gedachte en deze wens zijn in de loop van deze 10 jaren nog levendiger geworden. O Heer, geef aan uw kerk te midden van dit woeden van de stormen, te midden van het botsen van de volkeren, vrijheid, eenheid en vrede.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag is onze gast Rob van Duren, voormalig inspecteur voor het godsdienstonderwijs. Maar vandaag komt hij al spreken over Christina Mirabilis, Christina de Wonderbare, of ook wel gekend in het buitenland als Christina the Astonishing. Een bijzondere vrouw uit onze contreien, maar niet echt zo bekend, denk ik, bij ons hier in Vlaanderen. Ik heb deze ochtend als voorbereiding van ons gesprek eens gepolst bij mijn collega's van de redactie of ze al van haar hadden gehoord. En eigenlijk had nog niemand van haar gehoord. Er is dan wel dat nummer van Nick Cave, die bekende Australische muzikant. Hij heeft over haar een lied geschreven, maar hier in België zelf is ze niet zo bekend.
1: Nee, echt niet, Nele. En dus we zijn volop bezig met daar iets aan te gaan doen en dat te gaan veranderen. Ja. En dus we denken dat het een fascinerende figuur is, die het echt wel verdient om terug in de aandacht gezet te worden. Ja. Ja, en we denken ook dat haar verhaal, haar wonderlijk verhaal, dat heel veel betekenis kan hebben voor mensen van vandaag.
0: Aangezien ze niet zo bekend is, zullen we het eerst over haar persoon hebben. Ja, ik ga u zeker heel haar leven laten vertellen. Maar ze is ook echt een heilige van uw streek. Wat is uw persoonlijke band met haar? U bent uit Borgloon.
1: Ik ben uit Borgloon. Ja, Christina is afkomstig is geboren in Brustem. Brustem is een dorpje op dit moment in de buurt van Sint-Truiden. En dat ligt tussen Sint-Truiden en Borgloon. Ja, zij is afkomstig van daar en zij heeft eigenlijk deze streek, ja, Haspengouw, heeft zij bewoond en rondgezworven heel haar leven lang. Ze heeft heel veel verbleven in Sint-Truiden, maar ze heeft ook 9 jaar verbleven in Borgloon. Ja, dus ze is echt iemand die verbonden is aan die mooie streek.
0: En u zegt echt rondgezworven, is dat een rode draad in haar leven, dat ze nooit op dezelfde plaats is gebleven?
1: Zeker weten. Ja, zeker weten. Dus vanaf een bepaald ogenblik tot aan haar dood eigenlijk heeft zij zich nooit ergens blijvend gevestigd. Ja. Nee, heel haar leven lijkt wel getekend geweest zijn door een zekere onrust. Ja, en het verlangen om te zwerven en met name ook de natuur, telkens opnieuw de natuur op te zoeken.
0: We weten wel het een en het ander over haar. Er is een vita over haar leven.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Hè? Al zeer snel. Ik zei dat zij in 1224 is gestorven, maar reeds in 1232, dat is dus 8 jaar na haar dood, is de eerste versie van haar vita geschreven. Door een befaamde Dominicaner geleerde, Thomas van Quentin-Pré, die ook heel wat andere publicaties trouwens op zijn naam heeft. En hij schrijft in de inleiding van zijn vita dat hij, om Christina te leren kennen, speciaal naar Haspengouw is gekomen. Naar dit stukje, zegt hij, van Luik. Ons gebied behoorde toen tot het prinsbisdom Luik, tot Luiks gebied. En hij is gekomen en hij zegt dat hij een aantal mensen heeft bevraagd, getuigenissen heeft ingezameld. Met name ook is hij een kluizenares die Christina zeer goed gekend heeft. Een kluizenares Jutta, die in Borgloon woonde. Die noemt hij als een van zijn belangrijkste getuigen. Naast ook de abt van de abdij van Sint-Truiden. Ja, maar hij heeft dus wel degelijk getuigenissen ingezameld.
0: Ja. Ja, mensen die haar echt gekend hebben.
1: Ja.
0: Zullen we meteen beginnen met een chronologie van haar leven?
1: Ja, dat is heel goed. De chronologie zoals Thomas het heeft neergeschreven. En de redactie eigenlijk van Thomas, moet je weten. Hè? En dus hij vermeldt haar opgroeien, haar geboorte in Brustem. Ja? En hij vermeldt nadrukkelijk dat zij op jonge leeftijd wees wordt. Wij weten uit de geschiedenis ook dat de streek rond die tijd erg geteisterd werd door oorlog en geweld. Zo hebben we het gisteren na wat de reden is van het overlijden van haar ouders. Is er een verband met die oorlogstoestanden? Heeft zij zelf ook als kind traumatische ervaringen meegemaakt? Daar hebben we het raden naar. Ja, maar in elk geval, als jonge wees blijft zij over met twee zussen. twee oudere zussen. Haar wordt de zorg voor de kudde toevertrouwd. Maar op jonge leeftijd wordt zij overrompeld door een soort crisis, door oververmoeidheid, door uitputting, schrijft Contemporain. En zij sterft. Zij wordt naar de kerk overgebracht voor haar uitvaart. Maar dan tijdens de uitvaart staat zij op van haar lijkbaar. Ze staat op uit de kist. En, zo schrijft Contemporain, zij stijgt op naar het gebinte van de kerk. Ja, waar ze blijft zitten tot aan het einde van de uitvaartmis, tot aan het Agnus Dei. En zij komt terug naar beneden op bevel van de priester. Dan is er een lange passage waar zij vertelt wat zij ondertussen tijdens haar vermeende dood heeft meegemaakt. Zij vertelt dat zij de hemel en de hel heeft gezien. En ook het vage vuur. Dat zij de zielen heeft gezien. En dat zij tijdens haar periode van dood voor de keuze is gesteld: je kan hier blijven of je kan terugkeren naar de aarde. Maar dan ga je terug met een roeping, met een zending, ja, om je lijden op te dragen als boete voor de zielen. En zij kiest, zo gaat het verhaal, zij kiest voor het tweede. Ja, dus zij is op die manier teruggekeerd. Dat is het verhaal, een monoloog die Contemporain in haar mond legt. Hoe het ook zij, vanaf dat moment, vanaf die ingrijpende gebeurtenis, die dood, misschien zouden we vandaag zelfs zeggen een soort schijndood. Vanaf die dood is haar leven grondig veranderd. Zij begint dan eigenlijk aan een zeer getormenteerd leven. In de zin dat zij wegvlucht, dat ze als het ware de aanwezigheid van andere mensen niet meer kan verdragen. Zij vlucht weg, ze zoekt de eenzaamheid op en met name ook de hoogte. Ja, er wordt van haar verteld dat zij wegtrekt naar de hoogte. Vandaar ook dat ze vaak als een vogel wordt afgebeeld met vleugels. Zij verblijft in torens, zij verblijft dagenlang in de bomen. Ja, als een vogel, inderdaad. Maar ook pijnigt zij zich. Ja, zij moet getormenteerd geweest zijn. Zouden we nu denken, ja, zij zoekt ook de pijn op zelfs. En zij werpt zich in de oven. Zij werpt zich in ijskoud water. Zij gaat op het molenrad staan. Ja, een aantal gruwelijke ervaringen die zij zelf opzoekt. Ja, wat drijft haar daartoe? Wie zal het zeggen? Ook haar omgeving merkt dat op en krijgt angst van haar. Ze wordt gezien als een demonische vrouw. Ze wordt als het ware gedemoniseerd. Tot twee keer toe wordt ze door haar eigen familie ook aan kettingen gelegd of vastgebonden aan een juk, tot bloedens toe. Als je daar nu bij stilstaat, dan kan je denken, wat heeft die vrouw aan pijn meegemaakt? Het moet heel erg geweest zijn. Men start vanuit Sint-Truiden ook een soort gemeenschapsgebed voor haar. Ja, opdat haar lot, haar lijden zou verlichten. Omdat men ook schrik heeft eigenlijk dat heel haar gedrag en haar reputatie, dat een ongezonde belangstelling van wereldwijd zou op gang brengen. En daar vooral had men schrik voor, schrijft Contemporain. Maar telkens opnieuw ontsnapt zij. Ook aan haar verwondingen lijkt zij telkens opnieuw te genezen. Zij overleeft. Ze wordt gedreven door een heel sterke overlevingsdrang, of zij ontvangt de genade, misschien liever, om door al die omstandigheden heen te overleven. En ze gooit zich in de doornen. Ze laat zich op een bepaald moment achtervolgen door een meute honden. Het zijn gruwelijke verhalen, hoor. Ja, maar zij overleeft. Ja, en hier vertelt Quentin Prey ook twee wonderlijke gebeurtenissen. Hè? Dus dat zij, als zij in de eenzaamheid honger lijdt, hè, dus geen voedsel heeft, dat zij op een bepaald moment gevoed wordt met de melk uit haar eigen borsten. Ja? Een metafoor die we ook wel in andere heilige verhalen tegenkomen. En haar wonden, op een bepaald moment, worden gevoed ook met olie die uit haar borsten komt. Ja? Dus twee tekens, denk ik, waardoor heel duidelijk zo de overlevingswil of de genade om te overleven worden verduidelijkt. Er doet zich een kentering voor in het verhaal. Thomas verbindt dat moment van kentering, van verandering in haar leven, van matiging, zeg maar, verbindt hij aan het moment dat zij op een bepaald moment uitgeput, radeloos, terechtkomt bij de kerk in het nabijgelegen Wellen. Dat is een klein dorpje in de buurt. Zij loopt die kerk binnen en zij ziet daar de doopvont openstaan en zij werpt zich in die doopvont. Na die periode, na deze gebeurtenissen, matigt inderdaad haar leven. Het is niet zo dat haar rusteloosheid, haar pijn dan voorbij zijn. Dat is zeker niet zo. Die pijn en die onrust zal ze haar leven lang meedragen. Maar vanaf deze periode wordt zij wel in staat terug om zich in de mensengemeenschap te begeven. Ze kan zich opnieuw verbinden, zeg maar. En zij doet dit ook heel actief. Ze zoekt met name de aandacht op, of ze wil nabij zijn liever, met name bij mensen ook die kwaad doen, hè, die verdorven zijn in hun gedrag. Dat trekt zij zich aan. Ze gaat die mensen ook wijzen op hun gedrag. En dan heel bijzonder ook gaat zij stervenden nabij zijn. Zij wijst ook stervenden op het perspectief dat ze hebben na hun dood. Ja. Zij kan blij zijn, schrijft Quentin Prey, met mensen van wie zij ziet dat zij na de dood de zaligheid zullen ervaren. En ze kan huilen als zij weet dat mensen sterven die een flinke kerfstok hebben. Hè? Maar zij zal ook, en dat is heel bijzonder, zij zal ook haar lijden vanaf die periode ook opdragen aan andere mensen. Je hebt hier het thema, het bekende thema van het plaatsvervangend lijden. Daar gaat zij eigenlijk haar leven aan besteden. En ze gaat haar leven opdragen, zeg maar, voor anderen.
0: U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen, ja, ook die criminele feiten plegen. Daar heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
1: Ja.
0: Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
1: Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan, hè, een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen voor omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Hm. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja? Die is een levende heilige. Mm-hmm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaaddoende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Het is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Ruid was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten, ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
0: Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
1: Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja? Maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja. En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja. En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja. Mm. Dat wel. Grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
0: En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
1: Ja, precies. Ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
0: Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
1: Ja.
0: Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
1: Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
0: Mm-hmm.
1: Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was, zeg maar, van een reguliere kanunnike orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè? De armoedebewegingen, die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd. In die periode komt zij in contact met andere vrouwen. Dus ze gaat vanaf die periode heel veel te gast zijn in het Katharina-klooster. Een vrij jonge gemeenschap in Sint-Truiden. Later Benedictijner-klooster. Ik vergis mij hier. Maar ook 9 jaar gaat zij verblijven bij een kluizenares, een recluse, die zich eigenlijk in een kluis had laten inmetsen tegen de kerk van Borgloon. Uit die periode weten we vrij veel van haar. Ja, Jutta is een van de bronnen geweest voor Thomas van Quentin-Pré, bij wie hij veel van te weten gekomen is over Christina. Zij verblijft daar 9 jaar... Hij vermeldt uit die periode dat Christina 's nachts deelneemt aan het gebed van de kanunniken in de kerk. En dat zij 's nachts als laatste, na het middengebed, het gebed na het ochtendgebed, dat zij de deuren sluit. En dat zij dan op haar eentje door de kerk begint te wandelen, te dansen, zeg maar, en te zingen. Ja. En hij vermeldt erbij dat zij zingt Het zijn Latijnse gezangen die zij zingt, alhoewel zij ongeletterd was. Maar dat zij zingt op melodiewijze. Op een op tonen die eigenlijk voor de mensen van die tijd nieuw waren, onbekend waren. Ja? Het is niet uitgesloten dat zij kennis heeft kunnen maken op een bepaald moment met de muziek die Hildegard van Bingen heeft gemaakt. Hildegard heeft kort, heeft een enkele tientallen jaren eerder, heeft Hildegard een codex van liederen bezorgd aan de abdij van Villers. Een codex die bewaard is, wordt op dit moment in de bibliotheek in Leuven, denk ik. En die Villers had een hoeve in de buurt van Borgloon. Dus daar zaten monniken van Villers. Het is niet uitgesloten dat zij vertrouwd was met die nieuwe muziek. Maar nogmaals, ik zeg dat is een hypothese. Ik kan dit niet hard maken. Ja, maar het is niet uitgesloten. Dus in die periode ontwikkelt zij zich ook echt wel meer en meer als een mystieke vrouw. Ja, zij ervaart heel sterk de vereniging met Christus, met Gods liefde. Zoals typisch ook voor die vrouwen van die tijd, ervaart zij dat, beleven zij die mystieke vereniging ook op een heel lichamelijke wijze. Ja, bij Christina, dus door haar dansen. Maar ook door een bepaald moment heeft ze ook intense mystieke ervaringen, waarbij ze ook in stemmen gaat zingen. Dat is nog een tweede passage. In Sint-Truiden doet zich dat voor, op een bepaald moment. En wordt ze gezien dat ze gaat zingen in stemmen. Maar ook door het feit dat zij telkens opnieuw de eenzaamheid blijft opzoeken. Ze gaat de natuur in, zij wil opnieuw op de hoogtes vertoeven. Contemporary vermeldt zelfs op een bepaald moment dat zij, als zij wil bidden, dat ze op de paaltjes van de omheiningen gaat staan. Ja, om niet op de grond te staan. Ze wil dichter bij God zijn. Zij wordt ook erkend als een zienster. Dus als iemand die ook dieper in de tijd kan kijken, die ook gebeurtenissen kan zien, interpreteren en mensen waarschuwen. En in die periode van 9 jaren in Borgloon, als ja, meisje van zeer schamelijk komaf, als ongeletterde van de laagste stand in de middeleeuwen. Als ja, voormalig demonische vrouw, zeg maar, trekt zij de aandacht van de toenmalige graaf van Loon. Het graafschap Loon had als zetel, als hoofdstad in die tijd, Borgloon. En dat graafschap stelde wel wat voor in het toenmalige Duitse keizerrijk. En dat had op zijn hoogtepunt, waar we het nu over hebben, had dat de contouren van de huidige provincie Limburg. Dus die graaf van Loon behoorde zeg maar tot de hoogste adel. En zijn vrouw was trouwens de gravin van Holland. Ja, graaf Lodewijk II, die krijgt echt wel heel veel respect voor Christina. Heeft een boontje voor haar, zeg maar. Alhoewel zij degene is die hem onbevangen zijn levieten leest. Zij zal hem voortdurend wijzen op zijn tekortkomingen. Hem de mantel uitvegen. Ja, maar zeer kritisch, maar ze benadert hem ook alsof ze alsof ze zijn gelijke is. Maar als Lodewijk sterft, dan wil hij aan zijn sterfbed niemand anders dan Christina. Een heel bijzonder gegeven, hè? Hoe iemand echt wel het volle vertrouwen heeft gewonnen in Christina. En zij belooft hem dan ook om verder in haar leven na zijn dood in zijn plaats ook of haar lijden voor hem op te dragen. Zij zegt dat zij de helft van zijn boete zelf zal uitvoeren. Ja. Het is een heel mooie passage, vind ik. Hoe zo'n Christina, als je haar geschiedenis een beetje kent, hoe zij op een bepaald moment in hoog aanzien komt te staan. Ja. Haar leven ontwikkelt zich verder. Ze wordt raadgeefster. Maar ze blijft ook altijd zwerven. Ze zal zich nooit ergens vestigen. Ze is heel veel te gast in het Catharina-klooster. In datzelfde Catharina-klooster is een hele periode, of een korte periode, Ludgard van Tongeren priorin geweest. Dus Christina en Ludgard hebben elkaar zeer goed gekend. En het is ook mee op advies eigenlijk van Christina dat Ludgard op een bepaald moment het Catharina-klooster in Sint-Truiden verlaat en kiest voor de nieuwe Cisterciënzerbeweging. Ze gaat dan naar een klooster, een Waalsprekend, een Franssprekend klooster. Eerst bij Luik, het Avier, en dan naar Waals-Brabant, waar die nieuwe gemeenschap een groter klooster krijgt. In het huidige Evière, waar je nog resten ziet van die abdij. Dus Ludgard gaat naar daar en zal daar de rest van haar leven in stilte doorbrengen. Maar beide vrouwen, Ludgard en Christina, hebben elkaar zeer goed gekend. Zij behoren trouwens beide tot een merkwaardig verschijnsel. Van een verschijnsel dat gekend is in de mystiek. In de mystiek en in de medievistiek als de mulieres religiosae. Dus een merkwaardige verzameling van onafhankelijke, vrije vrouwen die zich in het grote bisdom Luik, die daar allemaal leven, die daar aanwezig zijn, allemaal tijdgenoten van elkaar, die allemaal op hun eigen manier een gelovige ontwikkeling doormaken, in mystieke zin. Denk aan Ida van Leeuwen, denk aan Juliana van Cornillon. Ik kan zo'n heel rijtje opnoemen. En die allemaal vallen onder die noemer van de mulieres religiosae, die vaak een studie op zich uitmaken. Dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Men noemt ze soms ook de Luikse vrouwen. Ja. Dus ook Christina en Ludgard kan je mee opnemen in dat rijtje. Het is kardinaal Jacques de Vitry die de pleitbezorger is geweest voor deze vrouwen bij de paus. In het Concilie van Lateranen wilde eigenlijk een paal en perk stellen aan de wildgroei van nieuwe bewegingen. En Dvitri kon niet aanwezig zijn op dat concilie, maar is daarna bij de paus Innocentius gaan bepleiten om toch een kans te geven aan die Luikse vrouw, aan die mulieres religiosae. Een term die trouwens van hem komt. Ja. En heel kort nadien eigenlijk zijn dan de Begijnhoven ontstaan. Ja.
0: Zou je stellen dat in het verlengde ligt van die...
1: Ja.
0: Van wat zij in beweging hebben.
1: Ja, dus dat is een nieuw statuut. Hè? Ja. Dat ligt, hè? Dus Begijnhoven waren plekken ook waar dit soort vrouwen op een zelfstandige wijze konden wonen en leven. Ja? Heel veel van de abdijen waren eigenlijk niet toegankelijk voor gewone vrouwen. Je moest al van een zekere stand zijn vaak. Ja? En dat, terwijl in de Begijnhoven konden vrouwen terecht en konden ze hun eigen leven leiden en hun eigen spiritualiteit ontwikkelen. En zo zijn die Begijnhoven ontstaan. Vanuit onze streek eigenlijk, hè? Ja.
0: Want het feit dat Christina zich nooit tot een orde heeft bekend, heeft dat meer te maken met haar afkomst dan met haar eigenheid? Want ze heeft ook iets heel moeilijk, iets onvatbaar.
1: Ja. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te zeggen. Of dat of haar afkomst een rol gespeeld heeft, of dat het eerder haar rusteloosheid was. Haar onvermogen eigenlijk om zich te vestigen. Ik ben geneigd eerder voor het tweede te gaan. Thomas van Cantempré vermeldt naar het einde toe van haar leven dat zij vanaf die tijd meer en meer ook een mystica wordt. Hij schrijft op een bepaald moment dat mensen haar als het ware over de aarde zien zweven. Ja? En zo, dus zij, haar aureool, haar uitstraling moet op dat moment heel sterk geweest zijn. Ik zei meer en meer wordt zij een mystica. Ja, en wordt ze ook zo erkend en gezien. Mensen deinzen als het ware terug als ze haar zien. Omwille van de uitstraling die ze heeft. Zij is te gast telkens opnieuw in het Catharina-klooster. Maar Thomas van Cantempré vermeldt dat zij daar langskomt. Dat zij mee eet. Maar dat zij niet meer zoals vroeger zich in het gezelschap van de zusters onderhoudt. Dat ze niet meer in gesprek gaat. Maar dat zij onmiddellijk na het avondeten terug de wildernis ingaat. Terug de bossen in, zeg maar. De eenzaamheid opzoekt. En dan is ze al op een serieuze leeftijd. Dus zij zoekt, blijft dat opzoeken. Die eenzaamheid. Ja, en ja.
0: Er is geweten dat ze overleden is in 1224. Is ja. Er ook iets geweten over de omstandigheden waarin zij...
1: Dat, voor zover de Vita dat vermeldt. Ja. Dus er wordt vermeld dat zij eigenlijk een rustige dood heeft gekend in het Catharina-klooster zelf. Er is nog een kleine passage, ja, waarbij zij eigenlijk om nog een zuster die bij haar aanwezig was, om die te helpen, dat zij uit de dood nog even een tweede keer terugkomt. Voorleer zij definitief inslaapt, zeg maar, en sterft. En in die zin dat men soms spreekt van Christine alsof ze drie keer gestorven zou zijn. Maar dat die laatste dood is maar een kleine passage eigenlijk. Maar eigenlijk is ze dus gestorven in het gezelschap van de Benedictinessen in het Catharina-klooster. Die dan ook meteen haar zich ontfermd hebben over haar stoffelijk overschot. Is ook vrij snel is de aandacht en de verering voor Christina en voor de plek waar ze opgebaard lag op gang gekomen. En een tijdje later is die gemeenschap, die abdijgemeenschap van Catharina, is verhuisd naar een abdij. Verder buiten Sint-Truiden, naar Nonnenmielen. Naar Mielen. Hè. Mielen wordt daarom Nonnenmielen genoemd. En daar is de eeuwen door, is daar de abdij geweest. Waar ook de relieken, het stoffelijk overschot van Christina werd vereerd en bewaard. En waar volgens de bronnen, zeker ook op 24 juli, zeg maar, men in grote getalen naartoe kwam. Ja. Ook Dionysius de Kartuizer, ja, die een Kartuizermonnik, die afkomstig was van Rijkel. Rijkel ligt op zeg maar 4 kilometer van Brustum. Ja. Hij was Kartuizermonnik in Roermond, een van de laatste grote geleerde theologen van de middeleeuwen. Hij heeft een bibliotheek bijeengeschreven en hij vermeldt op meerdere plekken dat als hij nog eens thuis komt, Dionysius, dat hij op bezoek ging in Nonnenmielen. Dus in zijn tijd, en dat hij over haar nog hoorde spreken. Dus hij geeft aan dat in zijn tijd die traditie rond Christina nog zeer levendig was. En hij had ook heel veel bewondering voor Christina. Hij was zelf ook een mysticus, Dionysius.
0: We gaan er nu tussenuit met een stuk muziek. En dit geschreven door Hildegard van Bingen, O Magne Pater, gezongen door de eigentijdse groep Arpa Dei.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk. Leeft waar we vandaag in gesprek zijn met Rob van Duren, die ons spreekt over de heilige Christina Mirabilis, een heilige uit onze contreien, uit de Fruitstreek, uit Haspengouw. Zij leefde meer dan 800 jaar geleden. Er is een vita enkele jaren na haar leven geschreven. Het feit dat deze vita er al zo snel kwam, wijst er misschien op dat er al heel snel ook een verering was voor deze vrouw.
1: Zeker. En dat die verering zelfs ook los heeft gestaan van de vita zelfs.
0: Ja.
1: Vind ik ook goed om op te merken. Ja. Misschien terug naar de vita. Het is een afschrikwekkend verhaal als je het leest. Heel bizar. Eigenlijk, ik begrijp dat, dat veel van onze tijdgenoten erg veel moeite hebben met dit verhaal. Ja.
0: Omwille van het vele lijden dat erin naar voren komt.
1: Ja, en de wonderen, ook de wonderen die erin verteld worden. Hè. Ja, je verwacht niet dat mensen kunnen als een vogel naar de hoogte inschieten. Hè. Of dat ze gevoed worden met melk uit eigen borsten. En dat zijn dingen die je. Ja, waar veel van onze tijdgenoten natuurlijk wel voor terugschrikken. En ik begrijp dat ook. Maar het belangrijke is, denk ik, dat we zo'n verhaal ook weten te lezen en te interpreteren. Misschien mag ik drie lagen aangeven. We zeiden al, denk ik, dat je het verhaal, dat Thomas zelf aangeeft, dat hij om zijn verhaal te schrijven wel degelijk ook getuigenissen heeft ingezameld. Hij heeft verhalen ingezameld. Dus we mogen ervan uitgaan, denk ik, dat hoe dan ook, ja, herinneringen aan de levende Christina verwerkt zijn in het verhaal. Dus dat het niet allemaal, zeg maar, verzonnen en uit de duim gezogen is. Ja, dat je. Het is moeilijk om een hart zicht te krijgen op wie zij nu echt geweest is. Dat is heel moeilijk. Ja, maar dat er herinneringen aanwezig zijn. Trouwens, Thomas geeft aan dat hij sommige dingen moet vertellen, omdat hij ze gehoord heeft. Hij geeft aan dat hij er zelf te zeer verbaasd van is. Ja, maar hij verontschuldigt zich als het ware. Hij moet het zeggen omdat hij het gehoord heeft.
0: Ja, dat werd ook mij ook maar gezegd, ja.
1: Zo,
0: ja.
1: Hè? Dat is wel leuk, ja. Een tweede gegeven dat we moeten zien als we de vita lezen, is misschien de eigen agenda van Thomas zelf. Ja? Hij ziet in Christina en heel haar leven, ziet hij de perfecte illustratie van een vage vuurheilige. Ja? Christina is een vrouw die leidt, plaatsvervangend leidt, die boete doet voor de zielen, voor de gestorven zielen.

0: Die van het vage vuur. Nu, dat thema van het vage vuur is in de periode dat Thomas zijn verhaal schrijft nog heel nieuw. Het is zelfs nog niet geformuleerd. Ja? Dat thema van het vage vuur, ja, het is Georges Duby, de grote Franse historicus, die geschiedenis heeft geschreven over de ontwikkeling van het dogma van het vage vuur. En dat dogma zal pas geformuleerd worden op het einde van de 13e eeuw. Dus eigenlijk, terwijl Thomas schrijft, is heel dat denken rond vage vuur nog in de maak. Maar hij is wel een grote fan. Hij is een grote fan van dit denken. Ja, en waarom vage vuur? Ja, eigenlijk ontstaat het vage vuur vanuit een dieper inzicht, denk ik, in de liefde van God. Ja? De keuze tussen hel en hemel wordt in dat licht als te streng, te zwart-wit ervaren. Ja? Men wil openheid, ja, om een liefde te kunnen denken die ruimte laat, ja, tot boete, tot uitboeting, ook voor mensen die dat zware kwaad op hun kerfstok hebben. Ja? Het vage vuur ontstaat eigenlijk vanuit een dieper inzicht in de barmhartigheid. Ja? En daarom dat Thomas daar zo fan van is. En hij herhaalt dus heel zijn verhaal. Als je in dat licht de Vita gaat lezen, dan zie je hoe hij overal zijn accenten legt. Ja? Hoe hij benadrukt bijvoorbeeld dat Christina inderdaad een soort tussenwezen is. Ja? Iets tussen mens en engel. Een soort ziel, niet echt een mens van vlees en bloed. Dat gaat hij beklemtonen. Ja? Christine heeft als het ware het karakter van het doorzichtige, transparante van een ziel. Hè? En het licht ook. Ja, hij gaat dat beklemtonen ook, dat zij wegvliegt. En dat zij, ja, zij lijkt niet aards te zijn. Ze is teruggekeerd als een ziel.
1: Een soort middelares ook?
0: Een middelares, ja. Absoluut. Ja? Ja, maar in de gestalte van een teruggekeerde ziel. Dat wil hij beklemtonen. Ja. En dan ook het thema voortdurend van die boete die Christina doet. Hè? Hij beklemtoont dat. Dat is dus duidelijk, denk ik, de redactie van Thomas die we hier mogen ontdekken in zijn verhaal. Wat niet wegneemt dat dit, vind ik ook, zelfs voor mensen van vandaag, een heel mooi thema is. Ja? Welke mate kunnen we ook solidair zijn in het lijden en solidair zijn in het kwaad ook dat we doen. Ja? Welke mate kunnen we daar ook vandaag ook verbinding rond maken? Blijf dat een mooi thema vinden ook. En dan de derde benadering. Wat we binnen onze werkgroep hebben willen doen. We zijn aan de slag gegaan eigenlijk met een vrij grote onderzoeksgroep bij het begin van het project. En dan zijn we gaan inpikken ook op het idee dat wordt aangereikt door velen. Hè, dat mensen in de Vita, of in het hele profiel, het levensverhaal van Christina, parallellen zien, gelijkenissen zien met een getraumatiseerde persoon. Of minstens toch een persoon met heel veel psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid. We hebben de vrijheid genomen, zeg maar, ja, om ook het verhaal van Christina in die zin te gaan recontextualiseren. Hoewel we weten dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ja? Maar we meenden dat te mogen doen. Dat er voldoende aanwijzingen zijn en gronden zijn ook om die oefening te doen.
1: Want zij wordt ook wel aanroepen als beschermheilige voor die mentale kwetsbaarheid, denk ik. Hè?
0: Klopt, ja. Klopt. Dus kerkelijk wordt dat ook aangegeven, ja, dat zij mag aanroepen worden door mensen met psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid en voor mensen die ook de zorg dragen, voor mensen met die zorg dragen voor psychisch lijdende, voor mantelzorgers.
1: Ja. Zij geniet duidelijk al verering van tijdens haar leven. Hè. Maar wat is haar statuut binnen de kerk? Want ze wordt zowel zalige als heilige genoemd. Ik heb haar niet teruggevonden in het Romeins martyrologium. Maar wat is haar plaats eigenlijk? Wat is haar statuut? Soms
0: ja, er is nooit een officiële heiligverklaring geweest. En dus in die zin vind je haar inderdaad niet terug in de Romeinse heilige kalender. Zij is wel opgenomen in secundaire kalenders. En ook de laatste eeuwen nog is haar verering. Is haar verering goedgekeurd door de lokale bisschop, door de bisschop van Luik. Zodat er door de voorbije eeuwen, zowel in Sint-Truiden als in Borgloon, werden er ook kleine cultusplaatsen voor haar opgericht en waren er ook jaarlijkse novenen, gemeenschappelijke novenen die gehouden werden voor haar. Ja. Ja.
1: U zei dat de relieken bewaard zijn gebleven in de abdij van Nonmil.
0: Ja.
1: Zijn zij er nog, de relieken? Zijn zij nog bewaard of zijn ze verloren geraakt?
0: Ja, zoals alle abdijen is de abdij gesloten bij de Franse Revolutie. En dan zijn de relieken eigenlijk overgedragen uiteindelijk aan de redemptoristen. De redemptoristen hebben dan in Sint-Truiden ook een klein nieuw heiligdom voor haar geopend. Hebben de aandacht voor Christine in de verf gezet. En er zijn toen grote feesten geweest, ook Christina-feesten. Nog in 1950 bijvoorbeeld met massaspelen rond Christina. Ja, dat is allemaal gebeurd. En bij het verdwijnen van de redemptoristen uit Sint-Truiden ook nu, zijn dan de relieken overgedragen aan de Onze Lieve Vrouwkerk. En dus de centrumkerk in Sint-Truiden, waar ze nu bewaard worden in de schatkamer. Ja.
1: Hoe vindt u er toe gekomen om zich daar zo voor in te zetten? Was Christina voor u altijd een bekende? Of heeft u haar leren kennen?
0: Van naam was ze mij bekend. Hè? En ook, ik heb van kindsbeen af heb ik ook haar beeldenis zien staan in de kerk. Meerdere plaatsen trouwens. Hè? En in de glasramen bij ons. Maar dat was voor mij een naam. Ja, en het was een beetje een vrome gestalte waar ik verder geen band mee had. En het is tijdens een vakantie dat we dus het nieuws ontvingen. Het bericht dat ons bereikte dat er een song was van Nick Cave, een rockzanger. Niet de eerste, de beste, nog eentje met erg wilde haren. Die over Christina een song heeft geschreven, Christina de Astonishing. Dat, zoals vele mensen werd ik getriggerd door die gedachte, door dat gegeven. En ik ben dan op zoek gegaan. Vooral ook omdat ik zeg, van, hoe komt dat nu? Dat is iemand van onze streek en ik weet daar niet meer over. Ik ben dan gaan zoeken. En dan, tot mijn verwondering kwam ik erop uit dat er eigenlijk enorm veel aandacht ging wereldwijd naar Christina. Naar Christina Mirabilis, of in het Engels Christina the Astonishing, of in het Frans Christine l'Admirable. Je moet dat maar eens googlen. Het is ongelooflijk wat een lijst dat je tegenkomt. Zowel van publicaties rond haar, door heel veel middeleeuwenkenners, medievisten, of door theologen, of met name ook heel breed en ruim tot op de dag van vandaag in artistieke kringen. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft nog een Frans auteur een roman over haar geschreven. De Cortange. Er is een dichtbundel over haar verschenen door twee Engelse dichteressen. Waarvan we nu... Onze koordirigent heeft nu onlangs op een van die gedichten een muziek gezet, een lied van gemaakt. Dus ik kwam meteen op het spoor van de fascinatie blijkbaar, die heel veel mensen voor Christina ontwikkelen. Het lijkt alsof zij dat vermogen heeft. Wie met haar in aanraking, met haar levensverhaal in aanraking komt, wordt er door aangegrepen. Ja, wordt er door geboeid, wordt er door gepakt, zeg maar. Hè? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hè? Het was mij ook al duidelijk, dat komt niet, hoewel ik van die streek ben, omdat ze van onze streek is. Hè? Duidelijk niet. Ja, dat komt omdat mensen, ja, in dat verhaal van Christina, denk ik, iets op het spoor komen dat hen anders doet kijken. Dat een andere blik werpt op het leven en op de werkelijkheid en op de wereld waarin wij leven. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Je krijgt een beeld op wat kwetsbaarheid is. Je krijgt een beeld op wat, ja, op wat lijden is. Het verhaal opent een andere kijk op de diepte van het leven, op de diepte van de werkelijkheid, op de mystiek. Het opent een spiritualiteit. Al die zaken, daar gaat dit verhaal over. En zoveel dingen, denk ik, die betekenisvol en belangrijk zijn voor onze tijdgenoten. Ja, ook naar armoede toe. De rijkdom bijvoorbeeld lijkt in haar leven geen rol te spelen. Ook macht niet. Het is echt, heel het verhaal is een oefening in anders kijken naar het leven en naar de wereld.
1: Ja, wat mij toch ook persoonlijk in aanspreekt, zo lijden in licht van de eeuwigheid. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Precies, het licht, het heden zien in het licht van de eeuwigheid. Ja? Een gegeven dat we zo verloren zijn in deze seculiere tijd. Ja? Om het heden te zien in een groter perspectief. Omdat boven, hè, dus om de eeuwigheid te zien. Ja, niet de eeuwigheid als iets dat zich afspeelde in de tijd, maar de eeuwigheid die doorbreekt in het hier en nu. Ja.
1: En dus u bent dan ook gefascineerd geraakt? Door
0: Ik ben dan gefascineerd geraakt en gebleven. Telkens nog steeds en meer en meer. Ja, en ik ben dan gaan studeren daar rond en ik heb een nota gemaakt. Ja, en ben die gaan delen.
1: Ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie en ook wel aangrijpende gesprek, want ik vind het persoonlijk ook wel heel ontroerend, haar leven. Wat draagt u zelf mee van Christina, waar u intussen toch wel een band mee gekregen heeft, vermoed ik? Hè?
0: Mag ik even persoonlijk zijn?
1: Graag. Hè?
0: Ik heb een heel mooi leven, een heel mooie beroepscarrière. Ja, maar mijn leven is ook altijd een beetje getekend geweest door kwetsbaarheid. Ja, ik heb mijn deel daar wel wat van gehad ook. En, van mentale pijn. En dat schept een band, moet ik zeggen. Ik ervaar zelf heel veel inspiratie en troost en nabijheid ook in het verhaal van Christina. Ja, ervaar daar hier zelf ook steun in. Hè. Ik wandel ook graag, zeg maar, in haar voetsporen. Zowel figuurlijk als ook heel letterlijk. Ja.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 2 juli, donderdag in de 13e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 836. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat Gij van ons neemt het kwaad dat ons van U vervreemdt. O Christus, dat Gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het worstelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en van schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Gods wegen zijn goed, Zijn woord is betrouwbaar. Voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots. Want wie is er God dan de Heer alleen? Wie is ons een rots tenzij God? God die mij omgord hebt met dapperheid, Gij die mij de weg hebt geëffend. Gij maakt mijn voeten snel als een hinde en bracht mij omhoog op een steile rots. Mijn handen hebt Gij het strijden geleerd, mijn armen de boog te spannen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Heer, uw hand was mij een steun. Uw schild hebt Gij mij als bescherming gegeven. Uw hand was mijn steun, uw zorg was mijn kracht. Gij hebt voor mijn voeten ruim baan gemaakt. Mijn enkels wankelden niet. Ik zette mijn vijand na en ik greep hen. En keerde niet weer voor ik hen had verdelgd. Ik heb hen verslagen, zij staan niet meer op. Nu liggen zij neer aan mijn voeten. Gij hebt mij met kracht voor de strijd omgord. Al wie zich te weer stelde, moest voor mij bukken. Mijn vijanden sloegen voor mij op de vlucht. Verstrooid hebt gij al mijn bestrijders. Zij riepen, maar niemand verscheen om te helpen. Zij riepen de Heer, maar hij hoorde hen niet. Ik heb hen verstrooid

de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, uw hand was mijn steun. De Heer zij geprezen, verheerlijk zij God, mijn Verlosser. De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots. Verheerlijk zij God, mijn Verlosser. De God die de volken aan mij onderwierp, die mij heeft bevrijd van mijn vijand, die al mijn bestrijders tot zwijgen bracht en mij aan mijn kwellers ontrukt heeft. Dus dank ik u onder de volkeren, Heer, en zing ik mijn lied voor uw naam. Want gij hebt uw koning de zegen geschonken, uw gunsten bewezen aan uw gezalfde, aan David en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij geprezen, verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. Ontsluit, Heer, mijn ogen, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Uit het boek Nehemia. De Levieten vervolgden het gebed tot de Heer. Koninkrijken en volken hebt gij aan onze vaderen geschonken en hun als landgebied toegewezen. Zij namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Sheshbon en het land van Och, de koning van Bazan. Hun zonen hebt gij zo talrijk gemaakt als sterren aan de hemel. En gij hebt hen het land binnengevoerd dat gij hun vaderen bevolen had in bezit te nemen. Hun zonen hebben het land in bezit genomen en gij hebt de inwoners van het land, de Kanaanieten, aan hen onderworpen. En gij hebt de koningen en de volkeren aan hen overgeleverd om ermee te doen wat ze wilden. En zij veroverden versterkte steden en vruchtbare grond. Zij namen rijk voorziene huizen in bezit, met gehouwen putten, wijngaarden en olijftuinen, en vruchtbomen zonder tal. Zij hebben gegeten en zich verzadigd, en ze zijn vet geworden van al die overvloed. Toen zijn ze weerbarstig geworden, pleegden opstand tegen u, keerden uw wet de rug toe, doden uw profeten, die hen vermaanden zich tot u te bekeren en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen. Toen hebt gij ze uitgeleverd aan hun vijanden en die hebben hen onderdrukt. In hun ellende riepen zij tot u en gij hebt dat vanuit de hemel gehoord en hun in uw grote barmhartigheid een redder gegeven die hen bevrijdde uit de macht van hun vijanden. Maar nauwelijks werden zij met rust gelaten, of ze bedreven weer hetzelfde kwaad tegen u. Weer hebt gij hen in de macht van hun vijanden overgeleverd, en weer onderdrukten die hen. Opnieuw riepen zij tot u, en opnieuw hebt gij hen vanuit de hemel verhoord. En in uw barmhartigheid hebt gij hen talloze malen verlost. Gij hebt hen vermaand zich weer te voegen naar uw wet, maar zij waren te weerbarstig en luisterden niet naar uw geboden. En zij zondigden tegen uw wetten, die de gehoorzame mens het leven geven. Zij waren hardnekkig en weerbarstig en weigerden te luisteren. Lange jaren hebt gij hun uw langmoedigheid betoond. En gij hebt hen door uw geest bij monden van uw profeten vermaand. Maar zij hebben niet geluisterd. Daarom hebt gij hen overgeleverd in de macht van de omwonende volken. Maar in uw grote barmhartigheid hebt gij hen niet vernietigd en hen niet in de steek gelaten. Want gij zijt een genadige en barmhartige God.

O God, onze grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij, onze koningen en prinsen, onze priesters en profeten, onze voorvaderen en heel uw volk ondervonden hebben, vanaf de dagen van de koningen van Assur tot vandaag toe. Gij hebt ons dit alles terecht laten overkomen. Gij zijt steeds trouw gebleven, maar wij hebben ons woord gebroken. Onze koningen, prinsen, priesters en voorvaderen hebben uw wet niet onderhouden. Zij hebben geen acht geslagen op uw geboden en de voorschriften die gij hun gegeven had. Ofschoon gij hun het koningschap had verleend en hun grote welvaart had geschonken, en ofschoon gij hun een uitgestrekt en vruchtbaar land had gegeven, hebben zij u niet willen dienen en zich niet bekeerd van hun wandaden. Zie, vandaag zijn wij niet meer dan slaven. Slaven zijn wij in het land dat gij onze voorvaderen geschonken had om er heerlijke vruchten van te genieten. De opbrengst komt slechts de koningen te goede die gij over ons aangesteld hebt vanwege onze zonden. Zij beschikken naar eigen goeddunken over onze persoon en over ons vee. Wij leven in grote benauwnis.

grote en machtige en ontzagwekkende God, die uw verbond en uw barmhartigheid trouw blijft, onderschat toch niet de beproevingen die wij nu ondervinden. Gij hebt ons dit alles terecht laten overkomen, gij zijt steeds trouw gebleven, maar wij hebben ons woord gebroken. Onderschat toch niet de beproevingen die wij nu ondervinden. Uit de geschriften van Clemens van Alexandrië, overleden voor 215. In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het woord aanbidden en vereren, en door hem de Vader niet slechts op bijzondere dagen, zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad, zegt het uitverkoren geslacht, ik prijs u 7 maal elke dag, en ter rechtvaardiging wordt dan gewezen op de gehoorzaamheid aan dit gebod. Zo komt het dat de geestelijke mens niet alleen op een bepaald plaats of in een speciaal heiligdom, ja ook niet alleen op sommige feesten of aparte dagen, maar zijn hele leven door op iedere plaats, of hij nu alleen is of ergens samen met mensen die zijn geloof delen, God eert, dat wil zeggen, hem dankt voor het inzicht en de levenswandel. Als de aanwezigheid van een goed mens door het respect en het ontzag dat hij afdwingt, altijd een goede uitwerking heeft op iemand die hem ontmoet, hoeveel te meer moet dan hij die door zijn kennis, zijn levenswijze en zijn dankzegging zonder onderbreking met God verkeert, terecht in elk opzicht uitstijgen boven zichzelf door zijn daden, zijn woorden en zijn levenshouding. Op deze wijze leeft iemand die ervan overtuigd is dat God overal aanwezig is en die niet denkt dat God opgesloten is in een bepaalde plaats. Want dan zou men bij de gedachte ooit zonder God te zijn, dag en nacht zijn gang kunnen gaan. Daarom is geheel ons leven een groot feest, wetend dat God altijd en overal aanwezig is, prijzen wij hem, terwijl wij het land bebouwen, zingen wij hymnen als wij de zee bevaren en gedragen wij ons bij alle andere maatschappelijke plichten zoals het behoort. Maar de geestelijke mens heeft een nog inniger band met God en is daardoor tegelijk ingetogen en opgewekt in alles. Ingetogen door zijn omgang met het goddelijke en opgewekt door zijn kijk op de menselijke goederen die God ons schenkt. Ook al wordt het goede geschonken zonder smeekbeden, toch is het niet overbodig God iets te vragen. Zo zijn de dankzegging en het gebed om de bekering van de naaste voor een geestelijke mens een plicht. Ook de Heer heeft zo gebeden om te danken voor de vervulling van zijn bediening en hij vroeg dat zoveel mogelijk mensen de kennis zouden verwerven, opdat zij die daardoor worden gered, God verheerlijken. Dan zal door zijn Zoon de kennis van Hem, die alleen goed is en alleen onze Redder, van eeuw tot eeuw blijven. In feite is ook het geloof dat men het gevraagde zal verkrijgen, een soort gebed dat in de geest van de mens ligt opgeborgen. Dienaren en vereerders van het Goddelijke zijn dus zij die de meeste vrije en de meest koninklijke eredienst verrichten, namelijk die van een plichtsgetrouwe geest en een toegewijde kennis.

vraagt en u zal gegeven worden. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Want al wie vraagt, verkrijgt, wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, doet men open. Laat ons bidden. God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Darius was opeens klaarwakker, zich ervan bewust dat een onbekend geluid hem uit zijn slaap had gewekt. Jaren van militaire training hadden zijn gevoel voor gevaar zo sterk ontwikkeld dat hij de omgeving al in zich opnam, nog voordat zijn ogen aan het schijnsel van de ster waren gewend. Opgelucht stelde hij vast dat Sarah rustig naast hem lag te slapen, haar lichaam stevig tegen het zijne aangerold in een onbewuste poging de nachtelijke kou te weren. Hij boog heel voorzichtig zijn hoofd om te kijken waar Arta was, die op wacht stond. In het schijnsel van het kampvuur zag hij hem op de grond liggen, zijn hoofd in een vreemde hoek gedraaid. Darius' hart sloeg over toen hij plotseling het donkere vocht zag aan de zijkant van Arta's gezicht. Afgezien van Arta had hij nog 3 lijfwachten mee. Eén van hen was gekneveld, een prop in de mond. Darius wist de aandacht te trekken van de tweede, Meres, die nog niet overmeesterd was en deed of hij sliep. Meres wist Darius op iets achter hem te attenderen, door subtiel zijn wenkbrauw op te trekken. Darius volgde voorzichtig zijn blik en zag 4 indringers, die druk bezig waren met het vastbinden van de laatste man in hun gezelschap. 5, verbeterde hij zichzelf, toen hij de massieve schouderpartij ontwaarde van nog een man, in leer gestoken, die op hem afkwam sluipen met een breed kort zwaard in de hand. Darius greep zijn mes, het enige wapen dat hij eerder die nacht aan zijn dij had gebonden, toen hij zich op zijn brits had laten vallen, na een uitputtende reis door de verraderlijke heuvels. De man met de brede schouders stond nu over hem heen gebogen. Darius voelde een vreemde rust over zich heen komen, zoals vaker in het felst van de strijd, en bedacht dat de man zijn zwaard in een vreemde hoek vasthield, alsof het een knuppel was. Hij was dus niet zozeer van plan hem te doden, als wel om hem neer te slaan. Met een razendsnelle beweging haalde Darius met zijn been uit en raakte zijn aanvaller bij de enkels. Verrast verloor de man heel even zijn evenwicht. Darius kwam overeind en schopte hem, gebruikmakend van diens tijdelijke wankelheid, vol in het kruis. De man liet zijn zwaard vallen en sloeg dubbel. Hij had zoveel pijn dat hij geen kick gaf. Darius greep snel het zwaard dat hij had laten vallen en sloeg de man met het zware bronzen handvat tegen het achterhoofd. Kreunend zakte de man voorover en was buiten westen. "Beschouw het maar als een gunst," fluisterde Darius. Hij wist uit ervaring dat zijn aanvaller die pijn niet helemaal bij bewustzijn zou willen voelen. "Darius?" Sarah kwam overeind, haar ogen groot van schrik. Darius slikte. Toen hij ermee had ingestemd dat ze samen met hem reisde, had hij niets gevaarlijkers verwacht dan de dagelijkse rit die hen af en toe op hoge bergpassen zou brengen. De gedachte aan wat er kon gebeuren tijdens een gevecht deed zijn maag bijna omkeren. Hij dwong zichzelf rustig te antwoorden. "Verstop je, achter die rots. Geen kik tot ik je roep." Ze bewoog niet. "Nu," siste hij. Tot zijn opluchting deed ze wat hij vroeg. De rest van de onbekende aanvallers had inmiddels door dat hij niet sliep en kon dus niet langer verrast worden. Hij zag dat Meres druk bezig was met 2 van hen en dat de andere 2 nu zijn kant op kwamen. Darius fronste, verbaasd dat ze nauwelijks gewapend leken, afgezien van een lange, dunne stok die 1 van de 2 losjes in een hand hield. Hij gebruikte de tijd die hem restte, voor ze bij hem waren, door 1 van zijn eigen mannen samen van zijn boeien te bevrijden. Hij had tijd genoeg om het touw rond Sama's polsen door te snijden en een schild te pakken, voor zijn tegenstanders hem besprongen. Darius draaide zich om
en nam elk detail in zich op dat hem wellicht tot voordeel kon zijn in dit ongelijke gevecht. Ergens in zijn gedachten registreerde hij dat het gras koud en nat onder zijn voeten voelde en dat de lucht fris was. Tot zijn verbazing zag hij dat slechts één van de twee mannen heel langzaam op hem afkwam. Het zwakke schijnsel van het vuur kon niet verbergen dat deze man, hoewel hij slank gebouwd was, kleiner en dunner dan Darius, een compact lichaam had met een indrukwekkend vertoon van spieren. Zijn partner bleef op afstand en leek geen enkele haast te hebben hem te hulp te schieten. Ze verwachtte blijkbaar weinig weerstand, dacht Darius. Hij had geen idee hoe de man een dergelijk dunne stok, het leek wel een rietstengel, in het gevecht wilde inzetten. En daarom hield Darius zijn vlijmscherpe mes maar in de aanslag. Hij deed een stap naar voren, zodat hij een veelbeproefde houding aan kon nemen, en haalde met heel zijn gewicht uit met het mes. Tot zijn verrassing sprong de man niet naar links of naar rechts, maar strekte hij op het allerlaatste moment zijn hand uit en drukte, met wat maar een zachte aanraking leek, zijn pols weg. Darius zag hoe zijn mes volledig zijn doel miste. De man had zijn eigen kracht tegen hem gebruikt. Hij hervond zijn evenwicht en draaide zich om de man frontaal aan te kunnen vallen. Plotseling vloog diens witte stok door de lucht en het klonk eerder als een zweep dan als een houten stok.

zijn handpalm omlaag en hield de andere om de stok gevouwen. Hij haalde uit. Darius stoof op hem af. Hij wilde zijn eigen lichaamsgewicht gebruiken om de man tegen de grond te werken. Maar nog voor hij daartoe de kans had, draaide de man zich met een waanzinnige snelheid om en sloeg met de zijkant van zijn hand diagonaal Darius in de nek. De klap voelde alsof de man hem met een metaal had geraakt, en niet slechts met vlees en bloed. Darius wist dat hij zou flauwgevallen zijn als hij niet zulke sterke nekspieren had gehad. Hij wist de duizeligheid die hem overviel van zich af te schudden, maar moest hard slikken om de neiging te braken te onderdrukken. Grommend gooide hij het schild weg en dook op zijn aanvaller af, in de hoop hem met een plotselinge tegenaanval te kunnen verrassen. De man greep hem net boven de elleboog beet en kneep. Het was alsof opeens een touw van zijn elleboog naar zijn vingers werd getrokken. Darius kreeg de neiging het mes te laten vallen. Hij had nauwelijks nog gevoel in zijn vingers. Hij slaagde erin zich los te maken en nam een verdedigende houding aan, maar was zich ervan bewust dat hij aan de verliezende hand was. Het was overduidelijk dat zijn aanvaller uiterst bekwaam was in een vechtsport die Darius nog nooit had gezien. Met onverwachte snelheid dook de man op hem af en vloog hoog door de lucht, alsof hij opeens vleugels had gekregen. Met een flinke trap landde hij midden op Darius' borst. Het was alsof hij door een boomstam werd geraakt. Darius sloeg achterover en kreeg geen lucht meer. De tijd leek steeds langzamer te gaan. En terwijl de wereld tot stilstand kwam, bleef Darius zich ervan bewust dat alles veel sneller ging dan het leek. Uit een ooghoek zag hij hoe de maat van zijn aanvaller zich afzijdig bleef houden, zijn armen over elkaar. Een ontspannen grijns op zijn gezicht, terwijl hij toekeek, in de wetenschap dat zijn partner over uitzonderlijke gevechtskwaliteiten beschikte. Maar zonder enige waarschuwing stierf die grijns opeens weg. Zijn ogen rolden naar achteren, waarna hij met veel kabaal op de grond viel. Achter hem stond Sama, een flinke steen in de hand. Darius' tegenstander was heel even afgeleid door het geluid van zijn maat. Het was de opening die Darius nodig had. De gedachte aan wat die vent zijn vrouw aan zou kunnen doen als hij verloor, gaf Darius de kracht overeind te komen. Hij negeerde het vuur dat rond zijn ribben brandde. Gebruikmakend van dat ene moment dat zijn tegenstander niet oplette, vuurde hij zijn elleboog in diens maag en sloeg hem met een dubbele vuistslag tegen de zijkant van het hoofd. De man zakte naar rechts. Darius gaf hem in tegengestelde richting een schop tegen zijn knieën en zijn tegenstander sloeg voorover. Eenmaal op de grond kon hij zijn stok niet meer gebruiken. Sama voegde zich bij Darius en samen kregen ze de man uiteindelijk onder controle. Hij was buiten bewustzijn en uit zijn gestaag zwellende lip drupte bloed. Ze holden samen naar Meres. Darius voelde opluchting door zich heen schieten toen hij zich realiseerde dat de anderen in de bende weliswaar geoefende vechters waren, maar dat geen van hen zo bijzonder was als de man die hem had aangevallen. Minuten later waren Meres aanvallers verslagen en zo strak gekneveld dat ze zichzelf en elkaar niet zouden kunnen bevrijden. De andere drie mannen van het gezelschap, stuk voor stuk in verschillende stadia van bewustzijn, werden op dezelfde manier vastgebonden. Darius was nog maar net klaar met het vastbinden van de laatste man toen Sara opeens naast hem stond. "Bent u in orde, heer?" Ze slaagde er niet helemaal in de zenuwen in haar stem te onderdrukken. "Jij werd geacht te wachten tot ik je riep." Darius probeerde streng te klinken, maar hoorde zelf dat de opluchting elke andere emotie in zijn stem verdrong. "Neem me niet kwalijk, heer. Dat ben ik in alle opwinding vergeten." Zoals ze daar nu voor hem stond, zonder schoenen, kwam de bovenkant van haar hoofd tot zijn borst.
haar haren warrig van de

slaap en de plotselinge vlucht bungelde voor haar gezicht. De volle mond, die zo net nog trilde van angst, veranderde in een koppige lijn terwijl ze zich probeerde te herpakken. Als daar niet de zorgvuldig afgewende blikken van zijn mannen en de enorme blauwe plek op zijn zij waren geweest, dan had hij haar in zijn armen gesloten en gezoend. Om haar of om zichzelf gerust te stellen, dat wist hij niet helemaal. "U hebt een paar flinke klappen geïncasseerd," zei ze op een gemaakte nonchalante toon. "Iets gebroken?" Hij bedacht dat ze zich opvallend goed hield voor een vrouw die niet gewend was aan gevechten en het bijbehorende bloedvergieten. Geen tranen, geen hysterie, geen gênante scènes ten overstaan van zijn manschappen. Hij wist dat het niet makkelijk was om jezelf zo te beheersen, en hij kon het hooglijk waarderen. "Misschien wat gekneusde ribben," zei hij op luchtige toon. "En uw wangbloed? Dat wordt misschien wel een litteken. Jammer hoor. Dan bent u niet meer zo knap als Meres." Darius slikte een glimlach in, betoverd door haar ontknakbare humor. "Brutale vrouw. Dan moet je me maar verzorgen, denk je niet? Of ga je meteen flauw vallen bij de eerste druppel bloed?" Hij zou hebben gelachen om de beledigende uitdrukking op haar gezicht als zijn aandacht niet werd getrokken door het kreunen van een van de gevangenen. "Fouilleer ze," siste hij tussen zijn op elkaar geperste tanden door, terwijl Sarah zijn ribben begon te verbinden. "Voor mijn part kleed je ze helemaal uit. Ik wil weten wie ze zijn en waarom ze ons hebben aangevallen." Arta, die weer bij was gekomen en nu met een stevige hoofdpijn bij zat te komen, gromde: "Dieven en bandieten, dat zijn het. Uit op ons zilver, ongetwijfeld." Darius maakte een keelgeluid, alsof hij het niet helemaal met hem eens was. De vijf mannen leken hem geen gewone overvallers. Ze vochten als professionals, niet als struikrovers. Hun dure paarden oogden verzorgd. En hij zag nog zo voor zich hoe ongebruikelijk de man had gevochten die hem had aangevallen. Als Sama hem niet had geholpen, zou hij het gevecht hebben verloren. Het waren zeker niet de vechttechnieken van een doorsneedief. Hij dacht een moment lang na of hij nu de tijd uit zou trekken om deze mysterieuze aanval zelf op te lossen, of dat hij de misdadigers op hun paarden zou binden om ze af te leveren bij de magistraat van Susa en die het raadsel verder te laten oplossen. De koning had hem en Sarah immers laten ontbieden voor een speciale audiëntie en verwachtte dat ze op korte termijn zouden arriveren. En toch was er iets aan deze mannen wat hem maar niet losliet. Hij vond het geen prettig idee dat een ander dit zou onderzoeken. Dit was iets hoogst verbluffends en hij raakte er meer en meer van overtuigd dat hij het zelf moest oplossen, ook al betekende het dat ze te laat bij de koning zouden arriveren. De zon stond inmiddels hoger aan de hemel en zijn mannen hadden de eigendommen van de overvallers op een grote hoop in het midden van hun kamp gegooid. Darius pakte de witte staf en bestudeerde die. Het ding was van een houtsoort gemaakt die hij nog nooit had gezien. De stok kon meerdere kanten tegelijkertijd opbuigen. Het ding gaf mee en je kon het buigen zonder dat het brak, zoals bij een houten stok. Hij vroeg zich af of de stok opzettelijk zo was gemaakt, met de soliditeit van hout en de flexibiliteit van leer. Maar hij verwierp dat idee ook weer en begon door de stapel pakketjes en zakken voor zich te woelen. Bovenop lag een kistje in perfecte staat, gemaakt van ivoor. Binnenin vond Darius een dolk. Het heft was aan de ene kant versierd met prachtige juwelen en aan de andere kant met goud. Dankzij de ingenieuze constructie lag het wapen makkelijk in de hand. Darius woog het gewicht in zijn palm en bestudeerde de punt. Hoewel de dolk als ceremonieel wapen was ontworpen, zou je je er in een gevecht prima mee kunnen redden. Het lemet was uitgebalanceerd, krachtig en scherp. Dit was geen gewone dolk.
het uitmuntende vakmanschap en de zeldzame materialen die ervoor waren gebruikt, zeiden hem dat dit een duur cadeau was voor een hooggeplaatste edelman. Darius bestudeerde de dolk nog een tijdje en zocht naar iets wat hem zou kunnen vertellen aan wie dit wapen toebehoorde. Toen hij niets kon vinden, legde hij de dolk terug in het kistje en zette het weg. In tegenstelling tot de dolk leek alles wat zich verder op de stapel bevond volkomen gangbaar en veel gebruikt. Extra kleren, een paar potten vet om leer en metaal mee te onderhouden, spullen om een kamp op te kunnen slaan, wijn, droge dadelkoeken, niets belastends. Maar helemaal onderop trok een leren verzegelde buidel zijn aandacht. Het zegel kende hij niet. De palm en gestileerde leeuw die erop waren afgebeeld, waren niet Perzisch. Hij liet het Sara zien. Ken jij dit zegel? Ze bekeek het goed voor ze antwoordde. Nee, nog nooit gezien. Kun je het zegel verbreken zonder het ontwerp te beschadigen? Ik wil zodra we in Susa zijn, uitzoeken waar dit vandaan komt. Ik denk het wel, maar het hangt af van de kwaliteit van de was. Ze haalde haar zakmes tevoorschijn en trok een fijne lijn door het zegel. Vervolgens brak ze het zorgvuldig in twee onbeschadigde delen. Wat denkt u wel niet dat u daar aan het doen bent? De stem klonk zwaar en beheerst. Darius draaide zich om en zag dat de man met de brede schouders die hem had aangevallen, hem nu met zijn intelligente bruine ogen aankeek. Aha, daar is eindelijk iemand wakker geworden. Lekker geslapen? Blijf van dat pakket af. Darius sloeg zijn armen over elkaar. U verkeert niet echt in de positie om mij te commanderen, wel? Voor wie is dit pakket? De man zei niets. Darius vouwde de leren buidel open en zag dat er een briefje in zat. Niet echt verhelderend, verzuchtte hij na het gelezen te hebben. Wat staat erin? Vroeg de man, die zich in zijn strakke boeien probeerde te bewegen. Dat weet u niet? Ik ben alleen de boodschapper. Ik lees ze niet. Pfoeh, wat edel. Darius reikte Sara de brief aan. Wat denk jij? Zwijgend bestudeerde ze de tekst. Interessant. Echt? Ik vond hem nogal teleurstellend. Volg de instructies die ik je stuur. Je hebt nu alles wat je nodig hebt voor de nieuwjaarsceremonie. Behoud de thuiskomst. Hoe moet dat ons helpen? Wat zijn die instructies dan? Dat moet ik weten. Het probleem, heer, is dat u te snel leest. Ziet u niet dat degene die dit geschreven heeft het woord stuur gebruikt en niet stuurde of ga sturen? Darius schopte tegen een dichtbijgelegen steen die hoog de lucht invloog. Probeer je nu slaapverwekkend te zijn? Sara tikte met de opgerolde brief tegen haar bovenbeen. Luister goed, heer. Misschien steekt u er nog iets van op. De manier waarop de schrijver het heeft geformuleerd suggereert niet dat die instructies al gestuurd zijn, noch dat ze nog komen. Ik denk dat wie dit ook geschreven mocht hebben, bedoelt dat de instructies tegelijkertijd worden gestuurd. En dat doet mij vermoeden dat deze heren ze ergens verborgen hebben, misschien wel op hun lijf. Darius floot bewonderend en maakte een diepe, hoffelijke buiging voor Sara. Ze duwde hem met een geïrriteerd gebaar weg, haar hand zacht en hier en daar voorzien van een inktvlek door het harde werken aan de boekhouding, was vuil, ongetwijfeld het gevolg van haar duik achter de rotsen. Dat is een interessant lesje begrijpend lezen. Darius wendde zich tot zijn overvaller. Indrukwekkende dame, niet? Jammer voor jou natuurlijk. Ga je mij vertellen waar die instructies zijn? Hij zuchtte toen de man hem zonder iets te zeggen strak aan bleef kijken.
Dat dacht ik al. Hij verzocht zijn mannen de overvallers te fouilleren, terwijl hij zichzelf opnieuw door de stapel spullen woelde. Hij vond in de andere zadeltassen geen interessante objecten, niets wat wees op de mogelijkheid van verdere instructies. Maar plotseling kreeg hij een ingeving. En Darius begon de hele hoop nog eens te doorzoeken. Dit keer probeerde hij niet iets te vinden, maar wilde hij zich ervan verzekeren dat er iets ontbrak. Iets heel belangrijks. Waar zijn jullie reisvisa? Jullie viataka, vroeg hij. Het hoofd van de man schoot omhoog. Wat? Jullie reispapieren. U kunt niet over koninklijke wegen reizen zonder de vereiste documenten. Die van u schijnen te ontbreken. Misschien onderweg verloren? Darius klopte op de stapel voor zich. Dat denk ik niet. Ik denk dat u daarop uit was toen u ons overviel. Uw groep bestaat toevallig uit 5 man. En ook wij reizen met z'n 5. Het was te verleidelijk om een dergelijk handig toeval te weerstaan. Jullie reizen over achterafweggetjes, dus de kansen dat jullie de soldaten van de koning daar tegen het lijf lopen zijn vrij klein. Maar om een grote stad als Susa binnen te komen, waar deze weg naartoe leidt, zult u officiële documenten via Taka moeten kunnen tonen. Het is een stuk makkelijker om de stad met de juiste documenten binnen te komen dan te proberen ongezien de stad binnen te sluipen zonder papieren, wat waarschijnlijk het oorspronkelijke plan was. U vergeet iets. U reist met een vrouw. Wij niet. Wij zouden dus helemaal niets aan uw reispapieren hebben gehad. Darius knielde voor zijn gevangene neer en porde met een wijsvinger in diens borstkas. Daar onderschat u zichzelf toch wel een beetje. Het zou niet zo moeilijk zijn om bij de stadspoorten van Susa een vrouw te betalen om te doen of ze deel uitmaakt van uw reisgezelschap. De man draaide zijn gezicht weg van Darius' priemende blik. En wat dan nog? Dit bewijst dat u niet een gewone dief bent die uit is op geld. U bent op een of andere missie. Een missie die zodanig geheim is dat u geen officiële reisdocumenten aan kon vragen. Hebt u enige behoefte ons mee te delen hoe die missie eruit ziet? De man snoefde. Wat kan u dat schelen? Darius zuchtte. U staat er echt op dit moeilijk te maken, hé? Darius' mannen hadden inmiddels de overvallers en de paarden tot op het bot afgespeurd, maar hadden niets kunnen vinden. Het hele gezelschap was weer bij bewustzijn en zat hen gekneveld en wat broeierig aan te kijken, maar de mannen maakten geen aanstalten zich te verzetten. Met een snelle beweging sprong Sarah opeens overeind en liep op de eigenaar van de staf af. Dat is een ongebruikelijk kort kapsel, merkte ze op. Darius fronste. Het was helemaal niets voor zijn vrouw om modebewust te zijn of in het openbaar commentaar te leveren op iemands verschijning of gebrek aan stijl. Hij kwam dichterbij. Het beviel hem helemaal niet dat ze zo dicht bij die man kwam. Ook al was die vastgebonden. Dat moet in de afgelopen maand zijn geknipt, ging ze verder. Niet bereid het onderwerp te laten rusten. Geschoren zelfs, vermoed ik, gezien de manier waarop het weer aangroeit. Darius wierp zijn vrouw een steelse blik toe en boog zich nu ook voorover om de schedel van de man beter te kunnen bekijken. De zon was hoger aan de hemel komen te staan tijdens hun verhoor en verspreidde nu een kil winterlicht. In het harde schijnsel schemerde de huid van de man door zijn haar heen. Tot zijn verbijstering zag Darius op een paar plaatsen zwarte vlekken onder het haar. Tatoeages. U hebt tatoeages op uw schedel. De man keek Darius aan en schonk hem een vriendelijke glimlach. Eerst uw vrouw. Nu u. Zijn jullie geobsedeerd door schedels of zo?
Darius wist de neiging te bedwingen, de man een dreun te geven en gebaarde Meres dat hij het hoofd van de man moest scheren. Laat mijn hoofd met rust, riep de man, maar hij zat zo goed vastgebonden dat hij zich niet kon verweren en dus niet kon voorkomen dat Meres zijn hoofd schoor. Meres was snel klaar. Hij veegde het bloed weg van de oppervlakkige sneetjes die hij hier en daar had gemaakt door het tegenstribbelen van de man. Op de witte schedel werd een korte boodschap zichtbaar, geschreven in het Aramees en met zwarte inkt in de huid getatoeëerd. Sarah begon stilletjes te lezen en hapte naar adem. Dit gaat over de koning.

0: Wat? De man wiens schedel het onderwerp van alle aandacht was geworden, draaide zijn hoofd om Darius aan te kunnen kijken. Wat staat er? Alsof je dat niet weet. Ik kan mijn eigen hoofd niet echt lezen, of wel soms. Wat staat er? Zeg het me. Darius, wiens gezicht strak stond sinds het lezen van de vreemde boodschap, probeerde zijn stem zo vlak mogelijk te laten klinken. Toen hij de tatoeage hardop voorlas. Vergiftig enkel de juwelenkant van de dolk. Presenteer die met een gegrilde duif als ons geschenk. Snijd het dier doormidden. Zorg ervoor dat hij de vergiftigde kant eet. Darius' mannen keken elkaar verward aan. Arta wreef over zijn gewonde hoofd. Wat betekent dat, los van het feit dat een of andere stakker vermoord gaat worden? Het gaat over de koning, legde Sarah uit. Wat? Nu toonden alle mannen hun verbazing. Hoe weet u dat? Vroeg Arta. Zijn koninklijke hoogheid krijgt altijd op de eerste dag van de lente geschenken van de verschillende ambassadeurs in het Rijk. Herinner je je dat er gesproken werd over de nieuwjaarsfeestelijkheden in de brief die we tussen hun spullen vonden? Dit is wat de schrijver van die brief bedoelde. Veel van die geschenken hebben een symbolische betekenis. Water uit een rivier om aan te geven dat de hele rivier Artaxerxes toebehoort. Aarde, om te laten zien dat de hele grond aan hem wordt opgedragen. Een vogel zou een mooie manier zijn om te zeggen dat zelfs de lucht de Perzische monarch toebehoort. Een gegrilde vogel zou door de koning op zijn minst worden geproefd, als teken van zijn instemming. En dit is waarschijnlijk waarom er een dolk bij wordt gegeven. Dat is ook de reden waarom die dolk zo bijzonder is, zei Darius. Het is bedoeld als een geschenk voor de koning, ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Sarah knikte. Hoewel de koning inderdaad zou eten van het gevogelte, zou hij die uit voorzorg delen met degene die hem dat beest brengt, om zich ervan te verzekeren dat het vlees niet vergiftigd is. Maar deze persoon heeft een slimme manier bedacht om dat probleem te omzeilen. Beiden eten van dezelfde duif, maar de portie van de koning zal dodelijk zijn, terwijl die van de andere gifvrij is. Niemand zou vervolgens kunnen bewijzen dat het een samenzwering is. Je zou de dood van de koning niet aan de moordenaar kunnen verbinden, omdat iedereen immers gezien heeft dat ze beiden van hetzelfde voedsel aten en alleen één van beiden ziek werd en doodging. De koning! Arta leek haast uit elkaar te ploffen bij die woorden. Weet u dat zeker? Ik dacht dat het overhandigen van de geschenken in Persepolis gebeurde. Darius drukte zijn wijsvinger en duim tegen de brug van zijn neus. In de regel wel, ja. Maar dit jaar heeft de koning de locatie veranderd, omdat hij niet wilde reizen. Alle hoge officieren uit het Rijk, gouverneurs, satrapen, iedereen die ertoe doet, reist op dit moment naar Susa om de geschenken aan te gaan bieden aan de koning. Zij het dat een van hen plannen heeft gemaakt om deze gelegenheid aan te grijpen om de koning te vermoorden. Alleen een vooraanstaand persoon heeft op nieuwjaarsdag toegang tot de koning. Dus dit plannetje is gemaakt door iemand met veel invloed, ergens in het koninkrijk. Er viel een verbijsterende stilte. Vervolgens begon iedereen door elkaar te praten, waarbij de luidste uitroepen afkomstig waren van de overvallers, die bezwoeren dat zij van niets wisten. Geïrriteerd door de herrie en de verwarring, riep Darius: stilte! Een ongemakkelijke stilte daalde neer over het kamp. Darius ademde diep in. De beweging deed zijn pijnlijke ribben zeer. En hij verplaatste zijn gewicht om de pijn niet te voelen. Hij keek de overvallers aan en zei: waar halen jullie het gorrelef vandaan om te doen of je onschuldig bent? Het enige bewijs dat tegen jullie nog ontbreekt, is het dode lichaam van de koning. De man die Darius had willen verbieden de verzegelde brief te openen, richtte zich nu tot de andere overvallers. Darius vermoedde dat hij de leider van de bende was en keek hem aan. De man boog zijn hoofd. Mijn heer, dame, ik heet Nassir en kom uit Babylon. Dit zijn mijn vier broers, Nur, Naram, Nutesh, Datar. En hij knikte met zijn hoofd in de richting van de man met de tatoeage, is de jongste. Niku Lamushu. Iedereen noemt hem Nik. Zijn wij even blij, schamperde Darius. Wilt u om te beginnen onze nederige excuses aanvaarden voor de manier waarop we elkaar hebben ontmoet? Darius zag dat Sara's mond vertrok bij het woord ontmoet. Voor een moordenaar en een dief was hij best grappig, moest hij toegeven. Nassir ging verder. We wilden u geen kwaad doen. U moet opgemerkt hebben dat we onze uiterste best hebben gedaan niemand echt te verwonden. Wij doden geen mensen. Die tatoeage zegt iets heel anders. Dat is een vreselijk misverstand, heer. Sta mij toe het uit te leggen. Darius, die nu de taak had de Babylonische broers te ondervragen, gebaarde dat hij verder kon gaan, nieuwsgierig naar het verhaal dat de man zou verzinnen. Mijn broers en ik zijn koeriers, zo gezegd. Koeriers werken voor het hof? Ik betwijfel dat u... Darius gebaarde vaag naar het groepje vastgebonden mannen. Of uw broers door het hof zijn ingehuurd? Dat is waar, heer. Misschien is het woord koerier ook wat ver gezocht. Wij vervoeren dingen. Zoals u al opmerkte, is reizen in Perzië gebonden aan strenge voorschriften. Zelfs post die niet wordt verstuurd met koninklijke toestemming, wordt gelezen en vernietigd. Maar er zijn mensen die om persoonlijke redenen geen aanvraag kunnen doen voor reisdocumenten, noch hun post mee kunnen geven aan de officiële koeriers. Veel mensen koesteren geheimen die ze liever niet willen delen met de bureaucraten van de koning, die zich, tussen ons gezegd, maar wat graag laten omkopen. In mijn ervaring zijn dergelijke geheimen vaak volkomen onschuldig voor het Rijk. Ze hebben betrekking op persoonlijke aangelegenheden, erfenissen, liefde, familieruzies. Onze stelregel is dat we nooit de brieven lezen die ons worden aangeboden en nooit in de pakketjes kijken die ons zijn toevertrouwd. Mensen hun persoonlijke zorgen en pijn gaat ons niets aan. Dat is handig. En je denkt niet dat zo'n stelregel allerhande misdadigers en moordenaars aantrekt. Nee, heer. Mensen die moordplannen hebben, zouden in de regel dat niet aan een wildvreemde toevertrouwen. Wij zijn eerlijke zakenmannen. Wij doen niet aan moord. Wij vervoeren enkel documenten en goederen van de ene kant van het Rijk naar de andere kant. En dat tegen een redelijk tarief. Eerlijk. U noemt dat eerlijk? Vroeg Arthur ontsteld. Mijn hoofd doet nog zeer van uw eerlijkheid. Dat was zakelijk, heer. Het is niet alsof we u wilden beroven van uw goud of zilver. Zoals uw heer zo wijs deduceerde, willen we uw reisdocumenten lenen. Naast Darius probeerde Sara een hoonlach te onderdrukken. Darius besloot het gesprek een andere kant op te sturen. Leg de tatoeage uit. Ah, dat, geloof me, heer. Ik had geen idee van de inhoud van die vuige boodschap. Anders had ik nooit mijn broers schedel beschikbaar gesteld voor een dergelijk snode daad. Het ging zo. Een man nam contact met me op en bood veel geld aan mij en mijn broers om die dolk en wat boodschappen naar Susa te brengen. Wat voor man? Nu komen we ergens, dacht Darius. Daar zit hem nu net, de kneep, heer. Hij bezocht me in het donker en droeg een cape met een grote kap. Ik kon zijn gezicht nauwelijks zien. Hij stelde zichzelf voor met een buidel goud. Hij klonk aristocratisch. maar ik heb zijn naam nooit gehoord.
1: Waar was dit?
0: In Babylon. Maar die man kwam niet uit Babylon. Dat hoorde ik aan zijn accent. Ik weet niet waar hij wel vandaan kwam. Ik vond het moeilijk hem te plaatsen, alsof hij zijn stem vervormde of zo. Hij betaalde extra, omdat hij zijn boodschap op de schedel van de boodschapper getatoeëerd wilde hebben. Hij zei dat het de enige manier was om te voorkomen dat de spionnen van de koning erachter kwamen.
1: Als mijn vrouw niet zo'n scherpe blik had gehad, had hij misschien gelijk gekregen, zei Darius.
0: Hoe kun je een tatoeage op je hoofd hebben en niet weten wat er staat?
1: Vroeg hij Nick.
0: Die haalde zijn schouders op. Ze sloten me een maand lang in een donkere kamer op. Afgezien van de man die me schoor en tatoeëerde, zag ik al die tijd niemand, zelfs mijn broers niet. De kamer had geen raam, dus ik kon ook geen bericht versturen of ontvangen. Ik had geen idee wat ze op mijn hoofd hadden gezet. Ze sloten me op tot mijn haar weer begon te groeien en de boodschap op mijn hoofd bedekte. Op dat moment leek het me gewoon een goede overeenkomst. Ze hadden zoveel betaald dat ik dacht dat ik daarvoor wel een maand van mijn leven op kon geven. Het kwam geen moment in me op dat ze hoogverraad op mijn hoofd hadden getatoeëerd. Als ik de boef vind die mij daarmee voor het leven heeft getekend, vermoord ik hem.
1: Waarom heb je je broer niet gevraagd een poging te doen om die boodschap te ontcijferen?
0: Tegen die tijd was mijn haar weer aangegroeid en konden we niets meer lezen. En ik kon moeilijk mijn hoofd scheren. Het hele doel van een maand wachten was dat het haar moest groeien, zodat we op pad konden gaan met die verborgen boodschap.
1: Denk je dat de man die jou tatoeëerde dezelfde was als de man die met Nasir sprak?
0: Nick schudde zijn hoofd. Nee, gezien zijn manieren niet. Aan zijn gedrag te oordelen was het een simpele bediende. Zijn meester moet hem echter volledig vertrouwen als hij hem een dergelijke taak geeft.
1: Darius beet op zijn onderlip.
0: De herkomst van deze samenzwering was, als hij deze broers geloofde, niet zomaar te achterhalen. Met hun ontdekking was het plan weliswaar buiten werking gesteld, maar hij besefte dat het van het grootste belang was de verrader te vinden. Wie Artaxerxes ook had willen doden, hij zou het ongetwijfeld opnieuw proberen. Aan wie had je in Susa de dolk en boodschappen af moeten leveren?
1: Ik heb geen naam, zei Nasir.
0: Natuurlijk niet. Maar ik heb wel een plaats en tijd waarop we elkaar zouden treffen. Om Darius' mond vormde zich een trage glimlach. Tegen de tijd dat ze weer op hun paarden klommen, was Sarah eindelijk gestopt met beven. Ze had natuurlijk altijd geweten dat ze met een krijger was getrouwd. Ze had haar hart geschonken aan een man met een militaire rang en functie, die een groot deel van zijn tijd doorbracht op al dan niet geheime missies voor de koning, rebellie onderdrukkend, nieuw territorium veroverend. Maar het was één ding om je daar met je verstand bewust van te zijn en een tweede om er daadwerkelijk getuige van te zijn. Om te zien hoe de klappen op zijn ribben landen, hoe het bloed uit zijn wang droop. En dan viel het dit keer nog mee. Ze begon weer te beven bij de gedachte aan de omvang van een echte veldslag. Ze had Darius tot nu toe enkel meegemaakt in de rol van hoveling en landbezitter. In de maanden waarin hun huwelijk dagelijkse realiteit was geworden, was hij grotendeels bij haar gebleven. Hij had Artaxerxes incidenteel als diplomaat gediend en had zich om zijn landgoederen bekommerd. Die konden wel wat aandacht gebruiken, gezien de chaos die zijn vorige rentmeester Thespis had achtergelaten. Maar de onverwachte ontmoeting met de Babyloniërs had Sarah met haar neus op Darius' volledige taak gedrukt. Hij zou niet blij zijn met haar als ze te beschermend werd, als ze aan zijn hoofd ging zeuren dat hij in de toekomst
1: dergelijke avonturen moest mijden. Mannen in Perzië werden geacht het koninkrijk te dienen. Ze moest leren te aanvaarden dat hij zich soms in gevaar zou begeven. Ze moest leren haar angsten te onderdrukken en hem met een glimlach ten strijde te laten trekken als dat nodig was. Net toen ze in het zadel klom, onderbrak Darius haar mijmeringen. Je lijkt ver weg met je gedachten. Ze had hem niet horen aankomen, wat een duidelijk teken was van haar gepieker, zeker gezien de omvang van zijn paard, Samson. Dat klopt, heer. Hij pakte haar hand en bracht zijn paard zo dicht naast het hare dat hun bovenbenen elkaar raakten. Het was dagen geleden sinds hij haar zo naar zich toe had getrokken. De inspanningen van de reis en de voortdurende aanwezigheid van anderen hadden hen van elkaar gescheiden gehouden sinds hun vertrek uit Persepolis. Maar eventuele nieuwsgierige blikken leken hem nu weinig te doen. Enige uitleg zou fijn zijn, zei hij, en hij bracht zijn gezicht zo dicht naar het hare toe dat zijn warme ademhaling haar oor kittelde. Sarah boog zich voorover om de hals van haar paard te strelen en haar gezicht te onttrekken aan zijn spiedende blik. Ik dacht eraan hoe goed je vocht. Je dacht eraan dat ik bijna gedood werd. Dat ook. Het spijt me dat je er getuige van moest zijn, Sarah. Ze voelde de tranen in haar ogen branden. Ze draaide haar hoofd, zodat Darius Adelaars blik haar emotie niet zou zien, en richtte haar aandacht op de Babyloniërs. De broers zaten vastgebonden als rollades en konden op hun paarden enkel, schokkend en hossend, vooruitkomen. Ze vroeg op zachte toon, zodat alleen Darius haar kon horen. Geloof je hun relaas? Hij leunde achterover in zijn zadel. Het is een bizar verhaal, en toch klinkt het echt. Ik heb al eens van privécouriers gehoord. Het zijn er niet veel, begrijpelijk, aangezien hun werk niet echt wordt gedoogd. Ik geloof ze ook, ondanks het grijze gebied waarin ze zich ophouden. Toen Nick Darius had aangevallen, had ze het liefst uit haar schuilplaats willen rennen om haar man te helpen. Doodsbang dat Darius gewond zou raken. Los van de verlammende angst was ze erg geschrokken van de instinctieve woede en gewelddadigheid die haar hadden overvallen. Ze zou Nick verscheurd hebben als ze dat kon. Alleen de vrees voor haar echtgenoot storen had ervoor gezorgd dat ze gehoor gaf aan zijn verzoek en bleef zitten waar ze zat. Nu het gevaar was geweken, was ook de golf aan emoties weggeëbd. Ze had geen behoefte aan wraak. De aanblik van de broers, vastgebonden en hulpeloos, wekte zelfs haar medelijden. Wat denk je dat er met hen gaat gebeuren? Als ze kunnen bewijzen dat ze onschuldig zijn aan de samenzwering tegen de koning, bedoel ik. Als ze wel schuldig waren, zouden ze een vreselijke dood sterven. De straf voor het beramen van een moord door vergiftiging was zwaar in Perzië. De straf voor poging tot moord op een koning nog vele malen zwaarder. Zelfs als het geen moordenaars zijn, hebben ze nog steeds de wet overtreden. Ze zullen niet vrij uitgaan. Dat is jammer. Het zijn geen gewone dieven. Dat moet ik toegeven. Darius drukte een hand tegen zijn zij en rekte zich uit. Afgezien dat ze charmanter zijn dan de gemiddelde crimineel, wat spreekt je nog in hen aan? Ze lijken een zeker eergevoel te bezitten. Je zei zelf dat ze de nodige moeite deden om te voorkomen dat een van ons ernstig gewond raakte. Niks, zo zei je, zou je hebben verslagen als hij niet zo zorgvuldig was omgesprongen met je leven. Ik geloof niet dat deze mannen echt slecht zijn. Misschien zou het inderdaad een verspilling zijn om hen ergens in een door ratten bevolkte cel te stoppen. Ik moet toegeven dat Nick interessant potentieel vertoont. Zijn unieke vechttechniek zou het rijk van voordeel kunnen zijn. Of denk aan de vele contacten die Nasir moet hebben opgebouwd in de jaren dat hij voor de andere kant van de wet heeft gewerkt. Dergelijke connecties kunnen heel handig blijken. Darius sloeg een zwerm muggen weg die zich om zijn gezicht begonnen te verzamelen. Dergelijke connecties worden in sommige kringen verraad genoemd, Sarah. Hoe dan ook, vooralsnog heb ik ze nodig om deze samenzwering op te kunnen lossen. Als ze de waarheid spreken, dan hebben alleen Nick en Nasir ooit een van de mannen gezien die erbij betrokken zijn. Zonder hen heb ik geen enkele kans deze zaak op te lossen en Artaxerxes' leven te redden. Of ik ze nu vertrouw of niet, ik moet vooralsnog met hen samenwerken. Sarah voelde een rilling over haar rug lopen bij het besef van het gevaar dat dat voor Darius meebracht. Iemand die brutaal genoeg was om de koning te doden, zou er heus niet voor terugschrikken diens neef te doden, als hij hem daarmee de mond kon snoeren. "Heb je het koud?" vroeg hij. "Nee." Hij bracht zijn paard weer dichterbij en pakte haar hand. "Je hoeft je geen zorgen te maken, Sarah. Ik heb voor hetere vuur gestaan." Ze vroeg zich af of hij zich zorgen maakte om zijn eigen veiligheid. Kampte hij ooit met angstgevoelens? Twijfelde hij ooit aan zichzelf? Hij had niet de gewoonte zijn diepste gevoelens met haar te delen. Ze voelde wel dat hij dergelijke vragen van de hand zou wijzen. Soms verlangde ze er hevig naar de diepste krochten van zijn hart te kunnen bereiken. De plekken die hij handig bewaakte en voor haar verborgen hield. Ze verlangde ernaar de man te leren kennen zonder die beschermende muur eromheen. Maar hij bood nooit gelegenheid voor dergelijke intimiteit. Ze dwong zichzelf tot een glimlach. "Goed, en hoe ga je deze moordenaar pakken?" "We beginnen met het opzetten van een hinderlaag in Susa. We weten de tijd en de plek van het rendezvous. Dat scheelt. We kunnen hem vervolgens grijpen en dwingen te vertellen wat hij weet. Klinkt simpel." Darius wreef de achterkant van zijn nek met de palm van zijn hand. "Zou je denken?" Op een of andere manier stelde haar dat niet gerust. "In elk geval kunnen we Artaxerxes waarschuwen nog oplettender te zijn. Dat moet hem voor het kwaad kunnen behoeden."

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Dirk van der Linde. En vandaag zijn wij donderdag 2 juli. De hymne kan u vinden op pagina 713. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 838.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
2: Die dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
2: Hij die ons in zijn goede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad.
2: Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik hou mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
2: Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God, die voor mij zorgt.
1: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
2: Ik lig te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
2: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
2: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
2: Ontwaak, mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
2: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u in den hoge God, in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
2: Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten.
1: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
2: Jacob is vrijgekocht door de Heer. Losgemaakt uit de greep van de Heerser.
1: Juichend trekt men de Sionsberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
2: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden van koeien en schapen.
1: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
2: Meisjes dansen een vreugdedans. Samen met jongens en grijsaards.
1: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
2: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon.

0: Jeruzalem.
1: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op.
0: Een vreugde voor ieder op aarde.
1: Voor ons is de Sion de Godenberg, de stad van de grote koning.
0: God zelfs, die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.
1: Zie, koningen kwamen samen en rukten tegen haar op.
0: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang en sloegen verschrikt op de vlucht.
1: Opeens overviel hen de angst, als weeën een barende vrouw.
0: Zoals de storm uit het oosten de schepen voor Tarsis treft.
1: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf, in onze Godstad Jeruzalem.
0: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
1: Wij vieren uw goedertierenheid, God, hier binnen uw tempelmuren.
0: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw mond.
1: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
0: Bezichtigt de Sion rondom en telt zijn machtige torens.
1: Wees trots op zijn sterke muren, gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
0: Zie, hij is onze God, hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Uit de profeet Jesaja. Dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt gij dan een huis voor mij bouwen, een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn, zonder pretenties, en vol ontzag voor mijn woord.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en

0: gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
1: Brengen wij dank aan Christus, die ons het licht schenkt van deze dag, en zeggen wij tot hem: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt gij u aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Gij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Wees gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons. En geholpen door Gods krachtige geest en door het onderricht van de Heer, kunnen wij met zijn woorden bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Almachtige, eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot u. Bang het duister van de zonde uit ons hart en leid ons tot het ware licht. Christus, de Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: We eindigen met een drievoudige zegen die we telkens kunnen beamen. God, begin en oorsprong van alle zegeningen, mogen jullie omringen met de overvloed van zijn genade en jullie veilig en wel altijd voort beschermen.
0: Amen.
1: Amen. God mogen jullie geloofstrouw bevestigen, jullie doen stand houden in de hoop en jullie met een heilig geduld doen volharden in de ware liefde.
0: Amen.
1: Elke dag, bij alles wat jullie behartigen, mogen God jullie bewaren in zijn duurzame vrede, elk gebed verhoren dat jullie tot hem richten en jullie voorspoedig geleiden tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: En zegene u die drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heeren.
0: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God, om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Heer, wie gelooft en in u zijn vertrouwen stelt, schenkt gij genezing en vergiffenis van alle zonden. Geef dat wij elkaar bemoedigen en voor iedereen barmhartig zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: eerste lezing uit de profeet Amos. In die dagen stuurde Amasja, de priester van Bethel, aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap. Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een complot tegen u. Het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand. Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard. En Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. En tot Amos zei Amasja: Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren. Hier in Bethel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk. Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehouder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald. En het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom, luister naar het woord van de Heer. Gij zegt wel: Je mag tegen Israël niet profeteren, tegen het huis Israël niet schuimbekken. Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen. Uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard. Uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden. Zelf zult gij op onreine grond moeten sterven en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen. Zo spreekt de Heer. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Spraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. De uitspraken van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.
1: Alleluia.
2: De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: Die man spreekt godslasterlijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: Waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lamme: Sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God. die zulke macht gegeven had aan mensen. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie. Jezus gaat vandaag in het evangelie in een boot. Hij steekt over en komt in zijn stad. Telkens wanneer we een boot tegenkomen in het evangelie, moeten we denken aan de kerk. Het verhaal vandaag uit het evangelie zegt dus iets over de kerk. En wat gebeurt er in de kerk? Wel, men brengt vandaag een lamme op een bed naar Jezus toe. Het is aan de kerk gegeven om zich te bekommeren om de zwakke, de kleine, degene die niet vooruit geraakt, een lamme. Eigenlijk gaat het hier over ieder van ons. Want wij allemaal, wij denken vaak vooruit te geraken, maar soms keren we terug. Of gaan we volledig de mist in. Soms maken we fouten. En is dat erg? De fout op zich wel, maar voor de persoon nee. Zolang we maar altijd terug naar Jezus worden gebracht. En dit gebeurt ook in de kerk. En wat zegt de evangelist dan? Toen Jezus hun geloof zag, zegt hij tot de lamme: heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Er staat niet toen Jezus het geloof van de lamme zag. Nee, er staat toen Jezus hun geloof zag. Het gaat hier dus over het geloof van de kerk. Wanneer we in de Eucharistie het Onze Vader hebben gebeden, dan horen we een gebed die de priester uitspreekt: Heer, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Het gaat over het geloof. Dankzij het geloof van de hele kerk kunnen wij genezing brengen. Genezing bij onszelf, genezing bij onze naasten, genezing bij degenen die lam zijn, die niet vooruit geraken. En dan gebeurt hetgeen dat er staat. Schriftgeleerden zullen denken: die man, Jezus, spreekt godslasterlijk. Het is alleen aan God gegeven om zonden te vergeven. En hierin hebben de schriftgeleerden gelijk. Maar de schriftgeleerden hebben geen geloof. En Jezus noemt het zelfs als volgt: waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Geen geloof hebben noemt hij een kwaad. Vandaag is er veel kwaad in de wereld, maar er is ook weinig geloof. De twee zijn toch verbonden met elkaar. En Jezus zal aantonen dat hij God is. Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Wel nu, opdat ge zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven. Dat wil dus zeggen, opdat gij zult weten dat de mensenzoon God is, zal hij zeggen tot de lamme: sta op, neem uw bed en ga naar huis. Het evangelie begon met een boot, de kerk. En nu zegt Jezus tot de lamme: ga naar huis. Telkens wanneer we het hebben over een huis in het evangelie, moeten we tevens denken aan het huis van de Vader. En denken we natuurlijk ook aan de kerk. Want de kerk is een boot die vooruit gaat, maar tegelijkertijd is het een huis waar iedereen van goede wil en iedereen die geloof heeft zich thuis mag voelen. De lamme staat op en gaat naar huis. Hij wordt in de kerk ingenomen. Hij hoort erbij, dankzij het geloof van de kerk en het geloof dat die lamme begint te delen. De schriftgeleerden echter, zonder geloof, blijven buiten staan. Maar wat doet de menigte die ontzag heeft voor God en die gelooft? Ze verheerlijken God, dat hij zo'n macht heeft gegeven aan mensen. Ja, het is God die handelt, maar doorheen de mensen ook in de kerk. Laten we, broeders en zusters, vandaag met een grotere liefde kijken naar de kerk. Laten we bidden voor ons allen, dat we genezing zouden vinden en ook vergeving. Laten we vaak het gebed herhalen dat we mogen horen tijdens de Eucharistie. Heer, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, het is uw werk dat de heilige mysteriën vruchtbaar voor ons zijn. Wij vragen u, verleen dat de bijdrage van ons allen aan deze viering in overeenstemming is met uw goddelijke gaven, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk. In Jezus, uw Zoon, onze Heer, in hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan allen die je als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Verheerlijk mijn ziel de Heer. Verheerlijk zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, laat het offer dat we hebben opgedragen en de gaven die wij ontvangen hebben, ons nieuw leven schenken. Verenig ons in uw liefde die nooit voorbij gaat. Geef dat wij vruchten dragen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Eigenlijk zijn we gekomen bij een van de belangrijkste delen van de catechese, als het erop aankomt om te weten hoe wij moeten handelen. En God heeft ons al heel lang geleden een meesterwerk aangereikt. 10 woorden, de 10 geboden, de decaloog. Waar kunnen wij die vinden? Natuurlijk in de catechismus van de katholieke kerk, maar ook in de Bijbel. We hebben een lange verwoording in het boek Exodus. Dat is in het historisch kader waarin het uitgesproken werd. En dan in het boek Deuteronomium, waarin meer een morele boodschap wordt gegeven aan de Joden, meer gericht op het onderricht. Die is wat beknopter. En die twee formuleringen gaan heel parallel met elkaar. Exodus 20, versen 2 tot 17 en Deuteronomium 5, versen 6 tot 21. Het begint een beetje gevallen met: Ik ben Jahwe, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. En dan komen er allerlei geboden. De catechetische formulering is meer beknopt. Die van Nederland sluit heel nauw aan bij de verwoording van Deuteronomium, maar die van België is ritmisch en rijmt. En die is ons bekend. Bovenal, bemin in God, zweer niet ijdel, vloek nog spot. Heilig steeds de dag des Heren. Vader en moeder zult gij eren. Dood niet, geef geen ergernis. Doe nooit wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en het liegen. Wees steeds kuis in je gemoed. En begeer nooit iemands goed. En deze laatste formulering, dat is een raad van mij aan de catechisten, kunt u ook rappen. En dan heb je succes verzekerd bij de jeugd. De 10 geboden zijn nog altijd van kracht, zijn nog altijd actueel. Het zou oneerlijk op intellectueel gebied zijn te denken dat de 10 geboden voor het Oude Testament waren, maar toen Jezus kwam, kwam hij de 10 geboden afschaffen. Dat idee, helaas, is soms aanwezig, ligt ergens in de geesten, maar komt niet overeen met de realiteit over Jezus. En het mooiste is in het evangelie van Matthäus de ontmoeting tussen Jezus en een rijke jonge man te lezen, hoofdstuk 19. Daar komt een jonge man die hem vraagt: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En Jezus antwoordt eerst met hem voor te houden dat het noodzakelijk is God te erkennen als de enige die goed is. Inderdaad, die man zegt: Goede meester. En Jezus verwijst naar het feit inderdaad dat hij de goede meester is. En dat is ook zo omdat hij eigenlijk de Zoon van God is. En hij spreekt met het gezag van God. Eens dat dat duidelijk is dat God die spreekt goed is, dan geeft hij inderdaad die geboden. Hij geeft een samenvatting daarvan. Ik lees uit Matthäus 19, vers 21. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. En daarop houdt hij hem de geboden van de naastenliefde voor. Ik citeer: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder. Ten slotte vat Jezus al deze geboden op een positieve wijze samen. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan dit eerste antwoord van Jezus over de geboden voegt Jezus een tweede antwoord toe. Wilt je volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Daarmee zult je een schat in de hemel bezitten en kom dan terug om mij te volgen. Deze woorden zijn niet in strijd met het eerste antwoord. Want Jezus volgen omvat het onderhouden van de geboden. Met andere woorden, wordt de wet niet afgeschaft, maar de mensen worden uitgenodigd om die terug te vinden in de persoon van de meester, van Jezus, die de volkomen vervulling van de wet is. Het tweede dat Jezus zegt is soms genoemd de evangelische raden, en die zijn onlosmakelijk verbonden met de geboden en ze brengen de geboden tot volmaaktheid. Het is ook belangrijk dat we zien dat Jezus de 10 geboden heeft hernomen, maar heeft ook getoond dat en hoe de kracht van de geest in de letter doorwerkt. Geboden alleen is niet voldoende, we moeten ook steunen op het gebed. En daarom heeft hij een gerechtigheid gepredikt die uitgaat boven die van de schriftgeleerden en de fariseeën. We moeten daar ook mee opletten in onze tijd, dat we de geboden niet herleiden tot en die te weten, want dan zouden van een godsdienst van genade en heiligheid ontaarden in een godsdienst van het grote gelijk. En dat gevaar is bijzonder groot in dit tijdperk waarin we zo rationalistisch zijn geworden. En dat gevaar zit erin dat wij denken, ik weet het, dus is het in orde. Dat is nog niet in orde. Wij moeten de geboden verinnerlijken. Wanneer men tegen Jezus vraagt, stelt, wat is het voornaamste gebod van de wet? Antwoordt Jezus, 3 hoofdstukken verder in hetzelfde evangelie van Matthäus, hoofdstuk 22. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod, zegt Jezus. Hij vervolgt, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Einde citaat. Het is interessant te zien hoe Jezus ons helpt om een synthese te maken, om te zien wat er achter de geboden zit. Want, zo zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen, want de geboden, gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere, kan men samenvatten in dit ene woord, bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad, liefde vervult de gehele wet. En de citaat van Paulus uit de Romeinen, hoofdstuk 13, versen 9 en 10. De 10 geboden komen dus voor in de Heilige Schrift. En ze worden soms ook het decaloog genoemd, wat in het Grieks letterlijk betekent 10 woorden, deka en logos. Deze 10 woorden heeft God aan zijn volk gegeven op de Heilige Berg. En men zegt zelfs in de Bijbel, dat hij die geschreven heeft met zijn eigen vinger. In tegenstelling tot andere voorschriften die door Mozes werden opgetekend. Of we dit letterlijk moeten interpreteren of niet, de boodschap die hieruit voortvloeit is dat zelfs Mozes een hiërarchie maakte tussen de 10

geboden die echt van God komen en andere wettelijke bepalingen die een mindere graad van plechtigheid hebben, om het zo te zeggen. De decaloog is gewoon geniaal. Het zijn een weg ten leven, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Er is geen enkel systeem bedacht door mensen dat zo goed werkt als de tien geboden. In alle culturen bedacht door mensen dat zo goed werkt als de tien geboden. In alle culturen

Die tien geboden worden soms gezien ook als een verbondsakte tussen God en zijn volk. God geeft aan het volk platen of tafels in steen met woorden erin gegrift. En het volk van God verplicht zich ertoe om volgens die geboden te leven. In die zin is er dus een verbond tussen God en de mensen. En men geeft zoveel belang aan die tafels of platen, dat Mozes beveelt vanwege God dat die ook meegedragen moeten worden in een ark die de Joden op een rituele manier droegen terwijl ze als volk door de woestijn gingen, waar ze altijd georganiseerd rond het dragen van die tafels van de wet. Het is interessant, want in onze huidige eredienst, de liturgie, de katholieke liturgie, is er in de kerk altijd iets dat gelijkt op een ark, en dat is het tabernakel. En wat houdt dat tabernakel in? Niet meer het woord van God geschreven op stenen, maar het woord van God dat mens is geworden en door de Eucharistie het lichaam van Christus is geworden. Het woord van God dat mens is geworden is lijfelijk aanwezig in de tabernakels op een sacramentele wijze. En daarom is een heel sterke analogie tussen de ark van het verbond en het tabernakel in onze kerken. Wij moeten dus die tien geboden echt in ons hart dragen en midden in ons leven, want dat maakt eigenlijk deel uit van het verbond dat God met zijn volk heeft bezegeld. Die geboden hebben alleen maar een betekenis binnen dat verbond. De Heer zegt ons: leef volgens deze beginsels en gij gaat hetgeen ik krijg dat ik kan beloven, het rijk van God, voor het volk van God, en dat is het eeuwige leven. Het morele leven is dus een antwoord op een initiatief van God. God geeft ons die geboden en geeft ons daarmee de kans om hem te beminnen. En ons moreel leven is het antwoord op dat liefdevolle initiatief van God. De geboden hebben een structuur van dialoog tussen God en de mensen. Inderdaad, de Bijbelse formulering van Exodus en Deuteronomium begint met: ik ben de Heer. En vervolgens zegt hij: gij zult niet stelen, gij zult niet doden, gij dit en gij dat. Er is een ik en een gij. Bovendien zijn die geboden opgesteld in het enkelvoud. Het is niet: jullie zullen niet doden, maar gij zult niet doden. Dit verwijst naar het feit dat God niet alleen maar een verbond aangaat met zijn volk, maar ook met iedere persoon apart. Trouw in de schrift, in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus, heeft de kerkelijke overlevering aan de decaloog een uiterst belangrijke betekenis toegekend. Sinds de eerste christenen is de catechese opgebouwd rond de 12 artikels van het geloof, de 7 sacramenten en op moreel gebied de 10 geboden. Heel vroeg al in de kerk. Deze indeling in 10 geboden, wat de nummering betreft, kan variëren in de loop van de geschiedenis. De huidige indeling van 10 geboden die wij gebruiken is te danken aan de heilige Augustinus. Zo vertelt ons de Catechisme van de Katholieke Kerk. De 10 geboden zijn gedeeld in 2 grote categorieën. De 3 eerste die handelen meer over de liefde tot God, en de 7 andere over de liefde tot de naaste. Maar ze laten ook inzien dat die liefde tot God en liefde tot de naaste heel, heel verbonden is. We kunnen die eigenlijk onmogelijk scheiden. Het Concilie van Trente leert dat de christenen de 10 geboden moeten onderhouden en dat ook de gerechtvaardigde mensen daartoe verplicht is. En het Tweede Vaticaanse Concilie bevestigt dit. Ik ga het hier lezen. Als opvolger van de apostelen, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie, ontvangen de bisschoppen uit de handen van de Heer de zending om alle volken te onderwijzen en aan alle schepselen het evangelie te verkondigen,
opdat alle mensen door het geloof, het doorzetten en het onderhouden van de geboden, de zaligheid zouden verwerven. Dus een bisschop moet niet proberen, kost wat kost, een grote groep rond zich hebben. Hij moet dit doen. Hij moet onder meer het onderhouden van de geboden aanprijzen als weg naar de zaligheid. Ik weet dat niet iedereen daarvan overtuigd is. Maar het is ook belangrijk dat wij weten wat de kerk, en meer bepaald het Tweede Vaticaanse Concilie, van de hiërarchie van de kerk verlangt. Dus het is niet aan ons met de beste bedoeling van de wereld ook om meer mensen aan te spreken dat we de deur wat wijder openzetten. De bedoeling zal altijd zijn dat de mensen zich vroeg of laat leren schikken naar die geboden. En dat kan. Want als God ons bepaalde geboden geeft, dat is niet met de bedoeling om te zeggen, ik geef u wel deze geboden, maar onder ons gezegd hoor, die zijn niet mogelijk te onderhouden. God zou geen God, geen goede God zijn, moest zoiets bestaan. Dan moeten we die vaste overtuiging hebben en we gaan daar over terugkomen wanneer wij zullen spreken over de rol van de genade. Het is mogelijk de 10 geboden te onderhouden. Wat is de band tussen de decaloog en de natuurwet? En wel, ze komen met elkaar overeen. De 10 geboden maken, sinds dat God die gegeven heeft aan Mozes op de Heilige Berg, ze maken deel uit van de goddelijke openbaring. Maar, voordat die werden geopenbaard op een plechtige manier, zaten ze al in ons hart. De geboden laten ons inzien waarin de ware humaniteit van de mens bestaat. Met andere woorden, die geboden hebben een heel rationele achtergrond. Ze zijn geen willekeurige bepalingen van God. Ze beantwoorden diep aan de menselijke natuur, aan het feit dat wij mensen zijn. Dus de mensheid, de goede mensheid, wordt beschreven door de 10 geboden. Ooit eens heb ik de vraag gekregen van jonge koppels die van plan waren te trouwen, waarvan één van de twee gelovig is en praktiserend zelfs, en de andere niet gelovig, maar wel een rechtschapen persoon op moreel gebied. En ze vragen mij, kan zo een huwelijk lukken? Is mijn antwoord, ten eerste is de genade van God altijd nodig. Altijd. Maar indien de twee partners, de toekomstige echtgenoten, akkoord gaan over de 10 geboden, dan zou het best kunnen dat het lukt. Maar ze moeten allebei akkoord gaan met die basis. Wie daar niet akkoord mee gaat met die basis van de 10 geboden, daar ken ik nog zo goed als geen voorbeeld dat blijft uithouden als koppel. Het is een fundamentele basis voor elke vorm van leven en zeker voor het stichten van een gezin. De geboden, de voorschriften van de decaloog zijn dus toegankelijk voor de reden alleen, maar toch zijn ze geopenbaard. Waarom heeft God dat gedaan? Omdat het nodig is om met zekerheid volledig de verplichting van de natuurwet te kennen, heeft de zondige mensheid behoefte aan die openbaring. Nu, welke kracht, welke verplichtende kracht heeft de decaloog? Wel, de decaloog verplicht iedereen. Natuurlijk, als iemand zonder schuld onwetend is, kan die waarschijnlijk ook de weg vinden naar God. Maar wie de geboden kent, moet ze volgen. De catechisme van de katholieke kerk spreekt zelfs van zware verplichting. De geboden houden bepaalde zware verplichtingen in. En iemand kan daarvoor ontslaan worden. Men zegt ook dat die fundamenteel onveranderlijk zijn en gelden dus altijd en overal. Het is goed dat we weten wanneer we in dialoog zijn met mensen, bijvoorbeeld op politiek gebied of pedagogisch gebied, met mensen die niet gelovig zijn. Men moet als mens toch achter de geloven, achter de geboden blijven staan. Nu, om te besluiten over de geboden. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft als ik in hem, die draagt veel vrucht,
want los van mij kunt gij niets. Johannes, hoofdstuk 15, vers 5. Zonder Jezus lukt het ons niet. Dus het is waar dat de geboden soms boven onze menselijke krachten gaan, maar God geeft ons de kracht, Christus geeft ons zijn genade om die te beleven. En dat is misschien een interessante sleutel om in die debatten over is de christelijke moraal binnen bereik voor onze menselijke krachten, ja of nee, blijft dat altijd een sleutelpunt. Het verstand kan het begrijpen en het goed vinden dat we de geboden beleven, maar de menselijke natuur, zonder de hulp van de genade, is soms te zwak om het aan te kunnen. En daarmee zien we dat de geboden, ook al zijn ze een onderdeel van de menselijke natuur, dat we toch de openbaring van God hebben om ze met een zekerheid te kennen en de kracht te hebben om naar die geboden te leven. Met andere woorden, en zo zegt de catechisme van de katholieke kerk het, door zijn genade maakt God het mogelijk dat wij kunnen uitvoeren wat hij ons gebiedt. En dat beginsel is fundamenteel. Ook al zien we het niet met onze menselijke ogen die soms blind zijn, door zijn genade maakt God het mogelijk dat wij kunnen uitvoeren wat hij ons gebiedt.

0: zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom in dit zomerprogramma van de rots in de branding. En u hoorde het goed, we gaan op vakantie met de radio.
0: Ja, beste vrienden, wat dachten jullie ervan? 2 maanden op reis te gaan.
1: Ja, jullie horen het goed. 2 maanden en zelfs de wereld rond.
0: Vele van onze luisteraars kunnen niet meer op reis door ouderdom, ziekte of andere redenen.
1: Maar met onze Radio Maria is alles mogelijk. Gelukkig bestaat er zoiets als mooie muziek en liederen. Hebben we onze verbeelding en kunnen we met de radio toch een sfeer creëren van vakantie. En Lut, welk land stel je voor om onze wereldreis te starten?
0: Wel, wat dachten jullie, beste luisteraars, om als eerste bestemming te nemen de Filipijnen?
1: Prima, en laat ons dan starten met wat aardrijkskunde. Laat ons proberen dit land voor de radio zo goed mogelijk te lokaliseren.
0: Als we een wereldkaart openen en de Filipijnen opzoeken, dan ligt in het westen die grote noordelijke stille oceaan, die uiteindelijk aan de overkant uitgeeft op de westkust van Amerika.
1: Ten zuiden bevinden zich de eilanden Papua-Nieuw-Guinea, Indonesië en verderop Australië. Ten westen liggen de eilanden Borneo en Maleisië. En meer noordwestwaarts het vasteland met Vietnam en in het noorden China.
0: De Filipijnen zelf bestaan uit een lange sliert van eilanden in noord-zuidelijke richting. Het land telt zomaar eventjes 7641 eilanden met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante kilometer.
1: En dit is zomaar eventjes 9 maal ons land. Er wonen een 100 miljoen inwoners. Maar wees gerust, we gaan niet elk eiland gaan uitpluizen, want dan zitten we de 2 volgende maanden nog alles af te lopen.
0: Inderdaad, in die sliert van eilanden zijn er 2 grote eilanden, die samen 2/3 van dat totale oppervlak uitmaken. Noordelijk het eiland Luzon, met de hoofdstad Manila. En helemaal in het zuiden het eiland Mindanao.
1: Beide grote eilanden zijn elk ongeveer 3 keer ons land. En daartussen liggen onder andere 2 andere eilanden die regelmatig worden aangehaald in het vervolg van onze uiteenzetting. Het eiland Cebu met de stad Cebu City en het eiland Panay.
0: Goed, zover zijn we. Het geeft toch wat een voorstelling van dit land.
1: Laat ons nu starten met de geschiedenis, maar in vogelvlucht. Zoals in zoveel van die verre landen kan je de geschiedenis starten met hetgeen men noemt een pre-koloniale periode. Voor eerst vermoedt men dat 40.000 jaar geleden de zeespiegel veel lager was, waardoor de eerste mensen via een landverbinding, zoals vanuit het grote eiland Borneo, naar de Filipijnen trokken. Dit ontdekte men na het vinden van fossielen. Maar toen in de latere millennia de zeespiegel weer steeg, ging de migratie van mensen verder, maar met behulp van kleine bootjes, de zogenaamde barangays. En deze nieuwe bewoners verjoegen de oorspronkelijke bewoners richting de bergen en vestigden zich langs de kustgebieden. En zo ontstond een beperkte handel met volkeren uit alle windstreken, zoals de Indiërs, de Chinezen, Maleisiërs en de Arabieren.
0: Maar het gevolg was de volgende. De introductie vanaf de 14e eeuw van de islam in de Filipijnen, met de oprichting van verscheidene sultanaten. Eén ervan was op de plaats van het huidige Manila. Vandaar de oorsprong van haar naam. Want dit sultanaat had de naam Maynilad. Dit verwees naar de witte mangrove planten, die langs de oever van de Pasig, een grote rivier, door de stad groeide.
1: En zo komen we in de koloniale periode. Op 16 maart 1521 strandde de Portugees Ferdinand Magellaan voor het eerst aan op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon, helemaal in het oosten. We komen daar straks op terug, iets meer gedetailleerd. Hij was 2 jaar daarvoor vertrokken uit Europa in opdracht van de Spaanse koning Karel de Eerste. Zo doorkruiste Magellaan de Atlantische Oceaan, ontdekte later de naar hem genoemde straat van Magellaan in het huidige Chili en reisde daarna door via de Stille Oceaan en zo richting de Filipijnen. Maar 3 weken later, op 27 april, tijdens gevechten met de lokale koning Lapu-Lapu, werd Ferdinand Magellaan gedood en verloren hij en zijn manschappen de strijd, genaamd de Slag van Mactan. Maar deze nederlaag had serieuze gevolgen.
0: Inderdaad, het was dan pas 44 jaar later, na 4 andere pogingen, dat de Spanjaard Miguel López de Legazpi in 1565 erin slaagde de eerste Spaanse nederzetting te realiseren op het eiland Cebu. Het bekwam de naam San Miguel. Deze ligt ongeveer in het midden van de Filipijnen. 6 jaar later

muziek met mandolineachtige gitaren, zoals ze daar gekend zijn als de bandurria, de laut en de octavina. Geniet ervan.

0: Beste vrienden, we overlopen dus in grote lijnen de geschiedenis van de Filipijnen, waar dus op 16 maart 1521 de Portugees Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje landde, maar enkele weken later werd gedood in de slag van Mactan. En het was dan pas een 44 jaar later, in 1565, dat de eerste Spaanse nederzetting, San Miguel, er kwam op het eiland Cebu, later gevolgd door de inname van het islamitisch bolwerk Manildat, of het huidige Manila, gelegen op het noordelijke grote eiland Luzon. En zo startte een 300 jaar Spaanse bezetting, maar ook evangelisatie. We komen daar straks ook meer in detail op terug.
1: Maar in die 300 jaar hadden de Spanjaarden niet veel gedaan voor hun verdediging. Ze waren overtuigd van hun veiligheid in deze afgelegen regio. En zo waren het dan vooral de gebeurtenissen in onze gewesten, welke grote gevolgen hadden voor de Filipijnen en andere overzeese kolonies.
0: Inderdaad, in 1756 brak in Europa de Zevenjarige Oorlog uit. Er ontstonden twee grote allianties. Enerzijds Groot-Brittannië, Pruisen, Portugal en enkele Duitse staten. Daartegenover stond een alliantie van Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Rusland en dus ook Spanje met haar onder andere Filipijnse kolonie. En zo zien we hoe de Britten in het jaar 1762 Manila veroverden, waarbij de stad werd geplunderd en bezet. Uiteindelijk eindigde deze zevenjarige oorlog

0: met een nederlaag voor de alliantie waarbinnen Spanje zich bevond. Het akkoord van de Vrede van Parijs in 1763 had tot gevolg enorme verschuivingen van eigenaars van de koloniën over de ganse wereld, met als de grote overwinnaar Groot-Brittannië. Spanje bijvoorbeeld verloor zeer vele Amerikaanse kolonies. Maar Manila, dat het jaar ervoor was veroverd door de Engelsen, kreeg Spanje dan toch terug. We houden het hier zeer geresumeerd.
1: En zo komen we in een nieuwe periode die we zo veel meemaakten in talloze kolonies, waar ook ter wereld. Het verzet tegen de kolonisator en de roep om onafhankelijkheid. We zijn einde 19e eeuw. In de Filipijnen ontstond La Liga Filipina. Alhoewel de intenties vreedzaam waren, oordeelden de Spanjaarden echter dat het een gevaarlijke organisatie betrof en werd haar leider dokter José Rizal gearresteerd en verbannen naar het zuidelijke eiland Mindanao.
0: Daardoor ontstond een meer radicale beweging met gewapende opstand, de Katipunan genaamd. En dokter José Rizal werd in 1896 geëxecuteerd, wat nog meer olie op het vuur betekende. Uiteindelijk werd in 1897 een pact gesloten dat er geen sancties zouden komen en de leiders, waaronder Emilio Aguinaldo, gingen vrijwillig in ballingschap naar Hongkong met een, zoals vermeld staat, grote som geld. Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef wel bestaan. Ook hier geven we het heel beknopt weer.
1: Maar weer in het Westen, deze keer in Amerika, brak een nieuwe oorlog uit met gevolgen voor de Filipijnen.
0: Maar laat ons eerst terug even verpozen met muziek. En we gaan luisteren naar het volkslied van de Filipijnen. Lupang Hinirang, reeds gecomponeerd in 1898. Dit betekent het land waarvan wij houden. En in de tekst kan je onder andere het volgende lezen.
1: Land van de dageraad, land dierbaar en heilig, wieg van nobele helden. Nooit zullen indringers uw heilige kust vertrappen. Uw banier, dierbaar voor al onze harten, zal nooit verduisterd worden door de macht van een tiran.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: In het Westen, in Amerika, brak dus in 1898 een nieuwe oorlog uit met nogmaals gevolgen voor de Filipijnen. De Spaans-Amerikaanse oorlog, die werd gewonnen door de Amerikanen. Gevolg? Zoals ook Puerto Rico kwamen de Filipijnen in handen van de Amerikanen. Maar ondertussen slaagde de verbannen leider Emilio Aguinaldo erin met de Amerikaanse vloot Manila in handen te krijgen en alzo werd op 12 juni 1898 de Filipijnse onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar dat was buiten de politiek van de Verenigde Staten gerekend.
1: Uiteindelijk verkocht moederland Spanje de Filipijnen aan de Amerikanen. Dit betekende dus wel een einde aan meer dan 300 jaar Spaanse kolonisatie, maar het begin van een Amerikaanse overheersing. Een belangrijke reden was dat de Amerikanen hun grote handelsbelangen wilden veiligstellen en vooral andere kapers op de kust zoals Nederland, Engeland en Japan wilden weghouden.
0: Maar er groeide een groot ongenoegen onder de bevolking. En na een zwaar incident brak de Filipijnse-Amerikaanse oorlog uit, die duurde tot juli 1902, maar met 200.000 inlandse doden en overwinning van de Amerikanen. We geven het hier ook terug heel kort weer. Maar anderzijds werd de infrastructuur van het land verbeterd, het irrigatiesysteem en de gezondheidszorg. Het analfabetisme werd teruggedrongen van 80% tot 50%. Het Spaans werd vervangen door het Engels. En Manila werd gaandeweg steeds meer het politieke, economische en culturele centrum van de archipel.
1: Maar de roep naar onafhankelijkheid bleef bestaan. En vooral onder de druk van de Spaanse-Filipijnse elite, ook wel mestizos genaamd en veelal grootgrondbezitters. En zo evolueerde het land dan toch stilaan naar een zekere onafhankelijkheid.
0: In 1935 ontstond het gemene best van de Filipijnen met een eerste president waarbij wel buitenlandse zaken en defensie in handen bleven van de Verenigde Staten.
1: In 1941, tijdens Wereldoorlog II, enkele uren na de aanval op Pearl Harbor, vielen de Japanners de Filipijnen binnen. Capituleerde Amerika en kwam er een nieuwe regering met een nieuwe president. 3 jaar later, in 1944, eroverde Amerika het land en er kwam een derde president.
0: Maar uiteindelijk op 4 juli 1946 kwam dan de echte onafhankelijkheid met een nieuwe republiek waarvan Manuel Roxas de eerste president werd. En zo kennen we nog vanaf 1965 president Ferdinand Marcos, maar die stilaan evolueerde naar een wanbeleid met dictatoriale trekken, met veel geldverkwisting, vooral om zijn eigen status te verheffen.
1: Ja, en misschien herinneren sommige luisteraars de bijnaam Steel Butterfly of Stalen Vlinder. Het was de naam van zijn vrouw Imelda met haar enorme collectie schoenen, jurken en juwelen.
0: Er volgden opstanden geleid door senator Benigno Aquino, dat verder gezet werd door zijn dochter Corazon Aquino. Er volgden andere presidenten, maar toch heerste er, en ook vandaag nog, vriendjespolitiek, rivaliteiten en corruptie. Het is een samenleving van een grote groep arme mensen en een kleine rijke elite die de macht en de middelen in handen heeft.
1: Trouwens, deze onrechtvaardigheid met armoede werd aangeklaagd door Paus Franciscus tijdens zijn bezoek in 2015 aan het land.
0: Beste vrienden, luisteraars en medereizigers, we laten het hierbij. Het is uiteraard zeer beknopt. Maar we denken dat deze samenvatting toch een voldoende idee geeft. We hopen het althans.
1: En zo zijn we klaar om te starten met de christelijke geschiedenis van het land. Maar Jos, laat ons nogmaals genieten van een stukje volkmuziek uit de Filipijnen.

0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Hoe verliep nu de christelijke geschiedenis van de Filipijnen?
1: Wel, zoals in de vele Afrikaanse en Amerikaanse landen, via de grote ontdekkingsreizen vanaf einde 15e eeuw. En alzo, zoals reeds aangegeven, vertrok de Portugees Ferdinand Magellaan met een Spaanse vloot vanuit Sevilla naar de Filipijnen. En dus kwam ook het christendom voor het eerst binnen in het land, maar zeer beperkt. Magellaan strandde dus op 16 maart 1521 op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon om hun dringende noodzakelijke voedselvoorraad aan te vullen. Ze werden er opgemerkt door de boten van hoofdman Ratcha Colambu van het eiland Limazawa. En meer nieuws komen we te weten van kroniekschrijver en medereiziger Antonio Pigafetta, een Venetiaanse geleerde.
0: Op 31 maart 1521, een paaszondag, op het eiland Limazawa werd een heilige mis opgedragen door priester Pedro de Valderrama.
1: Tussen haakjes, daar is wel wat onder historici wat discussie over de juiste plaats, maar daar gaan we nu niet dieper op in.
0: Deze mis vond plaats in aanwezigheid van de plaatselijke hoofdman Ratcha Colambu, waarmee een vriendschap was gesloten als bloedsbroeders. Deze Ratcha en zijn broer hadden geschenken gestuurd en hadden zelf Magellaan omhelst, waarna ze zich samen met de matrozen begaven naar het geïmproviseerde altaar.
1: Tijdens de hele mis bleven de Ratchas op hun knieën zitten met de handen gevouwen. Na de mis gaf Magellaan de opdracht om een groot kruis op te richten op de top van een heuvel met uitzicht op zee. Vervolgens bereikte de expeditie het grotere eiland Cebu, waar een nieuwe alliantie werd aangegaan met de plaatselijke hoofdman Ratcha Humabon.
0: Over priester Pedro de Valderrama, die deze eerste mis opdroeg, is niet zoveel geweten. Hij was waarschijnlijk een seculiere Spaanse priester geboren in Sevilla, en zeer waarschijnlijk de enige geestelijke die daadwerkelijk deze eerste reis had meegeleefd. Hij was betrokken bij de eerste bekeringen en dopen in Cebu, zoals op 7 april 1521 van Ratcha Humabon en zijn onderdanen.
1: Maar snel veranderde de situatie omwille van interne politieke vetes en toch ook door te snelle en geforceerde pogingen om de inlanders te willen kerstenen. Tussen stamhoofd Ratcha Humabon van het Cebu-eiland en hoofdman Lapu-Lapu van het ernaast gelegen eiland Mactan heerste er een rivaliteit over de macht. Hoofdman Humabon was door zijn bekering, laat het ons tussen aanhalingstekens plaatsen, bondgenoot geworden van Magellaan, en dus van Spanje. En zo poogde hij daarvan te profiteren om Lapu-Lapu uit te schakelen in de slag van Mactan op 27 april 1521, waar dus Magellaan het leven liet en Lapu-Lapu de slag won.
0: priester Pedro de Valderrama zou de slag van Mactan overleefd hebben en daarna gewoond hebben in de buurt van Cebu.
1: Maar lang zou hij er niet blijven, want enkele dagen later, op 1 mei 1521, zouden hij en 27 Spanjaarden tijdens een banket georganiseerd door Raja Humabon zijn vermoord. Het was een valstrik.
0: Dit betekende uiteindelijk het einde van de eerste, maar zeer korte aanwezigheid van de Spanjaarden en tevens van de christelijke missie tijdens Magellaans expeditie.
1: En zoals reeds verteld, duurde het dan 44 jaar alvorens de echte missionering aanvatte.
0: Maar we kunnen ons de vraag stellen of er iets geweten is over deze periode van 44 jaar, dus tussen 1521 en 1565.
1: Wel, inderdaad, volgens sommige verslagen bleven toch enkele van de oorspronkelijke bekeerlingen het geloof vasthouden, met name op het eiland Cebu. Zij bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu. Het is een beeldje van het heilig kind Jezus, Santo Niño, dat Magellaan had geschonken aan hoofdman Raja Humabon en dat 44 jaar later terug werd gevonden. Er was dus een kleine christelijke gemeenschap blijven bestaan, maar zonder kerkelijke structuur. Maar deze verering, in het bijzonder tot het kindje Jezus, is tot vandaag zeer verspreid in het land.
0: Beste Jos, ik zou voorstellen, vooraleer we verder gaan in de geschiedenis, te luisteren naar een van de vele hymnen ter ere van Señor Santo Niño.

0: Beste vrienden van Radio Maria, we overlopen de christelijke geschiedenis van de Filipijnen. Dus, voor de echte start van de missionering moeten we 44 jaar laten voorbijgaan na de landing van Ferdinand Magellaan en ontdekken we hoe de Spanjaard Miguel López de Legazpi met 4 schepen vanuit Mexico, of Nieuw-Spanje genaamd, vertrok om in 1565 te stranden in de Filipijnen. En dit was in opdracht van de Spaanse koning Philips II en vandaar de naam Filipijnen.
1: Zo ontstond de eerste Spaanse nederzetting genaamd San Miguel op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden. Het was dan 6 jaar later dat de Spanjaarden erin slaagden het islamitische bolwerk Manildat, of het huidige Manila, in te nemen, gelegen in het grote noordelijke eiland Luzon.
0: Met deze tweede expeditie, dus 44 jaar later, reisden deze keer een 6-tal Spaanse paters Augustijnen mee. De Franciscanen, Dominicanen en Jezuïten zouden pas later naar de Filipijnen komen. Een van die paters Augustijnen was pater Andres de Urdaneta. Zijn levensloop is nogal eigenaardig. Hij was oorspronkelijk een soldaat en ontdekkingsreiziger onder Hernán Cortés, gekend voor de verovering van Mexico. Maar hij geraakte teleurgesteld in dat wereldse leven en trad op 45-jarige leeftijd binnen bij de Augustijnen. Hij bezat dus enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe religiositeit. Zijn medebroeders beschrijven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof.
1: Zo was hij, als een zeer praktisch man, zeer belangrijk in de voorbereiding en de begeleiding van het missiewerk. Het opzetten van structuren, het leggen van contacten, maar ook de geestelijke vorming van de Augustijnen. Pater Andres de Urdaneta wordt ook beschouwd als een van de grootste navigators uit de Spaanse ontdekkingsperiode en dus als een voorbeeld van de combinatie van geloof, wetenschap en moed. In de Filipijnen zijn steden, straten en scholen naar hem genoemd. Hij keerde terug naar Mexico en overleed kort daarna in een klooster in Mexico-stad.
0: Een andere pater Augustijn die deze tweede expeditie vergezelde, dus 44 jaar na Magellaan, was de Spaanse pater Diego de Herrera. Ook hij was een sleutelfiguur, samen met pater Andres de Urdaneta, in het vestigen van de eerste katholieke missieposten in het land. Ook hij stond bekend als een zachtaardige missionaris, eerlijk en vriendelijk, gericht op dialoog en onderricht. Hij verbleef vooreerst op het eiland Cebu, waar hij 4 jaar woonde en waar een kerk werd opgericht ter ere van de Santo Niño, het heilig kindje Jezus. Dus met het beeldje van Magellaan dat teruggevonden werd. Vandaag staat er op deze plek de huidige Basilica Minore del Santo Niño. Maar pater Diego de Herrera was ook actief in de hoofdstad Manila toen deze bevrijd werd van de moslims. Het werd ook de belangrijkste missiepost en snel een bisdom met een bisschop. We komen er volgende keer op bezoek. Pater Diego de Herrera wordt dan ook beschouwd als een van de vaders van het Filipijnse katholicisme.
1: Vele kerken, veelal eerst in hout of bamboe en palm, werden opgetrokken en later in steen. Maar er volgden vele herstellingen en of totale heropbouw door de frequente aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en ook oorlogen. Zo heb je in Manila de Ecclesia de San Agustin uit 1606, de oudste nog bestaande stenen kerk. Of er staat ook de kathedraal van Manila, gewijd aan de maagd Maria, waar reeds in 1581 een eerste kerkje stond. Uiteindelijk, vanaf 1600, 35 jaar na de tweede expeditie, hadden de Augustijnen reeds een 50-tal huizen op 6 eilanden. En in die 300 jaar die volgden, schat men dat een 2900 Augustijnen naar de Filipijnen trokken.
0: En zo weten we hoe onze huidige paus als algemene overste van de Orde der Augustijnen uiteraard de Filipijnen vele malen bezocht en er goed gekend is.
1: Beste vrienden, dit was onze eerste etappe in de grote wereldreis die we samen met jullie maken tijdens deze zomer.
0: In de tweede etappe gaan we het hebben over de moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden. Zware problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden in zoveel gekoloniseerde gebieden. Waar mensen zijn, is er drang naar macht en rijkdom. En dit was ook in de Filipijnen zo.
1: Maar de Augustijnen lieten zich niet doen. En samen met andere missionarissen traden ze nogal snel op tegen deze misbruiken.
0: Maar dit is voor de volgende uitzending van onze Rots in de Branding. En Lut, je had nog een lied klaar liggen om deze eerste uitstap af te sluiten.
1: Inderdaad een bijzondere hymne, gecomponeerd in het jaar 1935 ter ere van de Eucharistie. En die tekst luidt onder andere als volgt: Glorie aan Jezus die zichzelf opsluit in de gezegende ostie. Buig hemel en aarde neer in aanbidding. Vier eeuwen geleden werd het Filipijnse land gevoed door de leer van Christus, het goddelijke licht. Heilige ostie, verbrand de zwarte wrok met het vuur van de liefde.
0: Beste vrienden, dank voor het luisteren en het trouwe volgen van de gidsen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

De passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen vier werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die vier werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze vier werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze vier werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten.

zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovige, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik. Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns, als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk. De gunst

van hem die woont in de doornstruik. Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God. Door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God, het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben, eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23... tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid.
vanuit hun slavenbestaan, drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 en wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmacht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden, door de heerlijkheid tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu donderdag in de 13e week van de tijd door het jaar. U kan met ons het middaggebed uit het getijdenboek meebidden en dan vindt u de bladzijde op de hymne op bladzijde 758. Dus de hymne op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen op bladzijde 842. De psalmen 842 en de korte schriftlezing op bladzijde 845. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Jij dirigeert in eeuwigheid. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij. Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald. Gij zult de vermetelen straffen die afwijken van uw gebod. Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordent volbreng. Al spannen ook vorsten tegen mij samen, uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt. Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer, mijn God. Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven. Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser. Op u stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudigen wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonden vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen. Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land. Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond. Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht, want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden. Heer, wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten. Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed. Mijn vijanden, zie hoeveel het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten. Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten. Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. We lezen uit de profeet Amos. Hij die de Pleiaden maakt en Orion, hij die het doodse donker in de dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht, hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde, de Heer is zijn naam. Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan nu samen met 5 luisteraars de rozenkrans bidden voor hun en voor jullie intenties. En dit doen we elke maandag en donderdagmiddag samen met jullie. Nu, indien jullie graag ook een tientje eens mee willen bidden, aarzel dan niet ons te contacteren. En dat kan via e-mail. En dan mailt u naar info@radiomaria.be. Ik herhaal info@radiomaria.be. Of gewoon telefonisch op het nummer 0161 41 47 47. 0161 41 47 47. We bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het eerste tientje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal hem de naam Emmanuel geven. We bidden met een luisteraarster uit Zelzate en we bidden voor de vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het tweede tientje van de blijde mysteries. Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. We bidden met een luisteraar uit Zelzaten en we bidden voor dankbaarheid uit dankbaarheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschappij en ze verheerlijkte God. Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. We bidden met een luisteraarster uit Deinze en we bidden voor de zieken.
1: Onze Vader, die aan de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? We bidden met een luisteraarster uit Exel. En we bidden voor de zieken, voor de stervenden en overledenen en ook voor priesterroepingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Gelogen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, wij hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Heilige Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in Klassiekuur. Deze zomereditie bevat naast volksmuziek onder meer een tango, een zomerse pastorale, een driedelige tempest- of stormsonate, een harmoniewerk met filmallures, gevolgd door echte filmmuziek. En om deze Klassiekuur af te sluiten, klinkt een achtstemmig Ave Maria. En voor deze composities gaat onze dank uit naar Piazzolla, Fruitiers, Honegger, Van Beethoven, Van der Roost, Mackenzie, Vangelis en Da Victoria. Op een bevoorradingsschip, een Wellerman, gaat onze muzikale vaart van start in het jolige en krachtige lied The Wellerman, een volkslied in balladestijl, in de jaren 1970 in Nieuw-Zeeland voor eerst gepubliceerd. De Wellerman waren bevoorradingsschepen, eigendom van de gebroeders Weller, drie broers en 19e-eeuwse kooplui. Naar Nieuw-Zeeland reizen we met de cellist Jodok Vuijen, bekend om zijn artiestennaam Jodok Cello, een Zwitser geboren in 1988 en in het dal van Emmental opgegroeid. Aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen en Kunsten van Luzern behaalde hij zijn master solo-uitvoerder. Hij combineert klassieke cellotechnieken met moderne poprock en elektronische hits. Tot zijn virale covers behoren onder meer interpretaties van The Wellerman, Zeemanslied, A Sky Full of Stars van Coldplay en nummers van Imagine Dragons. Leuk en vrolijk opent Jodok Vuijen met cello, klavier en cajon dit programma met The Wellerman, een Zeemanslied, zuiver instrumentaal als volksdans gebracht.

En na deze cello-virtuoos varen we van Nieuw-Zeeland over naar Argentinië, waar de Libertango van Astor Piazzolla weerklinkt op de piano van Nikolaj Kuznetsov, die deze tango ook zelf arrangeerde voor piano solo. Het werk groeit aan, ook aan qua snelheid, dynamiek en klankrijkdom gedurende deze tango. Astor Piazzolla werd in 1992 omschreven door de Amerikaanse muziekcriticus Stephen Holden als 's werelds meest vooraanstaande componist van tangomuziek. Pianist Nikolaj Kuznetsov is een klassieke pianist die menig internationaal pianoconcours won, onder meer de Grand Prix in Monaco in 2021. Deze Moscoviet stamt uit een groot muzikaal gezin en studeerde af aan het Tchaikovsky Staatsconservatorium, waarna hij recitals gaf in Rusland, Spanje, Italië, Estland, Oekraïne, Duitsland, Japan en Zuid-Amerikaanse landen. En daar heeft hij in Argentinië de mooie Libertango van Piazzolla opgepikt en naar zijn eigen hand gezet. Aan u om te genieten van dit zomerse, zuiderse, zwoele Libertango van Astor Piazzolla in een arrangement van Nikolaj Kuznetsov, die zelf soleert op de piano.

We varen terug van Argentinië over de Atlantische Oceaan om in België in de Antwerpse haven aan te meren. In Antwerpen verklinkt het Vlaamse meerstrofische volkslied Van den Landman, afkomstig uit het Antwerpse liedboek. De melodie is van een zekere Fruitiers, Ecclesiasticus uit 1565. Een klankkleurrijke uitvoering met zang- en renaissance-instrumenten in een schitterende bewerking van Piet Strijkers bij deze middel-Nederlandse tekst maakt echt een muzikale belevenis van deze strofische solozang. Laat ons den landman loven met zangen en de vrucht, want hier gaat al te boven om zijn loyale deugd. Landouwen, sloten, steden, dagelijks spijst en de voet, met zijn zwetige leden den edelen landman goed, daar hij al bij leven moet. Het is een middeleeuwse ode aan de landman, de boer. In andere strofen betrekt hij ook nog planten en dieren, ja, de schepping, de blijheid van de boer, hij die voedsel verschaft en een smeekbede dat God de landman behoede. Uw aandacht voor het Paul Rans-ensemble in het volkslied Van den Landman.

Herr Zomert, in deze uitzending in Pastoraal DT, een herderlijk pastoraal beeld, schetste Zwitser Arthur Honegger in 1920 het beeld van de berg de Jungfrau in het Berner Oberland in een symfonische impressie waarin klankkleuren van horen, strijkers, fluiten, klarinet en hobo het leven in de zomerse rust in een weids landschap uitbeelden. Het werkt als één klankschildering. De eerste zin van het gedicht Aube uit de Illumination van dichter Arthur Rimbaud, J'ai embrassé l'aube d'été, wordt hier symfonisch verhaald. De structuur is heel overzichtelijk en bestaat uit drie delen. De rust van het eerste en het laatste deel staat in contrast met de levendigheid van het tweede deel. In de slotfase komen deze twee benaderingen samen en leiden ze tot een uiterst subtiele transformatie van het folkloristische materiaal. Deze muziek wordt gebracht door het Lausanne Chambre Orchestra onder leiding van Jesús López Cobos.

Een prachtige zomerse pastorale van Arthur Honegger. En in een zomersfeer kan een onweer, een storm, zekere verkoeling brengen. In Tempest, of storm, brengt de Duitser Ludwig van Beethoven in zijn driedelige sonate nummer 17 in Reeklijn, opus 31, nummer 2, wat verkoeling, wat wind in de zomerse zwoelte. Deel 1 ervan is Largo Allegro, breed, gevolgd door snel, nogal logisch in een storm of tempest. Een fantastische pianiste, Valentina Lisitsa, zorgt er zowel voor koelte, rust, stilte voor de storm als voor storm zelf. In dit puike pianowerk van Beethoven, wat hij in de vroege 19e eeuw toondichtte, namelijk tussen 1801 en 1802. Dynamisch groeit de piano van superzacht uit tot onstuimig, stormachtig, van poëzie tot drama. Let op de mooie dialogen tussen linker en rechterhand in deel 1, Largo Allegro, Tempest, een prachtige sonatevorm.

deel 2 van deze pianosonate in re klein van Beethoven, sonate 17, opus 31, nummer 2, is het adagio, welke rust brengt tussen al de onstuimigheid, al lijkt het ook op deel 1. Het stuk is ook een sonatevorm en begint met een arpeggio-akkoord. De toonaard is bes majeur of simol groot en staat in 3/4 maat. De kleuren van de verschillende pianoregisters en het pedaalgebruik bieden een mooi uitgebreid klankspectrum in dit pianosolostuk met echo's en bevrijdende zonnige melodieën. De contrasten van grote zinsbogen of kleine notengroepjes boeien zowel de speler of speelster, evenals het publiek. U luistert nu naar het adagio uit Beethovens 17e pianosonate, opus 31, deel 2.

besluit Valentina Lisitsa deze prachtige pianosonate 17 in Re klein opus 31 nummer 2 in een zingend vlot deel in 3/8 maat in Re klein. Een allegretto met een licht karakter, ook in sonatevorm. Hieruit putte hij ook een thema voor een latere symfonie. En deze sonate, de Tempest of Der Sturm in het Duits, kreeg de titel niet van Beethoven zelf. Pas later kreeg het deze titel, maar de storm zit wel in de onrust van de partituur van Beethoven. Sommigen hebben echter gesuggereerd dat Beethoven wellicht verwees naar de werken van een zekere C. Sturm, de predikant en auteur die vooral bekend is om zijn reflecties over Gods werken in de natuur. Ja, Beethoven had wel iets met literatuur en predikatie en ook Gods natuur, met taal in het algemeen en poëzie in het bijzonder. Geniet van deze mooie pianobladzijde van Beethoven, de meest romantische klassicus.

Beste luisteraars van Radio Maria. Dynamica titelt volgend werk van onze eigen Belgische Jan van der Roost, componist, dirigent, trombonist uit Kontich, die in 1956 werd geboren. Dynamica verwijst uiteraard naar de uiterste dynamieken die je met een harmonieorkest kan bereiken, van uiterst pianissimo tot de luidste fortissimo. Jan studeerde aan het Lemmens Instituut te Leuven, Bello de Diltjens en Frans Gijssen. Later aan de Conservatorium van Gent en Antwerpen. Onder meer compositie bij Willem Kersters. Hij dirigeerde het harmonieorkest aan het Leuvense Lemmens Instituut. Onder vele andere dirigeerde hij in Nederland, Canada, de USA, Duitsland, Letland, Japan en natuurlijk ook België. Hij componeerde 100 werken, vooral voor harmonieorkest. Zo een orkest bevat fluiten, klarinetten, hobo's, fagotten, saxofoons, horens, trompetten, tuba's, trombones en uitgebreid slagwerk met onder andere pauken, grote en kleine trom, maar geen strijkers. Doe je ogen toe, beste luisteraar. Waan je in een frisse bioscoopzaal bij een Amerikaanse film en luister naar de film Dynamica. De beelden mag je erbij fantaseren, bij dit kleurrijk harmonieorkest. Dynamica van Jan van der Roost, gespeeld door de Nico Symphonic Band onder leiding van Nico Nijens, bekend Vlaams dirigent uit Neerpelt.

Een prachtig dynamica van Jan van der Roost. We blijven in de filmzaal, deze keer om Love as though you've never been hurt te beluisteren. Heb lief alsof je nog nooit gekwetst bent geweest. Een ontroerend instrumentaal nummer van componist Mark McKenzie. Een hoogtepunt uit de originele filmmuziek van de kerstklassieker Prancer uit 1989. Mark McKenzie is Amerikaans filmcomponist en orkestrator. Hij werd geboren in 1957 in Lake City, Minnesota, USA. Hij verzorgde onder andere de orkestratie voor Spider-Man, Good Will Hunting, Sleepless in Seattle, The Mummy Returns, Men in Black, Mission Impossible, Mr. and Mrs. Smith, Nightmare Before Christmas. Over wat gaat de film Prancer? Wel, een kind ontdekt een gewond rendier in het bos waarvan ze denkt dat het een van de kerstman is en probeert het met de hulp van een sympathieke dierenarts weer gezond te krijgen. Vocals, strijkers en klokkenspel passen zeker in dit kader, evenals de vibrafoon.

La petite fille de la mer van Vangelis werd in 1973 gecomponeerd voor de Franse natuurdocumentaire L'Apocalypse des Animaux. Later nog bij andere films gebruikt. Het is een iconisch instrumentaal werk, zacht, melancholisch en dromerig, kenmerkend voor de meditatieve en elektronische stijl van de Griekse componist die in 1943 werd geboren. Van hem kent u zeker de soundtracks voor de film Chariots of Fire, evenals 1492 Conquest of Paradise. Synthesizers met akoestische instrumenten mengen, brengen meeslepende geluidssferen in zijn hedendaagse klassieke muziek. Evangelos, Odysseas, Papatanassiou. Kortom, Vangelis is er terecht voor doorgewaardeerd en geliefd. U hoort La Petite Fille de la Mer van Vangelis.

Beste luisteraars van Radio Maria, graag sluiten wij Klassiekuur af met u een Ave Maria te brengen. Vandaag het achtstemmige octofonische Ave Maria van Tomás Luis da Victoria, de Spaanse meester uit de Renaissance. Een dubbelkorig werk van 2x4 stemmen, dus 2x sopraan, alt, tenor en bas. Het heeft een complexe polyfone textuur met egospel tussen de twee koren. Het werk is bekend vanaf 1572. Dialoog en de ruimtelijke klankontwikkeling zijn hier een mooi effect. En de tekst van het Wees gegroet is de uitgebreide Renaissance versie, namelijk: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, koningin van de hemel, liefdevol en vroom, o moeder van God, bid voor ons zondaars, opdat wij u met de uitverkorenen mogen aanschouwen. Amen. En daar sluiten wij ons graag bij aan. Beste luisteraars, graag tot wederhoren volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis voor onze verlossing en voor ons heil. Laten wij samen binnengaan in dit uur. We bidden het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Darius was opeens klaarwakker, zich ervan bewust dat een onbekend geluid hem uit zijn slaap had gewekt. Jaren van militaire training hadden zijn gevoel voor gevaar zo sterk ontwikkeld dat hij de omgeving al in zich opnam, nog voordat zijn ogen aan het schijnsel van de ster waren gewend. Opgelucht stelde hij vast dat Sarah rustig naast hem lag te slapen, haar lichaam stevig tegen het zijne aangerold in een onbewuste poging de nachtelijke kou te weren. Hij boog heel voorzichtig zijn hoofd om te kijken waar Arta was, die op wacht stond. In het schijnsel van het kampvuur zag hij hem op de grond liggen, zijn hoofd in een vreemde hoek gedraaid. Darius' hart sloeg over toen hij plotseling het donkere vocht zag aan de zijkant van Arta's gezicht. Afgezien van Arta had hij nog 3 lijfwachten mee. Eén van hen was gekneveld, een prop in de mond. Darius wist de aandacht te trekken van de tweede, Meres, die nog niet overmeesterd was, en deed of hij sliep. Meres wist Darius op iets achter hem te attenderen, door subtiel zijn wenkbrauw op te trekken. Darius volgde voorzichtig zijn blik en zag 4 indringers, die druk bezig waren met het vastbinden van de laatste man in hun gezelschap. 5, verbeterde hij zichzelf, toen hij de massieve schouderpartij ontwaarde van nog een man, in leer gestoken, die op hem afkwam sluipen met een breed kort zwaard in de hand. Darius greep zijn mes, het enige wapen dat hij eerder die nacht aan zijn dij had gebonden, toen hij zich op zijn brits had laten vallen, na een uitputtende reis door de verraderlijke heuvels. De man met de brede schouder stond nu over hem heen gebogen. Darius voelde een vreemde rust over zich heen komen, zoals vaker in het felst van de strijd, en bedacht dat de man zijn zwaard in een vreemde hoek vasthield, alsof het een knuppel was. Hij was dus niet zozeer van plan hem te doden, als wel om hem neer te slaan. Met een razendsnelle beweging haalde Darius met zijn been uit en raakte zijn aanvaller bij de enkels. Verrast verloor de man heel even zijn evenwicht. Darius kwam overeind en schopte hem, gebruikmakend van diens tijdelijke wankelheid, vol in het kruis. De man liet zijn zwaard vallen en sloeg dubbel. Hij had zoveel pijn dat hij geen kick gaf. Darius greep snel het zwaard dat hij had laten vallen en sloeg de man met het zware bronzen handvat tegen het achterhoofd. Kreunend zakte de man voorover en was buiten westen. Beschouw het maar als een gunst, fluisterde Darius. Hij wist uit ervaring dat zijn aanvaller die pijn niet helemaal bij bewustzijn zou willen voelen. Darius? Sarah kwam overeind, haar ogen groot van schrik. Darius slikte. Toen hij ermee had ingestemd dat ze samen met hem reisde, had hij niets gevaarlijkers verwacht dan de dagelijkse rit die hen af en toe op hoge bergpassen zou brengen. De gedachte aan wat er kon gebeuren tijdens een gevecht deed zijn maag bijna omkeren. Hij dwong zichzelf rustig te antwoorden. Verstop je, achter die rots. Geen kik tot ik je roep. Ze bewoog niet. Nu, siste hij. Tot zijn opluchting deed ze wat hij vroeg. De rest van de onbekende aanvallers had inmiddels door dat hij niet sliep en kon dus niet langer verrast worden. Hij zag dat Meres druk bezig was met 2 van hen en dat de andere 2 nu zijn kant op kwamen. Darius fronste, verbaasd dat ze nauwelijks gewapend leken, afgezien van een lange, dunne stok die een van de 2 losjes in een hand hield. Hij gebruikte de tijd die hem restte voor ze bij hem waren door een van zijn eigen mannen, Sama, van zijn boeien te bevrijden. Hij had tijd genoeg om het touw rond Sama's polsen door te snijden en een schild te pakken, voor zijn tegenstanders hem besprongen. Darius draaide zich om en nam elk detail in zich op dat hem wellicht tot voordeel kon zijn in dit ongelijke gevecht. Ergens in zijn gedachten registreerde hij dat het gras koud en nat onder zijn voeten voelde en dat de lucht fris was. Tot zijn verbazing zag hij dat slechts één van de twee mannen heel langzaam op hem afkwam. Het zwakke schijnsel van het vuur kon niet verbergen dat deze man, hoewel hij slank gebouwd was, kleiner en dunner dan Darius, een compact lichaam had met een indrukwekkend vertoon van spieren. Zijn partner bleef op afstand en leek geen enkele haast te hebben hem te hulp te schieten. Ze verwachtte blijkbaar weinig weerstand, dacht Darius. Hij had geen idee hoe de man een dergelijk dunne stok, het leek wel een rietstengel, in het gevecht wilde inzetten. En daarom hield Darius zijn vlijmscherpe mes maar in de aanslag. Hij deed een stap naar voren, zodat hij een veelbeproefde houding aan kon nemen, en haalde met heel zijn gewicht uit met het mes. Tot zijn verrassing sprong de man niet naar links of naar rechts, maar strekte hij op het allerlaatste moment zijn hand uit en drukte, met wat maar een zachte aanraking leek, zijn pols weg. Darius zag hoe zijn mes volledig zijn doel miste. De man had zijn eigen kracht tegen hem gebruikt. Hij hervond zijn evenwicht en draaide zich om de man frontaal aan te kunnen vallen. Plotseling vloog diens witte stok door de lucht en het klonk eerder als een zweep dan als een houten stok. Darius hield zijn schild net op tijd voor zijn gezicht om de neerwaartse beweging op te kunnen vangen. Maar toen het hout in contact kwam met Darius' schild van tenen vlechtwerk en leer, brak de stok niet, maar boog door. Het ding baande zich een weg om het schild heen en zwiepte met een pijnlijke uithaal vol in Darius' gezicht. Zijn hand schoot naar zijn wang en toen hij hem terugtrok, zaten zijn vingers onder het bloed. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Darius pakte zijn mes steviger beet. Zijn tegenstander had een vreemde pose aangenomen. Hij had zijn knieën gebogen, stak een arm naar voren, zijn handpalm omlaag en hield de andere om de stok gevouwen. Hij haalde uit. Darius stoof op hem af. Hij wilde zijn eigen lichaamsgewicht gebruiken om de man tegen de grond te werken. Maar nog voor hij daartoe de kans had, draaide de man zich met een waanzinnige snelheid om en sloeg met de zijkant van zijn hand diagonaal Darius in de nek. De klap voelde alsof de man hem met een metaal had geraakt en niet slechts met vlees en bloed. Darius wist dat hij zou flauwgevallen zijn als hij niet zulke sterke nekspieren had gehad. Hij wist de duizeligheid die hem overviel van zich af te schudden, maar moest hard slikken om de neiging te braken te onderdrukken. Grommend gooide hij het schild weg en dook op zijn aanvaller af, in de hoop hem met een plotselinge tegenaanval te kunnen verrassen. De man greep hem net boven de elleboogbeet en kneep. Het was alsof opeens een touw van zijn elleboog naar zijn vingers werd getrokken. Darius kreeg de neiging het mes te laten vallen. Hij had nauwelijks nog gevoel in zijn vingers. Hij slaagde erin zich los te maken en nam een verdedigende houding aan, maar was zich ervan bewust dat hij aan de verliezende hand was. Het was overduidelijk dat zijn aanvaller uiterst bekwaam was in een vechtsport die Darius nog nooit had gezien. Met onverwachte snelheid dook de man op hem af en vloog hoog door de lucht, alsof hij opeens vleugels had gekregen. Met een flinke trap landde hij midden op Darius' borst. Het was alsof hij door een boomstam werd geraakt. Darius sloeg achterover en kreeg geen lucht meer. De tijd leek steeds langzamer te gaan. En terwijl de wereld tot stilstand kwam, bleef Darius zich ervan bewust dat alles veel sneller ging dan het leek. Uit een ooghoek zag hij hoe de maat van zijn aanvaller zich afzijdig bleef houden, zijn armen over elkaar. Een ontspannen grijns op zijn gezicht, terwijl hij toekeek in de wetenschap dat zijn partner over uitzonderlijke gevechtskwaliteiten beschikte. Maar zonder enige waarschuwing stierf die grijns opeens weg. Zijn ogen rolden naar achteren, waarna hij met veel kabaal op de grond viel. Achter hem stond Sama, een flinke steen in de hand. Darius' tegenstander was heel even afgeleid door het geluid van zijn maat. Het was de opening die Darius nodig had. De gedachte aan wat die vent zijn vrouw aan zou kunnen doen als hij verloor, gaf Darius de kracht overeind te komen. Hij negeerde het vuur dat rond zijn ribben brandde. Gebruikmakend van dat ene moment dat zijn tegenstander niet oplette, vuurde hij zijn elleboog in diens maag en sloeg hem met een dubbele vuistslag tegen de zijkant van het hoofd. De man zakte naar rechts. Darius gaf hem in tegengestelde richting een schop tegen zijn knieën en zijn tegenstander sloeg voorover. Eenmaal op de grond kon hij zijn stok niet meer gebruiken. Sama voegde zich bij Darius en samen kregen ze de man uiteindelijk onder controle. Hij was buiten bewustzijn en uit zijn gestaag zwellende lip drupte bloed. Ze holden samen naar Meres. Darius voelde opluchting door zich heen schieten toen hij zich realiseerde dat de anderen in de bende weliswaar geoefende vechters waren, maar dat geen van hen zo bijzonder was als de man die hem had aangevallen. Minuten later waren Meres' aanvallers verslagen en zo strak gekneveld dat ze zichzelf en elkaar niet zouden kunnen bevrijden. De andere drie mannen van het gezelschap, stuk voor stuk in verschillende stadia van bewustzijn, werden op dezelfde manier vastgebonden. Darius was nog maar net klaar met het vastbinden van de laatste man toen Sara opeens naast hem stond. "Bent u in orde, heer?" Ze slaagde er niet helemaal in de zenuwen in haar stem te onderdrukken. "Jij werd geacht te wachten tot ik je riep." Darius probeerde streng te klinken, maar hoorde zelf dat de opluchting elke andere emotie in zijn stem verdrong. "Neem me niet kwalijk, heer. Dat ben ik in alle opwinding vergeten." Zoals ze daar nu voor hem stond, zonder schoenen, kwam de bovenkant van haar hoofd tot zijn borst. Haar haren warrig van de slaap en de plotselinge vlucht bungelden voor haar gezicht. De volle mond, die zo net nog trilde van angst, veranderde in een koppige lijn terwijl ze zich probeerde te herpakken. Als daar niet de zorgvuldig afgewende blikken van zijn mannen en de enorme blauwe plek op zijn zij waren geweest, dan had hij haar in zijn armen gesloten en gezoend. Om haar of om zichzelf gerust te stellen, dat wist hij niet helemaal. "U hebt een paar flinke klappen geïncasseerd," zei ze op een gemaakte nonchalante toon. "Iets gebroken?" Hij bedacht dat ze zich opvallend goed hield voor een vrouw die niet gewend was aan gevechten en het bijbehorende bloedvergieten. Geen tranen, geen hysterie, geen gênante scènes ten overstaan van zijn manschappen. Hij wist dat het niet makkelijk was om jezelf zo te beheersen en hij kon het hooglijk waarderen. "Misschien wat gekneusde ribben," zei hij op luchtige toon. "En uw wangbloed? Dat wordt misschien wel een litteken. Jammer hoor. Dan bent u niet meer zo knap als Meres." Darius slikte een glimlach in, betoverd door haar ontknakbare humor. "Brutale vrouw. Dan moet je me maar verzorgen, denk je niet? Of ga je meteen flauw vallen bij de eerste druppel bloed?" Hij zou hebben gelachen om de beledigende uitdrukking op haar gezicht als zijn aandacht niet werd getrokken door het kreunen van een van de gevangenen. "Fouilleer ze," siste hij tussen zijn op elkaar geperste tanden door, terwijl Sara zijn ribben begon te verbinden. "Voor mijn part kleed je ze helemaal uit. Ik wil weten wie ze zijn en waarom ze ons hebben aangevallen." Arta, die weer bij was gekomen en nu met een stevige hoofdpijn bij zat te komen, gromde: "Dieven en bandieten, dat zijn het. Uit op ons zilver, ongetwijfeld." Darius maakte een keelgeluid, alsof hij het niet helemaal met hem eens was. De vijf mannen leken hem geen gewone overvallers. Ze vochten als professionals, niet als struikrovers. Hun dure paarden oogden verzorgd en hij zag nog zo voor zich hoe ongebruikelijk de man had gevochten die hem had aangevallen. Als Sama hem niet had geholpen, zou hij het gevecht hebben verloren. Het waren zeker niet de vechttechnieken van een doorsneedief. Hij dacht een moment lang na of hij nu de tijd uit zou trekken om deze mysterieuze aanval zelf op te lossen, of dat hij de misdadigers op hun paarden zou binden om ze af te leveren bij de magistraat van Susa en die het raadsel verder te laten oplossen. De koning had hem en Sara immers laten ontbieden voor een speciale audiëntie en verwachtte dat ze op korte termijn zouden arriveren. En toch was er iets aan deze mannen wat hem maar niet losliet. Hij vond het geen prettig idee dat een ander dit zou onderzoeken. Dit was iets hoogst verbluffends en hij raakte er meer en meer van overtuigd dat hij het zelf moest oplossen, ook al betekende het dat ze te laat bij de koning zouden arriveren. De zon stond inmiddels hoger aan de hemel en zijn mannen hadden de eigendommen van de overvallers op een grote hoop in het midden van hun kamp gegooid. Darius pakte de witte staf en bestudeerde die. Het ding was van een houtsoort gemaakt die hij nog nooit had gezien. De stok kon meerdere kanten tegelijkertijd opbuigen. Het ding gaf mee en je kon het buigen zonder dat het brak, zoals bij een houten stok. Hij vroeg zich af of de stok opzettelijk zo was gemaakt, met de soliditeit van hout en de flexibiliteit van leer. Maar hij verwierp dat idee ook weer en begon door de stapel pakketjes en zakken voor zich te woelen. Bovenop lag een kistje in perfecte staat, gemaakt van ivoor. Binnenin vond Darius een dolk. Het heft was aan de ene kant versierd met prachtige juwelen en aan de andere kant met goud. Dankzij de ingenieuze constructie lag het wapen makkelijk in de hand. Darius woog het gewicht in zijn palm en bestudeerde de punt. Hoewel de dolk als ceremonieel wapen was ontworpen, zou je er in een gevecht prima mee kunnen redden. Het lemet was uitgebalanceerd, krachtig en scherp. Dit was geen gewone dolk. Het uitmuntende vakmanschap en de zeldzame materialen die ervoor waren gebruikt zeiden hem dat dit een duur cadeau was voor een hooggeplaatste edelman. Darius bestudeerde de dolk nog een tijdje en zocht naar iets wat hem zou kunnen vertellen aan wie dit wapen toebehoorde. Toen hij niets kon vinden, legde hij de dolk terug in het kistje en zette het weg. In tegenstelling tot de dolk leek alles wat zich verder op de stapel bevond volkomen gangbaar en veel gebruikt. Extra kleren, een paar potten vet om leer en metaal mee te onderhouden, spullen om een kamp op te kunnen slaan, wijn, droge dadelkoeken, niets belastends. Maar helemaal onderop trok een leren verzegelde buidel zijn aandacht. Het zegel kende hij niet. De palm en gestileerde leeuw die erop waren afgebeeld waren niet Perzisch. Hij liet het Sara zien. Ken jij dit zegel? Ze bekeek het goed voor ze antwoordde. Nee, nog nooit gezien. Kun je het zegel verbreken zonder het ontwerp te beschadigen? Ik wil zodra we in Susa zijn uitzoeken waar dit vandaan komt. Ik denk het wel, maar het hangt af van de kwaliteit van de was. Ze haalde haar zakmes tevoorschijn en trok een fijne lijn door het zegel. Vervolgens brak ze het zorgvuldig in twee onbeschadigde delen. Wat denkt u wel niet dat u daar aan het doen bent? De stem klonk zwaar en beheerst. Darius draaide zich om en zag dat de man met de brede schouders die hem had aangevallen hem nu met zijn intelligente bruine ogen aankeek. Aha, daar is eindelijk iemand wakker geworden. Lekker geslapen? Blijf van dat pakket af. Darius sloeg zijn armen over elkaar. U verkeert niet echt in de positie om mij te commanderen, wel? Voor wie is dit pakket? De man zei niets. Darius vouwde de leren buidel open en zag dat er een briefje in zat. Niet echt verhelderend, verzuchtte hij na het gelezen te hebben. Wat staat erin? Vroeg de man, die zich in zijn strakke boeien probeerde te bewegen.
1: Dat weet u niet?
0: Ik ben alleen de boodschapper. Ik lees ze niet.
1: Poeh, wat edel.
0: Darius reikte Sarah de brief aan. Wat denk jij? Zwijgend bestudeerde ze de tekst.
1: Interessant.
0: Echt? Ik vond hem nogal teleurstellend. Volg de instructies die ik je stuur. Je hebt nu alles wat je nodig hebt voor de nieuwjaarsceremonie. Behoud de thuiskomst.
1: Hoe moet dat ons helpen?
0: Wat zijn die instructies dan? Dat moet ik weten. Het probleem, heer, is dat u te snel leest. Ziet u niet dat degene die dit geschreven heeft het woord stuur gebruikt en niet stuurde of ga sturen?
1: Darius schopte tegen een dichtbijgelegen steen die hoog de lucht invloog.
0: Probeer je nu slaapverwekkend te zijn?
1: Sarah tikte met de opgerolde brief tegen haar bovenbeen.
0: Luister goed, heer. Misschien steekt u er nog iets van op. De manier waarop de schrijver het heeft geformuleerd suggereert niet dat die instructies al gestuurd zijn, noch dat ze nog komen. Ik denk dat wie dit ook geschreven mocht hebben, bedoelt dat de instructies tegelijkertijd worden gestuurd. En dat doet mij vermoeden dat deze heren ze ergens verborgen hebben, misschien wel op hun lijf.
1: Darius floot bewonderend en maakte een diepe, hoffelijke buiging voor Sarah.
0: Ze duwde hem met een geïrriteerd gebaar weg, haar hand zacht en hier en daar voorzien van een inktvlek door het harde werken aan de boekhouding, was vuil, ongetwijfeld het gevolg van haar duik achter de rotsen.
1: Dat is een interessant lesje begrijpend lezen.
0: Darius wendde zich tot zijn overvaller.
1: Indrukwekkende dame, niet?
0: Jammer voor jou natuurlijk.
1: Ga je mij vertellen waar die instructies zijn?
0: Hij zuchtte toen de man hem zonder iets te zeggen strak aanbleef kijken.
1: Dat dacht ik al.
0: Hij verzocht zijn mannen de overvallers te fouilleren, terwijl hij zichzelf opnieuw door de stapel spullen woelde. Hij vond in de andere zadeltassen geen interessante objecten, niets wat wees op de mogelijkheid van verdere instructies. Maar plotseling kreeg hij een ingeving. En Darius begon de hele hoop nog eens te doorzoeken. Dit keer probeerde hij niet iets te vinden, maar wilde hij zich ervan verzekeren dat er iets ontbrak. Iets heel belangrijks.
1: Waar zijn jullie reisvisa? Jullie viataka, vroeg hij.
0: Het hoofd van de man schoot omhoog.
1: Wat?
0: Jullie reispapieren. U kunt niet over koninklijke wegen reizen zonder de vereiste documenten. Die van u schijnen te ontbreken.
1: Misschien onderweg verloren?
0: Darius klopte op de stapel voor zich.
1: Dat denk ik niet.
0: Ik denk dat u daarop uit was toen u ons overviel. Uw groep bestaat toevallig uit 5 man. En ook wij reizen met z'n 5. Het was te verleidelijk om een dergelijk handig toeval te weerstaan. Jullie reizen over achterafweggetjes, dus de kansen dat jullie de soldaten van de koning daar tegen het lijf lopen zijn vrij klein. Maar om een grote stad als Susa binnen te komen, waar deze weg naartoe leidt, zult u officiële documenten via Taka moeten kunnen tonen. Het is een stuk makkelijker om de stad met de juiste documenten binnen te komen dan te proberen ongezien de stad binnen te sluipen zonder papieren, wat waarschijnlijk het oorspronkelijke plan was.
1: U vergeet iets. U reist met een vrouw. Wij niet.
0: Wij zouden dus helemaal niets aan uw reispapieren hebben gehad.
1: Darius knielde voor zijn gevangene neer en porde met een wijsvinger in diens borstkas.
0: Daar onderschat u zichzelf toch wel een beetje. Het zou niet zo moeilijk zijn om bij de stadspoorten van Susa een vrouw te betalen om te doen of ze deel uitmaakt van uw reisgezelschap.
1: De man draaide zijn gezicht weg van Darius' priemende blik. En wat dan nog? Dit bewijst dat u niet een gewone dief bent, die uit is op geld. U bent op een of andere missie. Een missie die zodanig geheim is dat u geen officiële reisdocumenten aan kon vragen. Hebt u enige behoefte ons mee te delen hoe die missie eruit ziet? De man snoefde. Wat kan u dat schelen? Darius zuchtte. U staat er echt op dit moeilijk te maken, hé? Darius' mannen hadden inmiddels de overvallers en de paarden tot op het bot afgespeurd, maar hadden niets kunnen vinden. Het hele gezelschap was weer bij bewustzijn en zat hen gekneveld en wat broeierig aan te kijken. Maar de mannen maakten geen aanstalten zich te verzetten. Met een snelle beweging sprong Sarah opeens overeind en liep op de eigenaar van de staf af. Dat is een ongebruikelijk kort kapsel, merkte ze op. Darius fronste. Het was helemaal niets voor zijn vrouw om modebewust te zijn of in het openbaar commentaar te leveren op iemands verschijning of gebrek aan stijl. Hij kwam dichterbij. Het beviel hem helemaal niet dat ze zo dicht bij die man kwam. Ook al was die vastgebonden. Dat moet in de afgelopen maand zijn geknipt, ging ze verder. Niet bereid het onderwerp te laten rusten. Geschoren zelfs, vermoed ik, gezien de manier waarop het weer aangroeit. Darius wierp zijn vrouw een steelse blik toe en boog zich nu ook voorover om de schedel van de man beter te kunnen bekijken. De zon was hoger aan de hemel komen te staan tijdens hun verhoor en verspreidde nu een kil winterlicht. In het harde schijnsel schemerde de huid van de man door zijn haar heen. Tot zijn verbijstering zag Darius op een paar plaatsen zwarte vlekken onder het haar. Tatoeages. U hebt tatoeages op uw schedel. De man keek Darius aan en schonk hem een vriendelijke glimlach. Eerst uw vrouw, nu u. Zijn jullie geobsedeerd door schedels of zo? Darius wist de neiging te bedwingen de man een dreun te geven en gebaarde meer eens dat hij het hoofd van de man moest scheren. Laat mijn hoofd met rust, riep de man, maar hij zat zo goed vastgebonden dat hij zich niet kon verweren en dus niet kon voorkomen dat Meres zijn hoofd schoor. Meres was snel klaar. Hij veegde het bloed weg van de oppervlakkige sneetjes die hij hier en daar had gemaakt door het tegenstribbelen van de man. Op de witte schedel werd een korte boodschap zichtbaar, geschreven in het Aramees en met zwarte inkt in de huid getatoeëerd. Sarah begon stilletjes te lezen en hapte naar adem. Dit gaat over de koning.

Wat? De man wiens schedel het onderwerp van alle aandacht was geworden, draaide zijn hoofd om Darius aan te kunnen kijken. Wat staat er? Alsof je dat niet weet. Ik kan mijn eigen hoofd niet echt lezen, of wel soms. Wat staat er? Zeg het me. Darius, wiens gezicht strak stond sinds het lezen van de vreemde boodschap, probeerde zijn stem zo vlak mogelijk te laten klinken. Toen hij de tatoeage hardop voorlas. Vergiftig enkel de juwelenkant van de dolk. Presenteer die met een gegrilde duif als ons geschenk. Snijd het dier doormidden. Zorg ervoor dat hij de vergiftigde kant eet. Darius' mannen keken elkaar verward aan. Arta wreef over zijn gewonde hoofd. Wat betekent dat, los van het feit dat een of andere stakker vermoord gaat worden? Het gaat over de koning, legde Sarah uit. Wat? Nu toonden alle mannen hun verbazing. Hoe weet u dat? Vroeg Arta. Zijn koninklijke hoogheid krijgt altijd op de eerste dag van de lente geschenken van de verschillende ambassadeurs in het Rijk. Herinner je je dat er gesproken werd over de nieuwjaarsfeestelijkheden in de brief die we tussen hun spullen vonden? Dit is wat de schrijver van die brief bedoelde. Veel van die geschenken hebben een symbolische betekenis. Water uit een rivier om aan te geven dat de hele rivier Artaxerxes toebehoort. Aarde, om te laten zien dat de hele grond aan hem wordt opgedragen. Een vogel zou een mooie manier zijn om te zeggen dat zelfs de lucht de Perzische monarch toebehoort. Een gegrilde vogel zou door de koning op zijn minst worden geproefd, als teken van zijn instemming. En dit is waarschijnlijk waarom er een dolk bij wordt gegeven. Dat is ook de reden waarom die dolk zo bijzonder is, zei Darius. Het is bedoeld als een geschenk voor de koning, ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Sarah knikte. Hoewel de koning inderdaad zou eten van het gevogelte, zou hij die uit voorzorg delen met degene die hem dat beest brengt, om zich ervan te verzekeren dat het vlees niet vergiftigd is. Maar deze persoon heeft een slimme manier bedacht om dat probleem te omzeilen. Beiden eten van dezelfde duif, maar de portie van de koning zal dodelijk zijn, terwijl die van de andere gifvrij is. Niemand zou vervolgens kunnen bewijzen dat het een samenzwering is. Je zou de dood van de koning niet aan de moordenaar kunnen verbinden, omdat iedereen immers gezien heeft dat ze beiden van hetzelfde voedsel aten en alleen één van beiden ziek werd en doodging. De koning! Arta leek haast uit elkaar te ploffen bij die woorden. Weet u dat zeker? Ik dacht dat het overhandigen van de geschenken in Persepolis gebeurde. Darius drukte zijn wijsvinger en duim tegen de brug van zijn neus. In de regel wel, ja. Maar dit jaar heeft de koning de locatie veranderd, omdat hij niet wilde reizen. Alle hoge officieren uit het Rijk, gouverneurs, satrapen, iedereen die ertoe doet, reist op dit moment naar Susa om de geschenken aan te gaan bieden aan de koning. Zij het dat een van hen plannen heeft gemaakt om deze gelegenheid aan te grijpen om de koning te vermoorden. Alleen een vooraanstaand persoon heeft op nieuwjaarsdag toegang tot de koning. Dus dit plannetje is gemaakt door iemand met veel invloed, ergens in het koninkrijk. Er viel een verbijsterende stilte. Vervolgens begon iedereen door elkaar te praten, waarbij de luidste uitroepen afkomstig waren van de overvallers, die bezwoeren dat zij van niets wisten. Geïrriteerd door de herrie en de verwarring, riep Darius: stilte! Een ongemakkelijke stilte daalde neer over het kamp. Darius ademde diep in. De beweging deed zijn pijnlijke ribben zeer. En hij verplaatste zijn gewicht om de pijn niet te voelen. Hij keek de overvallers aan en zei: waar halen jullie het gorrelef vandaan om te doen of je onschuldig bent?
Het enige bewijs dat tegen jullie nog ontbreekt, is het dode lichaam van de koning. De man die Darius had willen verbieden de verzegelde brief te openen, richtte zich nu tot de andere overvallers. Darius vermoedde dat hij de leider van de bende was en keek hem aan. De man boog zijn hoofd. Mijn heer, dame, ik heet Nassir en kom uit Babylon. Dit zijn mijn vier broers, Nur, Naram, Nutesh, Datar. En hij knikte met zijn hoofd in de richting van de man met de tatoeage. Is de jongste. Niku Lamusu. Iedereen noemt hem Nik. Zijn wij even blij, schamperde Darius. Wilt u om te beginnen onze nederige excuses aanvaarden voor de manier waarop we elkaar hebben ontmoet? Darius zag dat Sara's mond vertrok bij het woord ontmoet. Voor een moordenaar en een dief was hij best grappig, moest hij toegeven. Nassir ging verder. We wilden u geen kwaad doen. U moet opgemerkt hebben dat we onze uiterste best hebben gedaan niemand echt te verwonden. Wij doden geen mensen. Die tatoeage zegt iets heel anders. Dat is een vreselijk misverstand, heer. Sta mij toe het uit te leggen. Darius, die nu de taak had de Babylonische broers te ondervragen, gebaarde dat hij verder kon gaan, nieuwsgierig naar het verhaal dat de man zou verzinnen. Mijn broers en ik zijn koeriers, zo gezegd. Koeriers werken voor het hof? Ik betwijfel dat u... Darius gebaarde vaag naar het groepje vastgebonden mannen. Of uw broers door het hof zijn ingehuurd? Dat is waar, heer. Misschien is het woord koerier ook wat ver gezocht. Wij vervoeren dingen. Zoals u al opmerkte, is reizen in Perzië gebonden aan strenge voorschriften. Zelfs post die niet wordt verstuurd met koninklijke toestemming, wordt gelezen en vernietigd. Maar er zijn mensen die om persoonlijke redenen geen aanvraag kunnen doen voor reisdocumenten, noch hun post mee kunnen geven aan de officiële koeriers. Veel mensen koesteren geheimen die ze liever niet willen delen met de bureaucraten van de koning, die zich, tussen ons gezegd, maar wat graag laten omkopen. In mijn ervaring zijn dergelijke geheimen vaak volkomen onschuldig voor het Rijk. Ze hebben betrekking op persoonlijke aangelegenheden, erfenissen, liefde, familieruzies. Onze stelregel is dat we nooit de brieven lezen die ons worden aangeboden en nooit in de pakketjes kijken die ons zijn toevertrouwd. Mensen hun persoonlijke zorgen en pijn gaat ons niets aan. Dat is handig. En je denkt niet dat zo'n stelregel allerhande misdadigers en moordenaars aantrekt. Nee, heer. Mensen die moordplannen hebben, zouden in de regel dat niet aan een wildvreemde toevertrouwen. Wij zijn eerlijke zakenmannen. Wij doen niet aan moord. Wij vervoeren enkel documenten en goederen van de ene kant van het Rijk naar de andere kant. En dat tegen een redelijk tarief. Eerlijk. U noemt dat eerlijk? Vroeg Arthur ontsteld. Mijn hoofd doet nog zeer van uw eerlijkheid. Dat was zakelijk, heer. Het is niet alsof we u wilden beroven van uw goud of zilver. Zoals uw heer zo wijs deduceerde, willen we uw reisdocumenten lenen. Naast Darius probeerde Sara een hoonlach te onderdrukken. Darius besloot het gesprek een andere kant op te sturen. Leg de tatoeage uit. Ah, dat, geloof me, heer. Ik had geen idee van de inhoud van die vuige boodschap. Anders had ik nooit mijn broers schedel beschikbaar gesteld voor een dergelijk snode daad. Het ging zo. Een man nam contact met me op en bood veel geld aan mij en mijn broers om die dolk en wat boodschappen naar Susa te brengen. Wat voor man? Nu komen we ergens, dacht Darius. Daar zit hem nu net de kneep, heer. Hij bezocht me in het donker en droeg een cape met een grote kap. Ik kon zijn gezicht nauwelijks zien. Hij stelde zichzelf voor met een buidel goud. Hij klonk aristocratisch.
maar ik heb zijn naam nooit gehoord. Waar was dit? In Babylon. Maar die man kwam

Darius, hoe kun je een tatoeage op je hoofd hebben en niet weten wat er staat? Vroeg hij Nick. Die haalde zijn schouders op. Ze sloten me een maand lang in een donkere kamer op. Afgezien van de man die me schoor en tatoeëerde, zag ik al die tijd niemand, zelfs mijn broers niet. De kamer had geen raam, dus ik kon ook geen bericht versturen of ontvangen. Ik had geen idee wat ze op mijn hoofd hadden gezet. Ze sloten me op tot mijn haar weer begon te groeien en de boodschap op mijn hoofd bedekte. Op dat moment leek het me gewoon een goede overeenkomst. Ze hadden zoveel betaald dat ik dacht dat ik daarvoor wel een maand van mijn leven op kon geven. Het kwam geen moment in me op dat ze hoogverraad op mijn hoofd hadden getatoeëerd. Als ik de boef vind die mij daarmee voor het leven heeft getekend, vermoord ik hem. Waarom heb je je broer niet gevraagd een poging te doen om die boodschap te ontcijferen? Tegen die tijd was mijn haar weer aangegroeid en konden we niets meer lezen. En ik kon moeilijk mijn hoofd scheren. Het hele doel van een maand wachten was dat het haar moest groeien, zodat we op pad konden gaan met die verborgen boodschap. Denk je dat de man die jou tatoeëerde dezelfde was als de man die met Nasir sprak? Nick schudde zijn hoofd. Nee, gezien zijn manieren niet. Aan zijn gedrag te oordelen was het een simpele bediende. Zijn meester moet hem echter volledig vertrouwen als hij hem een dergelijke taak geeft. Darius beet op zijn onderlip. De herkomst van deze samenzwering was, als hij deze broers geloofde, niet zomaar te achterhalen. Met hun ontdekking was het plan weliswaar buiten werking gesteld, maar hij besefte dat het van het grootste belang was de verrader te vinden. Wie Artaxerxes ook had willen doden, hij zou het ongetwijfeld opnieuw proberen. Aan wie had je in Susa de dolk en boodschappen af moeten leveren? Ik heb geen naam, zei Nasir. Natuurlijk niet. Maar ik heb wel een plaats en tijd waarop we elkaar zouden treffen. Om Darius' mond vormde zich een trage glimlach. Tegen de tijd dat ze weer op hun paarden klommen, was Sarah eindelijk gestopt met beven. Ze had natuurlijk altijd geweten dat ze met een krijger was getrouwd. Ze had haar hart geschonken aan een man met een militaire rang en functie, die een groot deel van zijn tijd doorbracht op al dan niet geheime missies voor de koning, rebellie onderdrukkend, nieuw territorium veroverend. Maar het was één ding om je daar met je verstand bewust van te zijn en een tweede om er daadwerkelijk getuige van te zijn. Om te zien hoe de klappen op zijn ribben landen, hoe het bloed uit zijn wang droop. En dan viel het dit keer nog mee. Ze begon weer te beven bij de gedachte aan de omvang van een echte veldslag. Ze had Darius tot nu toe enkel meegemaakt in de rol van hoveling en landbezitter. In de maanden waarin hun huwelijk dagelijkse realiteit was geworden, was hij grotendeels bij haar gebleven. Hij had Artaxerxes incidenteel als diplomaat gediend en had zich om zijn landgoederen bekommerd. Die konden wel wat aandacht gebruiken, gezien de chaos die zijn vorige rentmeester Thespis had achtergelaten. Maar de onverwachte ontmoeting met de Babyloniërs had Sarah met haar neus op Darius' volledige taak gedrukt. Hij zou niet blij zijn met haar als ze te beschermend werd, als ze aan zijn hoofd ging zeuren dat hij in de toekomst dergelijke avonturen moest mijden. Mannen in Perzië werden geacht het koninkrijk te dienen. Ze moest leren te aanvaarden dat hij zich soms in gevaar zou begeven. Ze moest leren haar angsten te onderdrukken en hem met een glimlach ten strijde te laten trekken als dat nodig was. Net toen ze in het zadel klom, onderbrak Darius haar mijmeringen. Je lijkt ver weg met je gedachten. Ze had hem niet horen aankomen, wat een duidelijk teken was van haar gepieker, zeker gezien de omvang van zijn paard, Samson. Dat klopt, heer.
Hij pakte haar hand.

en bracht zijn paard zo dicht naast het hare dat hun bovenbenen elkaar raakten. Het was dagen geleden sinds hij haar zo naar zich toe had getrokken. De inspanningen van de reis en de voortdurende aanwezigheid van anderen hadden hen van elkaar gescheiden gehouden sinds hun vertrek uit Persepolis. Maar eventuele nieuwsgierige blikken leken hem nu weinig te doen. Enige uitleg zou fijn zijn, zei hij, en hij bracht zijn gezicht zo dicht naar het hare toe dat zijn warme ademhaling haar oor kittelde. Sarah boog zich voorover om de hals van haar paard te strelen en haar gezicht te onttrekken aan zijn spiedende blik. Ik dacht eraan hoe goed je vocht. Je dacht eraan dat ik bijna gedood werd. Dat ook. Het spijt me dat je er getuige van moest zijn, Sarah. Ze voelde de tranen in haar ogen branden. Ze draaide haar hoofd, zodat Darius Adelaars blik haar emotie niet zou zien, en richtte haar aandacht op de Babyloniërs. De broers zaten vastgebonden als rollades en konden op hun paarden enkel schokkend en hossend vooruitkomen. Ze vroeg op zachte toon, zodat alleen Darius haar kon horen. Geloof je hun relaas? Hij leunde achterover in zijn zadel. Het is een bizar verhaal. En toch klinkt het echt. Ik heb al eens van privécouriers gehoord. Het zijn er niet veel, begrijpelijk, aangezien hun werk niet echt wordt gedoogd. Ik geloof ze ook. Ondanks het grijze gebied waarin ze zich ophouden. Toen Nick Darius had aangevallen, had ze het liefst uit haar schuilplaats willen rennen om haar man te helpen. Doodsbang dat Darius gewond zou raken. Los van de verlammende angst was ze erg geschrokken van de instinctieve woede en gewelddadigheid die haar hadden overvallen. Ze zou Nick verscheurd hebben als ze dat kon. Alleen de vrees voor haar echtgenoot storen had ervoor gezorgd dat ze gehoor gaf aan zijn verzoek en bleef zitten waar ze zat. Nu het gevaar was geweken, was ook de golf aan emoties weggeëbd. Ze had geen behoefte aan wraak. De aanblik van de broers, vastgebonden en hulpeloos, wekte zelfs haar medelijden. Wat denk je dat er met hen gaat gebeuren? Als ze kunnen bewijzen dat ze onschuldig zijn aan de samenzwering tegen de koning, bedoel ik. Als ze wel schuldig waren, zouden ze een vreselijke dood sterven. De straf voor het beramen van een moord door vergiftiging was zwaar in Perzië. De straf voor poging tot moord op een koning nog vele malen zwaarder. Zelfs als het geen moordenaars zijn, hebben ze nog steeds de wet overtreden. Ze zullen niet vrij uitgaan. Dat is jammer. Het zijn geen gewone dieven. Dat moet ik toegeven. Darius drukte een hand tegen zijn zij en rekte zich uit. Afgezien dat ze charmanter zijn dan de gemiddelde crimineel, wat spreekt je nog in hen aan? Ze lijken een zeker eergevoel te bezitten. Je zei zelf dat ze de nodige moeite deden om te voorkomen dat een van ons ernstig gewond raakte. Nick, zo zei je, zou je hebben verslagen als hij niet zo zorgvuldig was omgesprongen met je leven. Ik geloof niet dat deze mannen echt slecht zijn. Misschien zou het inderdaad een verspilling zijn om hen ergens in een door ratten bevolkte cel te stoppen. Ik moet toegeven dat Nick interessant potentieel vertoont. Zijn unieke vechttechniek zou het rijk van voordeel kunnen zijn. Of denk aan de vele contacten die Nasir moet hebben opgebouwd in de jaren dat hij voor de andere kant van de wet heeft gewerkt. Dergelijke connecties kunnen heel handig blijken. Darius sloeg een zwerm muggen weg die zich om zijn gezicht begonnen te verzamelen. Dergelijke connecties worden in sommige kringen verraad genoemd, Sarah. Hoe dan ook, vooralsnog heb ik ze nodig om deze samenzwering op te kunnen lossen. Als ze de waarheid spreken, dan hebben alleen Nick en Nasir ooit een van de mannen gezien die erbij betrokken zijn. Zonder hen heb ik geen enkele kans deze zaak op te lossen en Artaxerxes' leven te redden. Of ik ze nu vertrouw of niet,
Ik moet vooralsnog met hen samenwerken. Sarah voelde een rilling over haar rug lopen bij het besef van het gevaar dat dat voor Darius meebracht. Iemand die brutaal genoeg was om de koning te doden, zou er heus niet voor terugschrikken diens neef te doden, als hij hem daarmee de mond kon snoeren. Heb je het koud? Vroeg hij. Nee. Hij bracht zijn paard weer dichterbij en pakte haar hand. Je hoeft je geen zorgen te maken, Sarah. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Ze vroeg zich af of hij zich zorgen maakte om zijn eigen veiligheid. Kampte hij ooit met angstgevoelens? Twijfelde hij ooit aan zichzelf? Hij had niet de gewoonte zijn diepste gevoelens met haar te delen. Ze voelde wel dat hij dergelijke vragen van de hand zou wijzen. Soms verlangde ze er hevig naar de diepste krochten van zijn hart te kunnen bereiken. De plekken die hij handig bewaakte en voor haar verborgen hield. Ze verlangde er naar de man te leren kennen zonder die beschermende muur eromheen. Maar hij bood nooit gelegenheid voor dergelijke intimiteit. Ze dwong zichzelf tot een glimlach. Goed. En hoe ga je deze moordenaar pakken? We beginnen met het opzetten van een hinderlaag in Susa. We weten de tijd en de plek van het rendezvous. Dat scheelt. We kunnen hem vervolgens grijpen en dwingen te vertellen wat hij weet. Klinkt simpel. Darius wreef de achterkant van zijn nek met de palm van zijn hand. Zou je denken? Op een of andere manier stelde haar dat niet gerust. In elk geval kunnen we Artaxerxes waarschuwen nog oplettender te zijn. Dat moet hem voor het kwaad kunnen behoeden.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5:00 geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters aan Liefde te Kortemark om samen met u de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714, gevolgd door de psalmen bladzijde 846. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 849.

Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.

0: Laat ons bidden tot God die ons bijstaat en op wie heel onze hoop gevestigd is. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Heer onze God, gij hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Laat uw kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Laat de stad van de mens zich naar uw plan ontwikkelen en hen die eraan bouwen niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Heer, zend arbeiders in uw oogst. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen en breng ons allen samen in uw rijk. Bidden we bijzonder voor de zielerust van pater Fernand Franciscaan, die vandaag ten grave werd gedragen.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Heer, wij bieden u al de intenties aan van hen die op ons gebed rekenen, in het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria en de zieken.

0: O God, gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat wij morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 18e dag na de nieuwe maan. Het feest van de heilige Thomas, apostel, die de overige leerlingen niet geloofden toen ze hem vertelden dat Christus was verrezen. Maar toen Jezus zelf hem zijn doorboorde zijde liet zien, riep hij uit: mijn Heer en mijn God. Volgens de overlevering verkondigde gij vanuit dit geloof het evangelie aan de volkeren van India. De Laodicea in Syrië, de gedenkdag van de heilige Anatolius, bisschop, die geschriften naliet die bewonderenswaardig zijn, niet alleen in de ogen van godsdienstige mensen, maar ook in die van filosofen. Te Visa in Thracië, de heilige honderdman Memmon, martelaar, die ten tijde van Diocletianus en Maximianus tot het geloof werd bekeerd door de heilige Severus en die samen met hem door verschrikkelijke folteringen gepijnigd het eerst als overwinnaar naar de hemel ging. Te Muzia in het huidige Bulgarije in Servië, de gedenkdag van de heilige Marcus en Mosianus, martelaren, die vanwege hun weigering om te offeren aan de afgoden en vanwege hun juist nog stelliger gelijdenis van Christus werden onthoofd omwille van Christus. De Altino in het gebied van Venetië, de heilige Heliodorus, bisschop, die door de heilige Valerianus van Aquileia werd onderricht in de leer en metgezel was van de heilige Chromatius en Hieronymus en die als eerste de bisschopszetel van deze stad bezette. Te Rome bij het graf van de heilige Petrus, de heilige paus Leo II, een man met een grote kennis van Grieks en Latijn, een vriend van de armoede en de armen, die het initiatief nam tot het derde concilie van Constantinopel. In de stad Hung Yen in Vietnam, de heilige Jozef Nguyen Dinh Uyen, martelaar, die als catechist onder keizer Mingmang uit haat tegen het christelijk geloof stierf in de gevangenis. In de stad Vinh Long in Vietnam, de heilige Philippus Hang van Ming, priester en martelaar, die onder keizer Tudoek werd onthoofd omwille van Christus. In het moeras bij het dorp Dongjiang Tai bij Shenxiang in de provincie Hebei in China, de heilige Petrus Zhao Minsen en Johannes Battista Zhao Mingxi martelaren, die als broers tijdens de vervolging teweeggebracht door de aanhangers van de Yihetuan-secte, ofwel de boksers, zonder te denken aan hun eigen heil, door de vijanden werden gedood, terwijl zij hun vrouw en kinderen, die christenen waren, op de vlucht beschermden.

0: Uit het boek Wijsheid. Over de heiligen echter straalde het klaarste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaanten niet zagen, prezen hen gelukkig, omdat zij niet hetzelfde ondergaan hadden. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degene die door hen onrechtvaardig behandeld waren. En ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. Daartegenover hebt gij een vlammende vuurzuil gegeven als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Op uw barmhartigheid doen wij een beroep. En wij vragen u, God, gij die in Christus de heerlijkheid hebt geschonken aan uw heiligen, geef ook ons steeds nieuwe kracht door uw zegen en laat ons zo aan u behagen en maak ons voor eeuwig tot mede-erfgenamen van Christus Jezus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering mochten wij stilstaan bij de eerste dag van het buitengewoon consistorie. Dat heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni. Zoals beloofd gaan wij in deze aflevering daar nog voor een laatste keer blijven bij stilstaan en krijgt u ook nog de slottoespraak te horen van paus Leo XIV. Richten wij de blik dus op zaterdag 27 juni. Om 7:30 in de ochtend werd de heilige mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het college der kardinalen. Daarna leidde de paus in de Paulus de Zesde Hal de kardinalen voor bij het bidden van het Ad Sumus gebed tot de Heilige Geest. De ochtendsessie werd ingeleid door de aartsbisschop van Tabora uit Tanzania, kardinaal Protas Rugambwa. Hij bedankte het college namens de paus voor de steunbetuigingen en zijn oproepen tot vrede en spoorde hen aan om die oproepen nog effectiever te maken door er in hun bisdommen en regio's van herkomst verantwoordelijkheid voor te nemen, zodat er een gezamenlijke oproep zou klinken die dit gemeenschappelijk engagement nog meer kracht zou geven, aldus de kardinaal. Vervolgens was het de beurt aan kardinaal Stephen Brislin, de aartsbisschop van Johannesburg in Zuid-Afrika, die een inleidend verslag gaf over het thema Bouwend aan het Goede, de werkterreinen van onze tijd. Na een moment van gebed en stilte opende kardinaal Rugambwa het groepswerk en stelde hij de hervatting van de plenaire zitting na de pauze vast om 11:30. De paus, die bij het begin van de zitting aanwezig was, keerde dan ook terug voor de groepsverslagen. 11 groepen brachten verslag uit in de zaal, de 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. Een groot aantal groepen richtten hun reflectie op een analyse van de diepe breuken van onze tijd, tussen volkeren en naties, binnen samenlevingen, binnen gezinnen, en op de manier waarop deze breuken wonden veroorzaken, met name bij de allerarmsten, de zwaksten, jongeren die geen gevoel van zin hebben, vernieuwing, en volwassenen die de wijsheid van de jaren missen. Veel van de verslagen benadrukten het gevaar dat uitgaat van een gebrek aan zingeving, betekenisvolle relaties en identiteit, wat mensen naar een tribale houding drijft. Allen benadrukten de rol van een overdreven individualisme dat leidt tot de illusie dat anderen bestaan ten behoeve van ons eigen succes. In deze context komt de uitdaging van kunstmatige intelligentie naar voren als een antropologische dimensie die moet worden onderzocht door het identificeren van gedeelde menselijke waarden. Deze beginnen met de oproep om levende wezens een naam te geven en ze niet te reduceren tot cijfers en statistieken. Om het menselijk besef van grenzen te ervaren en te aanvaarden, iets wat artificiële intelligentie vaak ontkent, en om de waardigheid van het werk te verdedigen. Binnen dit kader spraken veel groepen over de waarde van het algemeen welzijn als iets dat moeilijk te omarmen en te begrijpen is en waar de politiek vaak niet naar streeft. Zij merkten op dat er een taal van het hart nodig is om conformisme, corruptie en het gevoel van onmogelijkheid te overwinnen, dat voortkomt uit het besef dat het eigendom en de middelen die nodig zijn om het te verwezenlijken in handen zijn van een zeer kleine groep. Het besef van het algemeen welzijn, zo bevestigden talrijke groepen, vindt zijn oorsprong in het geloof. Het geloof in God en in de transcendente dimensie die in ieder mens aanwezig is en die de mens ertoe aanzet om elke grens te overschrijden, te beginnen met die grens die hem of haar buiten zichzelf voert. Om solidariteit met de armen te beleven als antwoord op het individualisme, om de katholiciteit ten volle te beleven. Om op elk niveau onbaatzuchtige relaties op te bouwen in plaats van instellingen. En om een taal te zoeken die in staat is om contact te maken met milieus die ver van het christelijk geloof afstaan. In dit opzicht is de rol van de politiek essentieel, evenals de inzet van kerkelijke instellingen voor de vorming van toekomstige ambtenaren, zodat de sociale leer van de kerk bekend en bestudeerd kan worden als een remedie tegen verdeeldheid. Het tegengif voor individualisme en verdeeldheid, zo waren veel groepen het eens, is het evangelie. Een kerk die een gevoel van verbondenheid biedt, die in staat is om de wonden van onze tijd te helen en die zich vernieuwt zonder te vervallen in vormen van integralisme en polarisatie. Een kerk die haar Samaritaanse aangezicht laat zien, met christenen die geen toeschouwers zijn van de sociale ondergang, maar wijze bouwers die de stad van een ieder herbouwen. In dit kader is een teken van hoop de erkenning dat men in veel gebieden en in vele delen van de wereld met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd en dat gemeenschap met Christus ervoor zorgt dat men zich minder druk maakt over wat anderen denken. In die zin benadrukten verschillende groepen de waarde van synodaliteit als een weg van luisteren en dialoog, maar ook van kerkelijke verantwoordelijkheid. Na afloop van de verslagen was er tijd ingecalculeerd voor bijdragen van verschillende kardinalen die de thema's van de zitting op een meer persoonlijke manier aan de orde mochten stellen. Anderen spraken hun dankbaarheid uit aan de paus voor zijn recente apostolische reizen en zijn inzet voor de vrede. Een samenvatting van de derde zitting in de voormiddag van zaterdag 27 juni. We kijken nog naar de vierde zitting. Een korte samenvatting, ook op basis, u moet weten, deze informatie komt dus van de persdienst van het Vaticaan, want de zittingen zelf waren volledig besloten. Die werden ook in achtergesloten deuren gehouden, volledige geheimhouding, ook tegenover de pers. En dus de enige informatie die naar buiten zou mogen komen, maar het is natuurlijk nog altijd mensenwerk, ook voor kardinalen, zou de informatie dus zijn via het perskanaal van de Heilige Stoel. Daar krijgt u ook steeds de weergave van. We gaan naar de vierde zitting kijken. Dan stonden de kardinalen stil in de namiddag bij de noodzaak om de geestelijkheid een beeld van het priesterschap te bieden dat mooi, creatief, evangelisch en tegelijkertijd niet klerikaal is. En ze hebben ook het risico besproken dat de complexiteit van raadplegingsprocessen de kerk zou kunnen belasten, juist op het moment dat zij geroepen is om getuigenis af te leggen aan de wereld. En zo begon dus het eerste deel van het buitengewoon consistorie op zaterdagmiddag om 4:00. Enkele andere thema's die aan de orde kwamen waren onder meer het verdiepen van de ascetische en historische dimensies van synodaliteit. Dat over het beeld van het priesterschap dus, aan de gelovigen aan te bieden. En ook werd gemeld dat dus deze bijeenkomst niet doorging in de Paulus de zesde hal, maar wel in de nieuwe synodezaal. Ook daar heeft u misschien al foto's van gezien op onze website of op andere kanalen. Dat is die aula waar onder meer ook de encycliek van Paus Leo de XIV werd voorgesteld. Deze vierde zitting werd ingeleid door kardinaal Jozef William Tobin. Na het inleidende verslag van kardinaal Mario Grech konden verschillende kardinalen het woord nemen. Er werd dus ook opnieuw bevestigd dat zowel de hiërarchische kerk als het volk van God, zij het op verschillende manieren deelnemen aan het onderscheiden van wat de geest tot de kerk zegt. En eigenlijk is dat dus de echte synodaliteit. Daarover gaat het. Het luisteren naar de Heilige Geest.

0: Ja, synodaliteit door onder meer de bisschoppensynodes bij te wonen die daarover zijn georganiseerd. De kardinalen benadrukten ook de bijdrage van de Oosters-Katholieke gemeenschappen, wier synodale ervaring een belangrijke bijdrage levert aan het proces waarbij de hele kerk betrokken is. Het eerste deel van de zitting eindigde om 5 uur en na een pauze was er een dialoog met paus Leo XIV, waarbij deelnemers elk maximaal 3 minuten het woord mochten voeren en waar de Heilige Vader dan verder is op ingegaan. De inhoud van deze gesprekken zijn niet bekend. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader bij het besluit van deze laatste sessie van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen in Rome. En zo hoort u wat de Heilige Vader heeft gezegd in die nieuwe synodehal. We gaan luisteren naar paus Leo XIV.
1: Le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia.
0: En we horen de Heilige Vader beginnen met een gebed voor Venezuela dat door zo'n zware aardbeving getroffen is, voor de slachtoffers en oproep aan de internationale gemeenschap om te helpen. Dierbare broeders, kardinalen, we komen nu aan het einde van deze dagen met een gevoel van diepe dankbaarheid. Ik dank u voor de vrijheid, de broederschap, het kerkelijk besef waarmee u aan onze werkzaamheden hebt deelgenomen. Ik neem niet enkel de inhoud van uw overwegingen mee, maar ook de ervaring die deze mogelijk heeft gemaakt. In deze dagen hebben we samen de wil van de Heer gezocht in de overtuiging dat Christus blijft werken in zijn kerk. Hij is het die ons vooraf gaat, ons bijeenbrengt, door onze broeders spreekt en ons leidt in de zending. Alles komt van hem en alles keert terug naar hem. En daarom was het voor mij een bron van troost en hoop om te zien hoe kardinalen uit zulke uiteenlopende kerken, culturen en situaties naar elkaar luisterden en samen zochten naar wat het evangelie het beste dient. We zijn deze dagen begonnen door ons te laten leiden door het beeld van de barmhartige Samaritaan. Een man die stopt bij zijn gewonde broeder, zich diep in zijn hart geraakt voelt en voor hem zorgt. En ik wil nu graag besluiten met een ander evangelisch beeld. Dat van de leerlingen van Emmaus. Ook zij lopen onder de indruk van verdriet en teleurstelling, maar de Heer wordt hun reisgenoot, luistert naar hun vragen, opent de schrift voor hen, doet hun hart ontbranden en verandert hun reis. En ik vind het mooi om te denken dat ook wat wij de afgelopen dagen hebben meegemaakt, iets van deze ervaring in zich draagt. We zijn samen op weg gegaan. We hebben naar elkaar geluisterd. En als we ruimte hebben gemaakt voor de Heer, heeft Hij opnieuw hoop in onze harten aangestoken en stuurt Hij ons nu terug naar onze kerken om de weg te vervolgen met een nieuwe blik. De afsluitende bezinning over het synodale traject heeft ons geholpen om wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt opnieuw te bekijken. Het lijkt mij dat de vraag over synodaliteit niet in de eerste plaats luidt: wie heeft de beslissingsbevoegdheid? De vraag is diepgaander. Hoe bewaren wij samen de gave die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd? En wanneer deze vraag het middelpunt van ons onderscheidingsproces wordt, krijgen ook kwesties als gezag, medeverantwoordelijkheid en besluitvorming een juiste plaats, verlicht door de zending en de gezamenlijke trouw aan het evangelie. En daarom wil ik u nogmaals de uitvoering van de synode

0: toevertrouwen. Ik vraag u om dit traject met overtuiging te begeleiden in de kerken die u dient, door een authentiek begrip ervan te bevorderen en iedereen aan te moedigen eraan deel te nemen. Het gaat erom onze kerken te helpen groeien in een steeds evangelischer levenswijze. Let er goed op, zoals we van kardinaal Greg hebben gehoord. Synodaliteit is geen reeks bijeenkomsten, nog een werkwijze. Het is een spirituele levenswijze. Zo ontstaat uit de ontmoeting, groeit door het luisteren en rijpt in het onderscheidingsvermogen. De echte vraag is dus niet hoeveel gesprekken wij zullen organiseren, maar welke evangelische kwaliteit onze bijeenkomsten zullen hebben. Wanneer we met nederigheid en vrijheid naar elkaar luisteren en ruimte laten voor de geest, blijven onze gesprekken niet beperkt tot een uitwisseling van ideeën, maar worden ze een plaats van bekering, waarin we samen groeien in trouw aan de Heer. Terugkijkend op de gesprekken van de afgelopen dagen neem ik vooral de blik mee waarmee jullie tijdens de eerste sessie naar de wereld hebben gekeken. Velen van jullie hebben verteld over het leed dat wordt veroorzaakt door oorlogen, geweld, armoede en de vele onrechtvaardigheden die het leven van volkeren tekenen. Maar jullie zijn echter niet gestopt bij het beschrijven ervan. Achter deze drama's hebben jullie een nog dieper leed herkend. De eenzaamheid, de crisis in de onderlinge relaties, het verlies van hoop, de moeilijkheid om elkaar als broeders en zusters te erkennen. Het is een blik die de ogen niet afwendt van de wonden van de wereld, maar er naar op zoek gaat, naar de wortels ervan. En daarin, vaak verborgen, een hernieuwde zoektocht naar zingeving, authenticiteit, spiritualiteit en gemeenschap herkent. Velen zijn vandaag op zoek naar hoop en echte relaties. Wat mij in het bijzonder heeft geraakt, is de manier waarop jullie over jongeren hebben gesproken. In hun vragen, maar ook in het lijden dat hen soms tot wanhoop drijft en soms zelfs tot de uiterste wanhoop van zichzelf van het leven te beroven, hebben jullie een van de diepste wonden van onze tijd herkend. Maar hier hebben ook het werk van de Heilige Geest daarin weten te herkennen. Hun zoektocht naar authenticiteit, echte relaties en zingeving herinnert ons eraan dat het evangelie nog steeds aansluit bij de diepste verwachtingen van het menselijk hart. Met nederigheid naar hen en hun gezinnen luisteren is ook een manier waarop de Heer de kerk blijft bekeren. Velen van jullie hebben ook het gezin ter sprake gebracht. Waar het gezin wordt gesteund en begeleid, ontstaat een leerschool van relaties, solidariteit en hoop. Waar het gezin gekwetst of geïsoleerd is, draagt de hele samenleving daar de gevolgen van. In oktober zullen wij een bijeenkomst houden met de leiders van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties om de stappen te evalueren die sinds Amoris Laetitia zijn gezet. Er zullen ook enkele gezinnen aanwezig zijn die hun ervaringen zullen delen en hun aanwezigheid is essentieel. Maar ik hoop dat iedereen die komt zich voorbereidt door aandachtig te luisteren en de ervaringen van de gezinnen uit hun eigen kerken mee te brengen. Jullie hebben dus geprobeerd te luisteren naar wat de wonden van de wereld onthullen over het hart van de mens. En juist daar, in het hart, wordt ook over vrede beslist. Voordat oorlog zich in de geschiedenis manifesteert, ontstaat hij in ons. Wanneer wantrouwen de plaats inneemt van vertrouwen, angst, die van hoop, en de ander als een bedreiging wordt ervaren. Maar het is in datzelfde hart dat Christus ons blijft ontmoeten tot ons blijft spreken en ons blijft bekeren. Uit een verzoend hart kunnen ontwapenende woorden, nieuwe relaties en een vrede voortkomen die ook volkeren kan bereiken. De tweede sessie heeft ons ertoe gebracht nog een stap verder te gaan. Het lijkt mij dat jullie een van de inzichten van Magnifica Humanitas heel duidelijk hebben begrepen. Oorlog is niet enkel een conflict tussen staten. Het ontstaat veel eerder uit een machtscultuur die doordringt in onze manier van denken, van het aangaan van de relaties, van het uitoefenen van macht, van het gebruik van de economie, de technologie en zelfs de religie. Als dit de wortel van de crisis is, dan vraagt het antwoord om de wederopbouw van een cultuur van samenwerken en dialoog, die ook het multilateralisme nieuwe kracht kan geven, zodat de volkeren opnieuw leren om samen het algemeen welzijn van de gehele menselijke familie na te streven. Op deze weg is de bijdrage van de leken die zich inzetten in het openbare leven essentieel. Zij hebben de nabijheid en de steun van de kerkgemeenschap nodig om de politieke naastenliefde te beleven waaraan jullie hebben herinnerd. Diezelfde cultuur van samenwerking groeit door ecumenische en interreligieuze dialoog, die onze christelijke identiteit niet afzwakt, maar ons juist in staat stelt om samen het algemeen welzijn en vrede te dienen. Ik vond het bovendien bijzonder waardevol hoe sommigen van jullie het thema van de geweldloze reactie op de vele vormen van geweld hebben benaderd. En dit is een diep evangelische manier om in de geschiedenis te staan, voortkomend uit de bezinning op de handelwijze van Jezus. Het houdt geen afstand doen van conflicten in, nog een passieve houding, maar de keuze om het conflict aan te gaan zonder de logica ervan over te nemen. Het doet geen afstand van de waarheid, zwijgt niet over het kwaad, maar weigert deze met geweld te verdedigen en de ander tot vijand te maken. Het begint met het ontwapenen van onszelf. En zo openbaart het de logica van Pasen, waarin de liefde sterker blijkt te zijn dan de haat en vergeving de spiraal van wraak doorbreekt. Dit is de kracht van de verrezen gekruisigde. Een kracht die de vijand niet vernietigt, maar het mogelijk maakt om een broeder terug te vinden. In dit perspectief hebben verschillende groepen benadrukt dat het wenselijk is het thema van de legitieme verdediging verder te verdiepen in het licht van de ingrijpende veranderingen die zich hebben voorgedaan in de aard van hedendaagse conflicten. Deze reflectie verdient het om verder te worden uitgewerkt met de nodige theologische en pastorale nauwkeurigheid. Ik heb ook met bijzondere belangstelling kennis genomen van uw nadruk op de sociale leer van de kerk. U hebt de wens uitgesproken dat deze steeds meer een levend erfgoed van onze gemeenschappen wordt, een vast uitgangspunt voor gewetensvorming en pastoraal onderscheidingsvermogen. Deze leer biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar leert de kerk op evangelische wijze de werkelijkheid te beleven, te interpreteren en op verantwoorde wijze richting te geven aan het handelen. We gaan zo meteen verder, dierbare luisteraars, met deze slottoespraak van paus Leo XIV op het einde dus van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen op 26 en 27 juni. Daar gaat hij verder over een andere overeenstemming, namelijk dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is, maar een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug voor het tweede deel van deze slottoespraak.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digne feciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc ut usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het volgende deel, het tweede deel van deze slottoespraak van Paus Leo XIV, gericht tot de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. De paus gaat verder een andere overeenstemming die hij heeft gezien en was opgevallen tijdens het overleg met de kardinalen.
4: Mi ha colpito anche un'altra convergenza.
0: Ook een andere overeenstemming is mij opgevallen. Velen van u hebben opgemerkt dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is. Het is een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. We leven in een tijd waarin het zelfs moeilijk wordt om te herkennen wat werkelijk goed is voor iedereen. Daarom is de kerk, geworteld in Christus, geroepen om plaatsen van ontmoeting, van luisteren en van dialoog te koesteren, waarin een vernieuwde cultuur van het algemeen welzijn kan rijpen. En dit vraagt ook om geduldig opvoedingswerk. Dat helpt bij het herkennen van de onschendbare waardigheid van elke persoon en de verantwoordelijkheid die ons met elkaar verbindt. Op deze weg zijn de armen niet alleen de ontvangers van onze zorg, maar ook de hoofdrolspelers van de hoop die God in de geschiedenis blijft doen opbloeien. Uit veel van jullie overwegingen kwam ook een andere overtuiging duidelijk naar voren. Terwijl we ons afvroegen wat de verantwoordelijkheden van de kerk in de wereld van vandaag zijn, hebben jullie voortdurend gewezen op het belang van getuigenis, nabijheid, gewetensvorming en het opbouwen van broederlijke en geloofwaardige gemeenschappen. Dit getuigenis komt voort uit de ontmoeting met Christus, uit zijn woord en uit de sacramenten. waarin de Heer zijn volk ondersteunt en het in staat stelt de wereld te dienen met de kracht van het evangelie. De kerk is geroepen om steeds meer te worden wat zij verkondigt. Op dit fundament kunnen ook de noodzakelijke hervormingen van structuren, instellingen en processen vrucht dragen. En zo versterken deze dagen mijn hoop. Niet enkel vanwege wat we hebben gedeeld, maar ook vanwege de manier waarop we dat hebben gedaan. In een tijd die gekenmerkt wordt door polarisatie, wordt ook de manier waarop de kerk luistert en in dialoog treedt onderdeel van haar verkondiging. Als wij samen de wil van de Heer blijven zoeken en ons laten leiden door de Heilige Geest, ben ik er zeker van dat onze gemeenschap steeds vruchtbaarder zal worden voor de zending van de kerk en voor de dienst aan de hele menselijke familie. Ik geloof dat we beetje bij beetje de meest authentieke betekenis van het consistorie herontdekken. Het samenkomen van het college der kardinalen rond de opvolger van Petrus, opdat de Heilige Geest in wederzijds luisteren en gezamenlijk onderscheidingsvermogen de paus helpt de kerk te leiden. Geen parlement, geen congres waarin meningen of belangen de overhand hebben, maar een ervaring van gemeenschap ten dienste van de missie. Wat we deze dagen leren beleven, betreft niet enkel het college der kardinalen. Het is een levenswijze die we in de hele kerk moeten bevorderen, opdat elke gedoopte, naar gelang zijn of haar roeping en verantwoordelijkheid, deelneemt aan de opbouw van de beschaving van de liefde en aan de dienst aan het algemeen welzijn. Zoals ik u reeds heb laten weten, wil ik deze jaarlijkse bijeenkomst ook vanaf volgend jaar verder zetten. Ik heb de datum nog niet vastgesteld. Ik ben van plan om deze tegen het einde van dit jaar aan u mee te delen. Dit consistorie was een waardevol moment, maar mag geen op zichzelf staande gebeurtenis blijven. In de hele kerk willen we ruimtes bevorderen waarin het volk van God naar elkaar kan luisteren, bidden, onderscheiden en samen op weg gaan. En dit is de kern van het traject ter uitvoering van de synode. En dit zal ook de geest zijn van de komende bijeenkomst gewijd aan Amoris Laetitia en van vele andere initiatieven die de Heer ons zal vragen te beleven. Het gaat er niet om het aantal bijeenkomsten te vermenigvuldigen, maar om te leren hoe we bijeenkomsten kunnen beleven waarin we, door naar elkaar te luisteren, samen leren luisteren naar de Heer. Alvorens af te sluiten, wil ik de unanieme oproep die uit dit consistorie is voortgekomen overnemen en tot de mijne maken. Sterker nog, ik zou willen dat we dat samen doen, door middel van deze woorden. Laten we dit zeggen aan onze broeders, de bisschoppen, tegen de kerken die aan ons ambt zijn toevertrouwd en tegen alle volkeren op aarde. God verlangt vrede voor elke natie en voor elk volk. En daarom mogen wij ons niet neerleggen bij geweld. Geweld zal niet het laatste woord hebben. God blijft in de geschiedenis wegen van verzoening en vrede openen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die moedig te bewandelen en de wereld te helpen ze te herkennen. Dierbare broeders, ik dank u van harte voor uw bijdrage, evenals de sprekers, de moderatoren, allen die met vrijgevigheid en discretie deze dagen van werk en broederschap mogelijk hebben gemaakt. Dank u dat u mij er opnieuw aan hebt geholpen het werk te herkennen dat Christus blijft verrichten te midden van zijn volk en in de wereld. Laten wij de vruchten van dit consistorie toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk. Mogen zij ons leren de eenheid in verscheidenheid te bewaren en het evangelie van de vrede te dienen met nederigheid, moed en hoop. Ik dank u. applaus van de kardinalen die zich dus hadden verzameld gedurende 2 dagen rond Paus Leo de XIV en ook rond die verschillende thema's. En op deze wijze konden we dus een beetje ontvangen wat de Heilige Vader heeft onderscheiden in deze 2 dagen als de meest belangrijke punten die naar voren kwamen uit alle gesprekken. En we zien steeds meer dat idee van synodaliteit, wat dat nu eigenlijk moet zijn, vorm krijgen. De paus heeft het al verschillende keren herhaald. Alle leden van de kerk, alle gedoopten, moeten kunnen deelnemen aan de opbouw van dit Rijk van God, aan de opbouw van de gemeenschap, van het volk van God, maar ieder volgens zijn eigen roeping, zijn eigen levensstaat, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn belangrijke elementen om mee te nemen in wat, ja, dat proces van nadenken over wat is synodaliteit. En de paus die drukt het hier uit, hij wil dit blijven doen. Hij wil blijven samenkomen met de kardinalen. Zij zijn namelijk geroepen door God zelf om de paus te helpen bij het onderscheiden van datgene wat de Heilige Geest zegt aan de kerk. Een samenwerkingsverband, ja, die, we mogen het zeggen, een evolutie is uit datgene wat de heilige paus Paulus VI begonnen is door de oprichting van de bisschoppensynode. Met het idee om ook die synodaliteit, die daaruit voortgegroeid is en die door paus Franciscus is geïntroduceerd, deze dus ook op te nemen in de wijze waarop bijvoorbeeld een buitengewoon consistorie wordt georganiseerd. Ook moeten we zeggen dat er dus, ja, enerzijds discretie is. Men wil het graag achter gesloten deuren houden. Dat heeft ook een groot voordeel, want iedereen kan dan vrij spreken. Dat is ook nodig om de nodige onderscheiding te maken wat de Heilige Geest wil zeggen in die 2 dagen. Anderzijds toch een deel ook open communicatie. Een publiekelijk afsluiten met een toespraak van de paus die de nodige punten samenvat. Een interessante ontwikkeling in de wijze waarop dat zo'n consistorie kan gehouden worden. En de paus die drukt dus hierbij het verlangen uit om dat opnieuw te doen. U hoorde ook de aankondiging van een samenkomst in oktober, samen met de verantwoordelijken van de Oosterse kerken, waarbij zal nagedacht worden, gebeden en onderscheiden worden over Amoris Laetitia. U herinnert zich dat die exhortatie die door paus Franciscus werd geschreven, die wel wat, ja, deining heeft veroorzaakt in de kerk, als we het zo mogen uitdrukken. Dus het wordt interessant om te zien wat zegt de Heilige Geest nu, x aantal jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. Wat heeft het veroorzaakt? Welke vragen moeten er gesteld worden? Het wordt een boeiend proces om naar uit te kijken. We houden u zeker op de hoogte. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. In een volgende aflevering hoort u de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Want dat is ook traditioneel het moment waarop de palia worden opgelegd. Het pallium, dat stuk wolstof dat over de schouders wordt gelegd van metropoliet aartsbisschoppen als uitdrukking van hun verbondenheid met de paus. Dat is voor een volgende aflevering. U heeft nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. Graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn

is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovigen, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft te lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik. Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk: de gunst van hem die woont in de doornstruik.

Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God, het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben. Eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23... tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen.
Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens transe wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een transe kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanisme. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen zo divers als de vindhorntuin en feng shui vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad
kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden, iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk zoals orgonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort, verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidgeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen. Iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen.
Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age-alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging. Van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn, en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968.
De wijsheid van oudere generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom, en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven we daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen: een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur, de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen, en tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals het door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James definieerde religie als ervaring, niet als dogma. En hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons, waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigden allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren, moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben een

vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt, waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age denken. De kern van het New Age denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus, maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan op het punt om het eerste deeltje van onze pelgrimstocht, de eerste dag, als het ware vandaag, te besluiten. En we hebben eigenlijk al heel wat mogen ontmoeten op onze weg. Vorige keer waren we geëindigd in de Sint-Pauluskerk, of er althans vlakbij. En van hieruit gaan wij verder. En daarvoor moet ik binnenstappen in een beetje een speciale procedure. Ik moet namelijk naar Het Steen, een zeer oud gebouw hier in Antwerpen. U kan er ook niet naast kijken wanneer u er voorbij gaat. Het is ook de plaats waar de Lange Wapper terug te vinden is. We gaan echter niet gaan kijken naar het beeld van de legende die diende om kinderen weg te houden van de gevaarlijke kaaien. Maar we gaan er wel naartoe omwille van het feit dat we er het toeristische centrum van Antwerpen terugvinden. En dat is de locatie waar ik de sleutel dien op te halen voor de locatie waar ik deze avond en nacht te gast mag zijn in Antwerpen. Na ons laatste bezoek voor vandaag ben ik ondertussen richting Het Steen gewandeld. Het Steen is het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen. En het is tevens de locatie voor het toeristisch onthaalcentrum. Ooit was deze plek een landtong in de Schelde. In de 9e eeuw ontstond een omwalde nederzetting die uitgroeide tot een burcht, zoals we hier heel goed kunnen zien. Een stenen muur verving de aardenwal, wellicht in de 11e eeuw. En tegen die muur, naast de steenpoort, verscheen een rechthoekig gebouw. Het is nog steeds zichtbaar in de fundamenten van Het Steen. Het uitzicht is het resultaat van vele verbouwingen, zoals onder Karel de Vijfde in 1520. En de muren die getuigen daarvan, de donkere Doornikse steen onderaan, is ouder dan de zandstenen bovenbouw. En dat kan je hier heel goed zien als je voor de poort eigenlijk staat, dat de gevel, zeg maar, van het gebouw inderdaad twee kleuren heeft en dat je de scheiding tussen die twee bouwperiodes zeer goed kan zien. Bij het rechttrekken van de Scheldekaaien in de 19e eeuw verdween een deel van de burcht. Het Steen werd in diezelfde eeuw verbouwd en voorzien van een neogotische vleugel. Het heeft de dienst gedaan als gevangenis, houtzagerij, visopslagplaats en museum. En het is dus ook de locatie van de toeristische dienst van Antwerpen, waar ik nu eigenlijk ben uitgenodigd om de sleutel te halen van de plaats waar ik deze nacht mag overnachten. Het is namelijk zo dat we het grote genoegen hebben gekregen om te gast te zijn in een echt pelgrimshuis. En daarmee treden we in een traditie die dateert van het jaar 1300, op het moment dat het gasthuis werd opgericht. Arme pelgrims, zoals ondergetekende, die konden 3 dagen maximum verblijven in dit gasthuis dat werd opgericht en werd toegewijd aan de heilige Julianus, de patroonheilige onder andere van de reizigers en de pelgrimerenden. Ja, u hoort de geluiden op de achtergrond. De stad gaat aan ons voorbij en wij gaan de rugzak opnemen en binnengaan in Het Steen op zoek naar onze sleutel. En dat zou betekenen dat men de persoon die verantwoordelijk is om toegang te geven tot het gasthuis zal contacteren. Voor mij is het ook een volledig nieuwe ervaring. We gaan Het Steen binnen en op zoek naar onze toegangssleutel. En ik neem u helemaal mee. We lopen nu als het ware de indrukwekkende toegangspoort van Het Steen binnen. Op zoek dus naar de toeristische dienst. Zo, ik ga hier onmiddellijk iemand aanspreken. Een goeiedag, mevrouw. Ik ben onderweg als pelgrim van Radio Maria momenteel. En ik kom de sleutel halen van het Sint-Juliaan Gasthuis. Ja. U weet wat dat is?
1: Ik weet wat dat is, absoluut. Dan moet ik even de bus gaan halen met de sleutels. En heeft u ook uw pelgrimboekje bij? Want dat gaan we dan wel afstempelen.
0: Ik heb zelf geen pelgrimboekje, want ik ben niet onderweg naar Santiago de Compostela. Maar ze hebben mij per hoge uitzondering toch toegestaan om te mogen verblijven.
1: Okay, perfect. Ik ga even de sleutel voor u halen en dan ga ik u uitleggen waar u precies moet zijn.
0: Helemaal goed, dank u wel. En zo zal de medewerker van de toeristische dienst dus de bus gaan halen waar die fameuze sleutel zich in bevindt. En daar komt hij al. Daar is ze dan, de fameuze bus.
1: Er zijn op dit moment geen andere pelgrims, dus... Ik ga de sleutel geven. Dus dit is een fantastische sleutel.
0: Dank u wel.
1: In normale omstandigheden schrijven wij dan ook heel even voor uw app wie u bent.
0: Ja, er komt toch een hele procedure bij kijken, blijkbaar, om deze sleutel te overhandigd te krijgen.
1: Het is gewoon eigenlijk een beetje dat het genootschap ook wil weten wie er bij hen komt slapen. En mocht er iets gebeuren, dat we toch in elk geval weten wie of wat het is. Hè?
0: Zeker. Ik zal u mijn gegevens vrijwillig overhandigen.
1: Kijk.
0: Schitterend.
1: Dus dat is allemaal ingevuld, dus dat hebben we. Dan gaat dit erin. En gaat u langs de kathedraal langs gaan of gaat u een andere weg uitgaan?
0: Sowieso is dat de bedoeling om dat morgen te doen. Okay. Ja, morgen staat de kathedraal op het programma.
1: Waar u naartoe moet, is hier eigenlijk op de Sint-Jansvliet. Dus daar heeft u de logies waar u terecht moet. Hè. Dus eigenlijk gaat u gewoon hier naar beneden en gaat u gewoon rechtdoor. Dan heeft u hier de Sint-Pietersvliet. En ik ga nu heel eventjes de permanentie opbellen om te zeggen dat u eraan komt.
0: Ja.
1: En dat u daar gaat verblijven. Zijn zij op de hoogte van
0: het verhaal? Ze zijn op de hoogte.
1: Dus dat is ook iets standaards wat wij voor iedereen doen. Dus wij bellen hen even op en dan wordt er eigenlijk afgesproken met jullie waar jullie elkaar gaan treffen. Om, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ja, goedemiddag. Gelukkig spreek je met Anne van der Aura van het Steen Visit Antwerp. Ik heb hier een pelgrim van Radio Maria bij mij staan die jullie verwachten.
2: Ja. Ja.
1: Voilà, ik wou even met jou afspreken hoe dat jullie elkaar kunnen treffen.
2: Hij mag rechtstreeks naar hier komen, want ik ben al ter plekke.
1: Ah, u bent al ter plekke. Oké, perfect. Dan geef ik de boodschap zo mee.
2: Dankjewel.
1: Dag. U ook, dag. Voilà, u mag onmiddellijk naar de Sint-Jansvliet gaan, want hij is al ter plaatse, dus ze verwachten u inderdaad.
0: Schitterend. Voilà, ik dank u voor deze vlotte afhandeling. Dankjewel.
1: Dus u gaat gewoon hier naar beneden en eigenlijk volgt u gewoon de straatkant. En dan hier, waar u eigenlijk de ingang heeft van de voetgangerstunnel, dat pleintje, daar heeft u Sint-Jansvliet nummer 25, daar wordt u verwacht.
0: Schitterend, dat zal wel lukken. Ik dank u van harte en ik wens u nog veel zegen met uw werk.
1: Dankjewel.
0: Nadat de medewerkster van het Steen zo vriendelijk was om mij de sleutel te overhandigen, na het afhandelen van de procedure, ging ik nog kort even in gesprek met een jonge man die het gesprek eigenlijk volgde. Bleek een stagiair te zijn die op dat moment stage liep in het Steen. En ik ging met Jonas onder de boog van de ingangspoort van het Steen even in gesprek. Ja, beste luisteraars, ik heb ondertussen de sleutel kunnen bemachtigen. De procedure is voltooid. Ik heb ook mijn pelgrimsstempels ondertussen ook al gekregen. En toen ging ik eigenlijk in gesprek met Jonas. Die doet momenteel een stage hier in het Steen. Jonas, kan je misschien jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en even uitleggen wat je juist studeert?
3: Hallo, dus mijn naam is Jonas Voetschalks. Ik ben 21 jaar en ik studeer travel support op Thomas More Mechelen.
0: Voilà, zie, kort en krachtig. Dat betekent ook dat je hierin staat voor welke taken?
3: Eigenlijk geef ik uitleg aan alle toeristen, maar ook mensen uit Antwerpen zelf, over wat ze kunnen bezichtigen, welke monumenten ze kunnen gaan bekijken, wat dat nu per se zou kosten. En natuurlijk ook advies over restaurants, hotels en wat zeker must-sees zijn hier in Antwerpen.
0: Kijk, zie, de man die we nodig hebben. Het is zo dat vele mensen komen naar hier om op een of andere manier Antwerpen te bezoeken. Maar waarom is dat nu zo belangrijk voor jou om in die sector aan het werk te willen? Wat boeit jou zo in toerisme?
3: Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en ook zeker in gewoon de bouwkunst in zichzelf. Sinds kleins af aan ben ik al geobsedeerd met barokkunst. En dat is voor mij iets waar dat ik graag mee bezig ben en ik loop gewoon graag rond in verschillende steden, verschillende culturen en ik wil eigenlijk een beetje die cultuur en ook het toerisme gewoon mee kunnen geven aan mensen, want toerisme maakt mensen blij en ik wil graag mensen blij maken met mijn job later.
0: Christelijker dan dat wordt het niet. Maar ik maak een klein grapje. We hebben een kort gesprekje daarnet gehad. Want je zag het logo van Radio Maria. En toen zei je eigenlijk dat jij iemand kent van uw schooltijd, zeg maar. Die vaak naar Radio Maria luisterde. En kan je er iets vertellen over jouw ervaringen die je met die persoon hebt gehad? Want je hebt ook een bijzondere reis ondernomen.
3: Ja, ik ben met die persoon naar Rome gegaan. Ik ben zelf wel katholiek opgevoed en ik heb ook al mijn communies gedaan. Maar ik ben niet echt praktiserend gelovig. Maar terwijl dat hij dat wel is, hij ging elke zondag naar de mis. En als het ging, soms ook op andere dagen om te helpen. En ik heb altijd met die persoon heel diepe gaande gesprekken gehad in over zijn ideologie en over die van mij. En ik ben dan met hem naar Rome getrokken. We hebben daar zoveel mogelijk kerken gezien als we konden, want we vinden dat allebei fantastisch. En dan hebben we ook in een van die kerken de mis meegedaan voor Aswoensdag. Iets dat ik eigenlijk nog nooit had gedaan, want ik ben niet iemand die zomaar naar de mis gaat. Misschien voor een doop van familie of zo, maar niet bepaald vrijwillig. Maar ik vond dat een heel leuke ervaring. Ook gewoon op cultureel vlak was dat voor mij heel erg leuk.
0: Ja, toch bijzonder dat het gemeenschappelijke waar jullie zich konden in vinden, was de kunst eigenlijk. Hè? De aantrekkelijkheid van kunst. Wat doet kunst met jou? En zeker dan kunst, ja, een beetje uit vervlogen tijden, zullen we maar zeggen.
3: Ik vind gewoon dat je in die kunst een rust kunt vinden, maar tegelijkertijd kun je in sommige schilderijen bijvoorbeeld heel veel actie vinden. Ik word heel rustig van kunst, maar je ziet gewoon dat bijvoorbeeld een barokschilderij, daar zit beweging in, daar zit leven in, daar zit gevoel in. Ook al is het een stilstaand beeld. En ik vind dat bijvoorbeeld fotografie en ook video's dat op een of andere manier minder goed kunnen weergeven als schilderkunst voor mij. En ook zeker zoals de barokke gevel van de Carolus Borromeus is prachtig. Mee door Rubens ontworpen en gewoon voor mij. Ik kan daarvoor gaan zitten voor een goede uur en daar gewoon naar kijken. En gewoon rustig worden.
0: Ja, als we zo horen, dan moeten we allemaal naar Antwerpen komen om dat hier allemaal te komen bezichtigen. Ik dank jou voor dit korte moment zo echt onder de poort van het steen. Wat een locatie, hè, om een interview te doen. Ik ga hier mijn sleutel nemen en naar het Sint-Juliaan gasthuis gaan. Dank u wel. En we wensen jou natuurlijk ook nog heel veel succes met jouw stage en met de rest van wat je onderneemt.
3: Dank u wel. Ik ga zeker wel goed komen. Ik heb vandaag goede commentaren gehad. Dus komt wel goed.
0: Schitterend, en daar mogen wij ook getuigen van zijn. Misschien een idee ook om eens naar Radio Maria te luisteren en af en toe eens op te zetten.
3: Wie weet.
0: Fijne dag nog.
3: Hetzelfde.

0: Departed too long ago, but I U maak die pad gelyk vir my.
1: En zo sta ik voor de deur van een stukje bijzondere geschiedenis van Antwerpen. Het Sint-Julianus Gasthuis. Tijdens de middeleeuwen genoot hij een bijzondere vereering. Meer dan 80 gemeenten in Frankrijk hebben de benaming Saint-Julien. En deze Julianus was een hartstochtelijke jager. En toen hij een hert achterna zat en deze in het nauw had gedreven, draaide het dier zich plotseling om en sprak een voorspelling uit. Gij die mij vervolgt, gij zult de moordenaar van uw vader en moeder worden. Vol ontzetting verliet de jonge edelman onmiddellijk het ouderlijk huis en vertrok naar het buitenland, waar hij een zeer avontuurlijk leven leidde. Later zou hij huwen met een edeldame. De ontroostbare ouders zochten hem overal, tot een gelukkig toeval hen uiteindelijk bij het kasteel van hun zoon bracht. Julianus' vrouw, Basilissa, herkende hen aan hun stemmen, omringde het echtpaar met veel zorg en liet hen rusten in haar eigen slaapkamer. Julianus, onwetende van de komst van zijn ouders, kwam terug van de jacht en bij het betreden van de slaapkamer zag hij het echtpaar in bed en dacht dat zijn vrouw hem ontrouw was geworden. Verblind door woede doodde hij beide slapers. Bij de terugkeer van zijn echtgenote vernam hij de juiste toedracht. Het hert had inderdaad de waarheid gesproken. Gek van verdriet en overstelpt door wroeging, nam hij het besluit om de rest van zijn leven te besteden aan boetedoening. Beiden verzaakten aan hun welstand en vestigden zich aan de oever van een gevaarlijke rivier, waar zij een herberg voor de reizigers bouwden en Julianus veerman werd. Op een winteravond, tijdens een zware storm, weerklonk op de andere oever hulpgeroep. Uit naastenliefde snelden Julianus en zijn vrouw ter hulp. Hij roeide, terwijl zijn vrouw met de lantaarn bijlichtte. Zo brachten zij een arme leproos in veiligheid. De man was verkleumd en kreeg de beste zorgen. De Melaatse maakte zich vervolgens bekend en voorspelde het spoedige einde van hun boetedoening met de eeuwige zaligheid. En meteen was hij verdwenen. Julianus en zijn echtgenote hadden Christus herkend. Hij stierf samen met zijn vrouw de marteldood in 305 onder het bewind van Maximianus. En hij wordt vaak afgebeeld als een edelman samen met een valk, een hert of een zwaard als symbool van de oudermoord. Verder is hij ook de patroon van de vishandelaars, de zeelieden, de speellieden, de hoogelaars, zangers, dichters, muzici en, belangrijk voor ons, pelgrims. Zijn naamdag wordt gevierd op 12 februari en is afgeleid van de Romeinse familienaam Julia. En dat verklaart dus ook waarom Julianus de patroon is van de herbergiers en de hoteliers. En waarom hij de gastheer wordt genoemd. Er is een stichting in Rome, namelijk die van Sint-Julianus van de Vlamingen, die in 1213 werd opgericht als gasthuis of als herberg. En die traditie die werd ook verder gezet, onder meer door de oprichting van de hospitalen in Vlaanderen. En in 1303 werd in Antwerpen het Sint-Julianus gasthuis opgericht, waarna trouwens Brussel snel zou volgen met twee andere stichtingen. Het Sint-Julianus gasthuis in de Marollen en het Sint-Jacobs gasthuis. Nu goed, vanaf de 9e eeuw trokken talloze pelgrims naar Santiago de Compostela in Spanje. Daar was immers de wonderbare ster verschenen die in 808 Theodomir naar het graf van de apostel Jacob leidde, die in 52 na Christus doodgemarteld werd door koning Herodes Agrippa. Hij werd Jacob de Meerdere genoemd en was de neef en apostel van Jezus. In de christelijke iconografie zijn de Sint-Jacobs schelp en pelgrimsstaf zijn attributen. De slag van Clavillo in 844 door koning Ramiro I van Asturië tegen de Moren werd gewonnen met de hulp van de geheimzinnige ruiter Sint-Jacobus, die sindsdien in Spanje de titel draagt van Matamoros. En zijn naamdag is 25 juli, patroon ook van de pelgrims natuurlijk. Zijn naam komt voort uit het Aramees en betekent volgeling van God. Andere steden in ons land, zoals Brugge, Lier, Mechelen, Bergen en Vilvoorde, hadden zo een toevluchtsoord voor bedevaarders. En de gastenverblijven voor mannen stonden bekend als Sint Julianus, de gastheer. En vrouwen vonden onderdak in Sint Basilissa. Laten we onze aandacht dus even richten op dat gasthuis, want er zijn een aantal, zeg maar, instellingen die aandacht zouden besteden aan het opvangen van armen, van pelgrims, van mensen onderweg en ook van melaatsen natuurlijk. Maar de reizigers die zochten dus in Antwerpen onderdak in herbergen om op krachten te komen, de paarden te verzorgen en ook proviant in te slaan. Arme bedevaarders waren echter aangewezen op de weldadigheid van stedelingen. De Antwerpse kathedraal beheerde in 1204 een Domus Hospitalis Infirmorum, een ziekenhuis, dat het gasthuis van Onze Lieve Vrouw of Sint Elisabeth, bijgenaamd het Groot Gasthuis, werd genoemd en gevestigd was in de Pelgrimsstraat. Ida van der List, de weduwe van Gilbertus en telg van de invloedrijke familie Weinighem, was toen reeds nauw betrokken bij deze liefdadigheid van het Sint-Elisabeth Gasthuis. En met de hulp van kanunnik Jan Tukland stelde Ida van der List haar huis ter beschikking voor arme reizigers. Het pand was toen gelegen aan de poort van de Hoogstraat, de latere Sint-Janspoort. Ze behield wel het vruchtgebruik, waarvoor ze jaarlijks de behoorlijke som van 5 pond betaalde. Zij gebruikte deze inkomsten om een tweede gasthuis te huren om armen te herbergen. En spoedig zouden ook andere vooraanstaande families landerijen schenken aan de stichting. De inhoud van de officiële akte, opgesteld op 4 april 1304, is duidelijk. Ten bate der arme wandelende lieden om onze heren en de goede Sainte-Julien. Aanvankelijk had het gasthuis een dubbele benaming, Sint-Julianus en Sint-Martha, verwijzend naar het feit dat Jezus in Bethanië onderdak kreeg in het huis van Martha. In 1310 erkende hertog Jan II van Brabant de stichting met een vrijstelling van belastingen en gaf de toestemming tot het ontvangen van aalmoezen. Ida van der List legateerde haar eigendom in 1312, waarbij zij de abt van de Sint-Michielsabdij, een kanunnik van Antwerpen en een schepen van de stad, benoemde als beheerders, met als magister een broeder uit het huis van de begaarden. Deze orde, die met handenarbeid in zijn bestaan voorzag, beheerde daarnaast nog 2 instellingen, de infirmerie in de Klapdorp en de gemeenschap van Sion op het Kiel. In 1315 schonk Ida het meubilair. De eerste magister was Bouchere, die in 1317 een aflaat verkreeg om de behoeften van het gasthuis te lenigen. De statuten werden in 1320 bekrachtigd door het kapitel van Antwerpen. Vervolgens door de bisschop van Kamerijk. En in 1330 werd de stichting door paus Johannes de 22e kanoniek erkend, waardoor een kapelaan kon benoemd worden. Voortaan werd de stichting beheerd door de geestelijkheid van het bisdom. Ida van der List die maakte op 21 april 1312 een reglement op, waarbij pelgrims aanvankelijk een onderkomen kregen voor één nacht. De kapelaan diende dagelijks de mis en het officie te lezen. Verdachte lieden, gemeen volk, dieven, twisters en bedelmonniken werden geweigerd, omdat ze zich voordeden als pelgrims om gratis onderdak en voedsel te krijgen. Zieken en kreupelen werden evenmin toegelaten. De stichting was verplicht het aantal overnachtingen te beperken. Arme reizigers mochten 3 nachten in de instelling verblijven. Boven de poort stond geschreven: in dit gasthuis van Sint-Juliaan mogen de arme passanten 3 maal slapen gaan. Die maatregel bleef van kracht tot 1412. En er werd ook bepaald dat een bezoeker pas na een termijn van 2 weken afwezigheid terug onderdak kon krijgen. En er stond trouwens een strenge straf op wanneer dit werd overtreden. Reizigers die kregen een speciale schotel op Verloren Maandag, Vastenavond, Oudejaarsavond en Drie Koningen. Gekookt lam met ajuin. Viel de feestdag op een vlees- of visloze dag, woensdag of vrijdag, dan werd paling opgediend. Op gewone dagen bestond de voeding uit een schotel bonen, roggebrood en een glas bier. Het menu was dus erg beperkt. Bovendien kregen de reizigers tussen Pasen en Allerheiligen uitsluitend onderdak en geen maaltijd. Met onze huidige levensstandaard is het moeilijk om de middeleeuwse samenleving in Antwerpen in te beelden. Ze leefden van landbouw, handel, karige productiemiddelen en verbruiksgoederen. Hertog Philips de Goede van Bourgondië, die vaardigde als eerste vorderingen uit om openbare bedelarij te reglementeren. In 1475 droeg hij een magistraat het financieel beheer op van ziekenhuizen, gasthuizen en de heilige geesttafels. Zo werd een eerste stap gezet naar de centralisatie van de openbare onderstand. Philips de Schone en keizer Karel zouden zijn voorbeeld verder volgen. Het beheer van het Sint-Julianus gasthuis werd uiteindelijk toevertrouwd aan 4 aalmoezeniers van de Kamer van de Huisarmen, opgericht in 1458. De voorloper van het latere OCMW. Zij ontving in 1540 het beheer over al de caritatieve fondsen samengevoegd in een gemene beurse. Tijdens de godsdienstoorlogen werd het gasthuis verplicht onderdak te verschaffen aan pestlijders en Spaanse soldaten. Terwijl vroeger pelgrims uitsluitend uit vroomheid hun bedevaartstocht maakten, werden in de periode van 1584 ook misdadigers bij wijze van boetedoening op bedevaart gestuurd. Op deze wijze wilde de kerk hooggeplaatsten straffen die als misdadigers buiten het bereik van de rechterlijke macht bleven. Zo gebruikte de kerk de corrigerende bedevaart voor vrome pelgrims samen met criminelen, zodat zij samen op bedevaart zouden gaan. Dat veroorzaakte echter spanningen, waardoor de aartshertog Albrecht in 1618 een edict uitvaardigde waarbij veroordeelden niet langer werden toegelaten tot het gastenverblijf. In 1702 zou bisschop Reginald Kools de leden van de Broederschap van Loreto de toelating geven tot het beheer van het gasthuis. De leden van de Broederschap kenden vanuit hun ervaring de behoeften van pelgrims en waren de aangewezen beheerders van het gasthuis. Zij namen contact op met de aalmoezeniers over het gebruik van de lokalen en kregen van de stad de toelating. De gebouwen bleven evenwel eigendom van de armenkamer. Er werd zelfs een theater ingericht voor de opvoering van passiespelen. En door hun schenkingen werkten ze de financiële tekorten weg. Op 8 april 1786 werd de broederschap van Loreto door keizer Jozef II afgeschaft. Maar zij weigerden hun welzijnswerk te staken. Op 29 maart 1790 herstelde de Brabantse omwenteling de Loretanen in hun rechten. Een jaar later herstelde de broederschap de gevel, gelegen, jawel, aan het Sint-Jansvliet, met een budget van 4000 gulden, dat volledig werd voorgeschoten door de Armenkamer. Het zal u ook niet verbazen dat vanaf die periode het huis de naam droeg Huis van Loreto. En dan krijgen we de Franse bezetting, de periode van de Franse bezetting, waar natuurlijk opnieuw werd geëist dat de ruimtes zouden gebruikt worden om de soldaten in te kwartieren en alles werd in beslag genomen. De voormalige 12 beheerders, vooral oud-Loretanen, die werden terug in hun functie hersteld wanneer Brans op 14 oktober 1800 het gasthuis heropende met een nieuw reglement. Het was hij die directeur werd en onder zijn beheer ontstond een bloeiende heropleving. En deze Jacobus Brans is trouwens de oud-prefect van de Loretanen en ook een groot filantroop. Met Pasen 1816 werd de pelgrimstafel opnieuw gedekt. In de cholera-epidemieën tijdens de periode van 1832 tot 1867 werd er een quarantaine-inrichting voor kinderen, alvorens zij definitief geplaatst werden. En de economische crisis in het jaar 1870 veroorzaakte een sterke toename van het aantal arme passanten. Als we even kijken dan naar de periode van 15 augustus 1903, de 600ste verjaardag van de stichting, werd natuurlijk feestelijk gevierd. Onder andere met het aanbrengen van een bronzen bas-relief op de binnenplaats. En deze stelt een bedevaarder voor die blootsvoets op trektocht gaat met pelgrimstaf en kalebas. In de jaren 1956 tot 1958 werd de kapel van het gasthuis gerestaureerd en voortaan zou daar de pelgrimstafel, gedekt op Witte Donderdag, te bezichtigen zijn en te genieten zijn. Nu, het aantal pelgrims was sterk afgenomen, omdat bedevaarten te voet in onbruik raakten, waardoor het verblijf in gasthuizen eigenlijk overbodig werd. In de jaren 50 gaf het gasthuis dan ook onderdak aan een 30-tal invalide vrouwen. De tweede reden voor het onbruik is de toegenomen levenskwaliteit. In 1987 werd de instelling gesloten omwille van veiligheidsredenen en gebrek aan comfort. Maar we zien dus in de laatste, laten we zeggen, 15 jaar opnieuw een groeiende belangstelling voor pelgrimstochten. In samenwerking met het Vlaams Compostella Genootschap werd vervolgens beslist om het gasthuis terug open te stellen voor pelgrims. Op de eerste verdieping van het pand, gelegen aan de Sint-Jansvliet, werd een kamer voorzien. En dat zullen wij zo meteen mogen ontdekken. Ook de pelgrimstafel trouwens, die gaat vandaag nog altijd door op deze locatie. Goed, tijd om onze gastheren van deze avond te ontmoeten. En zo mocht ik in gesprek gaan met Luc. Ja, dierbare medepelgrims, we zitten ondertussen aan tafel met mijn gastheer van deze avond, moet ik zeggen. Die stond mij al op te wachten aan de deur van het gasthuis van Sint-Juliaan hier in Antwerpen, waar ik als pelgrim het grote genoegen heb om te gast te zijn. En ik moet er ook onmiddellijk bij zeggen dat dat een beetje een uitzondering is, omdat eigenlijk enkel pelgrims die echt onderweg zijn naar Santiago de Compostela hier te gast mogen zijn. Nu goed, dat heeft met een aantal zaken te maken. We gaan het daar zo meteen over hebben met Luc, die zit hier ondertussen bij mij. Ik ga vragen, dierbare Luc, om u zelf even voor te stellen aan onze luisteraars. En dan gaan we het ook een beetje hebben over uw eigen pelgrimsweg, hè?
2: Ja, ik ben sedert het jaar 2000 geëngageerd bij het Vlaams Compostela-genootschap. Eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik de intentie had om op stap te gaan naar Santiago de Compostela. Aanvankelijk dacht ik dat dat altijd minstens de afstand van Antwerpen tot het noordwesten van Spanje moest zijn. Maar uiteindelijk is het een van mijn vrienden die gezegd heeft dat het misschien toch wel haalbaarder was omwille van professionele bezigheden om vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port te vertrekken.
1: Natuurlijk het dromen van zo'n pelgrimstocht te ondernemen, wat zeker geen klein bier is, dat komt misschien wel uit andere zaken voort. Kunt u een beetje schetsen hoe u er eigenlijk toe kwam om als pelgrim onderweg te gaan naar Compostela?
2: Wel, het was een droom van meer dan 50 jaar geleden, denk ik, op een moment dat er nog nauwelijks gesproken werd over het pelgrimsoord. Het is maar in de jaren 70, 80 dat de revival terug tot stand gekomen is, maar ik droomde daar al zeer lang van, omwille van het feit dat in die periode mijn vader daar regelmatig op terugkwam en eigenlijk de intentie had om het zelf te doen. Maar die was dermate bescheiden dat die actie nooit tot stand gekomen is.
1: Kunnen we zeggen dat het ook uit geloofsredenen was? Bent u gelovig opgevoed?
2: Alleszins een combinatie van, want ik vind dat een van de moeilijkste vragen, omwille van het feit dat je doet dat uit spiritualiteit, in mijn geval om godsdienstige reden, want mijn opvoeding is in die zin geweest. Anderzijds moet je ook niet verhelen dat er een stuk sportiviteit bij te pas komt. En ik zou bijna durven zeggen dat het misschien een stukje ijdelheid is dat je iets onderneemt, dat je tot een goed einde wil brengen.
1: Ja, dat zal zeker ook een rol spelen. Dus uw vader die droomde er eigenlijk van om zo'n tocht te ondernemen, maar toen had hij een behapbaarder idee.
2: In die zin dat hij was rijkswachter als beroep en jaarlijks werd er een voettocht georganiseerd vanuit Antwerpen richting Scherpenheuvel. En dat heeft inderdaad die droom nog wat meer tot realiteit gebracht.
1: Naar Scherpenheuvel dus. U hebt dan zelf ook die tocht meegemaakt?
2: Ja, ik was als jonge knaap liep ik mee. In hand vaak met een aantal rijkswachters die me tot het einde wilden meesleuren.
1: Dat is schitterend, ja, dat is een prachtig beeld dat u daar schetst. Hoe is het dan uiteindelijk verder gegaan? Want daar heeft u misschien een beetje de microben van het pelgrimeren te pakken gekregen, maar het was nog niet onmiddellijk een ziekte, zal ik maar zeggen.
2: Het was nog geen realiteit omwille van het feit, je huwt, worden kinderen geboren, die moeten naar het eerste studiejaar, die doen hun plechtige communie. Er zijn altijd wel redenen om het niet te doen. Maar op een bepaald moment werd ik 50 en kreeg ik van mijn twee dochters en mijn echtgenote een cheque met de toelating om te voet naar Santiago de Compostela te gaan.
1: Wat een prachtig geschenk, want dat was het duwtje in de rug misschien dat u nodig had?
2: Ja, inderdaad, de ultieme duw om mij op weg te brengen.
1: U heeft daarvoor ook nog een andere ervaring gehad, hè? Want U zegt het sportieve speelt een rol en dus het wandelen zit wel letterlijk in uw lijf, zeg maar.
2: Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat ik van jongs af aan bij scouting geweest ben. En bij scouting is iedereen de beste in zijn vak. Je hebt er die erg sportief zijn, je hebt er die goed kunnen kaartlezen, je hebt er die goed kunnen EHBO toepassen en daar is iedereen nummer one.
1: Ja, dus en voor u was het dan ook echt op weg gaan. Bent u dan onmiddellijk begonnen met pelgrimeren of heeft u nog een ander iets ondernomen?
2: Wel, ik ben nadien nog vaak de Marche du Souvenir d'Amitié in de Ardennen gaan lopen. Dat is de tocht die de herdenking is van de slag om Bastogne. En dat was een beetje het soelaas om toch die zaak iets in te vullen.
1: Uw honger om te pelgrimeren ergens toch op een of andere manier een beetje te stillen. Ja, dan komt de fameuze cheque van uw gezin. Het groene licht, zeg maar. Maar hoe begin je daar nu aan? De idee van om vanuit Antwerpen of vanuit een andere plaats naar Santiago de Compostela te gaan?
2: Wel, ik heb dan een aantal vrienden opgezocht waarvan dat ik wist dat die al een stukje op stap geweest waren. En ben ik eigenlijk die hun ervaringen gaan opnemen. ben me nadien gaan voorbereiden met inderdaad reëel te gaan stappen. Aanvankelijk zonder rugzak, nadien met rugzak. De kilometers stilaan opdrijven. Een beetje Spaanse les gaan volgen om je toch een beetje duidelijk te maken ter plekke. En een aantal andere zaken nog die de voorbereiding waren om toch niet onvoorbereid op stap te gaan.
1: Het vraagt toch wel wat, hè? Als u hoort ja, hoe u zich hebt voorbereid, niet alleen fysiek, maar ook door de taal een beetje te gaan leren. Hoe is het dan uiteindelijk voor de eerste keer eraan toegegaan? Wanneer bent u vertrokken en hoe was de ervaring?
2: Ja, omwille van het feit dat ik professioneel nog actief was, kon ik mij geen 3 maanden permitteren om vanuit Antwerpen te vertrekken. Vandaar dat ik uit Saint-Jean-Pied-de-Port vertrokken ben en dat ik toch, laten we zeggen, mits een aantal niet betaalde vakantiedagen te nemen, de tocht van Saint-Jean kon realiseren tot in Santiago op een goede 35 dagen.
1: Een goede 35 dagen. U moet toch iets vertellen over de weg zelf. Wat was de eerste ervaring, die eerste pelgrimstocht? Wat heeft dat met u gedaan? En misschien ook, kan u iets vertellen over hoe het voelt om dan aan te komen in Santiago?
2: Wel, de meeste zaken die bijblijven zijn dat alles zichzelf oplost op een bepaald moment. Je moet een oneindig geloof hebben dat de dingen zich altijd wel oplossen. 2, het feit dat je met zielsgenoten op pad gaat en dat vreemden binnen de kortste keren ook vrienden kunnen worden en met elkaar delen wat mooi is of delen wat ook wel wat minder fraai verloopt ook. Mm-hmm. Het is wel een stukje vriendschap die gekweekt wordt onderweg.
1: Ja, de ervaring van het pelgrimeren creëert dan met ik een soort van broederband en zusterband, want het zijn natuurlijk niet enkel mannen die deze tocht ondernemen. U bent dan al die kilometers samen op weg gegaan. U komt aan in Santiago de Compostela. Wat gaat er door u heen?
2: Ik denk dat je daar een beetje moet op voorbereiden. Want op dat moment, eens dat je aankomt en andere kleren aantrekt, ben je pelgrim af. En dan wordt het nieuwe leven terug dagdagelijkse bedoeling, waar je inderdaad met veel andere zaken rekening moet mee houden, waar je de vorige 35 dagen geen enkel verantwoording af te leggen had. Dus het is wel, je moet je daar toch wel wat op voorbereiden dat het geen ontgoocheling wordt op aan te komen. Sanderendaags ben je terug op je werksatmosfeer en dan begint het leven terug te bollen.
1: Zou het kunnen dat een pelgrim naar Santiago de Compostela, wanneer dat hij terug moet keren naar het leven, een korte rouwperiode door moet?
2: Alleszins, het is niet altijd op stap gaan. Het dagdagelijkse leven start opnieuw en je moet met verschillende dingen terug rekening beginnen te houden.
1: Ja, inderdaad. Hè. Het is een ervaring die veel pelgrims ongetwijfeld zullen hebben. Goed, u had het groene licht gekregen om 1 keer naar Santiago de Compostela te gaan en daarmee was uw honger gestild.
2: Eens aangekomen, stel je vast dat je een virus opgedaan hebt waar dat geen enkel apotheker medicamenten voor heeft. En dan ja, volgt de ene tocht na de andere.
1: Ja, inderdaad. Ik heb daarnet ook een beetje met een grapje een ziekte genoemd. Hè. Maar het is inderdaad een microbe of een virus dat je oploopt. Hoeveel keer bent u ondertussen al naar Santiago de Compostela gewandeld?
2: Ik denk dat het de 11e maal is dat ik in 2022 afgewerkt heb.
1: 11 keer en dan ook iedere keer vanuit dezelfde plaats vertrokken?
2: Nee, het is zo dat het pelgrimeren naar Santiago de Compostela de laatste jaren zo ontzettend uitgegroeid is dat er omstreeks 350.000 mensen per jaar ter plekke aankomen. En dat maakt dat er op sommige wegen veel te veel mensen lopen. En vandaar dat ik toch altijd getracht heb om telkens opnieuw een andere route te zoeken, zodanig dat je wel andere orde kan aandoen.
1: U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt om vanuit Antwerpen zelf te vertrekken?
2: Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik op pensioen of op rust gegaan ben, heb ik alle moed bijeengenomen en ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route.
1: Ja, toch wel een hele verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die je voor de rest van je leven zal meenemen. We zijn vandaag hier te gast in het Sint-Julianus Gasthuis, dat een onderdeel vormt van een voorziening die door een vennootschap eigenlijk wordt voorzien. Laten we het misschien toch even hebben over het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Gesticht in 1985 met de bedoeling vooral om iedereen te helpen die het voornemen neemt om zo'n pelgrimstocht te ondernemen. Wat moeten we erbij voorstellen? Wat wordt er zoal georganiseerd?
2: Wel, er zijn zeker een 4-5 infodagen die in de verschillende provincies georganiseerd worden, met de bedoeling van de kandidaat pelgrims toch wel wat raadgevingen mee te geven. Bovendien zijn er ook een aantal andere activiteiten voor de leden van het genootschap zelf, wandelingen in Vlaanderen, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint-Jacob op 25 juli.
1: Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen, hè?
2: Ja, de revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80, aanvankelijk in 7 kerken in de abdij. Het is pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig. Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostela-genootschap zijn ontstaan kent.
1: Ik zie hier ook bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in Vlaanderen. Hè. De Sint-Jacobsschelp, die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
2: Ja, in de jaren 80 is door het Vlaams Compostela Genootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750, 800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt.
1: En ze zijn te herkennen aan de gele pijlen of aan de Sint-Jacobsschelp die men erop kan terugvinden.
2: Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in gans Spanje te herkennen.
1: Schitterend, ja. Kijk, God voorziet, blijkbaar ook met gele verf zou ik dan zeggen. Deze plaats waar we te gast zijn, daarnet heb ik het grote plezier gehad om even binnen te gaan in het historische gedeelte ook, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis. Kunt u eigenlijk iets vertellen over dit initiatief? Want het is zeer oud, hè?
2: In 1303 is het Ida van Weinigem, weduwe ter List, die het initiatief neemt om een groot gedeelte van haar erfenis te schenken met de bedoeling van een passantenhuis op te richten. En het is een kanunnik Tukland die verbonden was aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal die opdracht gekregen heeft om dat te realiseren. Dus vanaf 1305 zijn deze gebouwen ter beschikking gesteld om mensen die onderweg waren door gans Europa om die op te vangen. Dus zowel passanten als pelgrims.
1: En zo treden we echt binnen in een eeuwenoude traditie hier in Antwerpen. Als ik me niet vergis, waren er bepaalde bepalingen. De pelgrims konden hier niet wekenlang blijven. Het was beperkt in de tijd.
2: Ja, in principe konden zij maximaal 3 dagen hier overnachten en eten en voedsel krijgen. En de dag van vandaag blijven ongeveer datzelfde principe aanhouden. Pelgrims die zich aanbieden, mogen voor 1 nacht ter plekke blijven.
1: Ik moet zeggen onmiddellijk dat het feit dat wij deze nacht hier mogen doorbrengen is een uitzondering. Het heeft te maken met het feit dat ik niet aangesloten ben, onder andere bij het Vlaams Genootschap voor de Compostela Bedevaarten. Want dan krijg je ook een pelgrimboekje en het is dat pelgrimboekje dat u eigenlijk mogelijk toegang geeft tot een mogelijke overnachting hier.
2: Ja, op de meeste plekken, en wij zelf trouwens doen dat ook, vragen aan de pelgrim om zich aan te bieden met een pelgrimsboekje, dus met een stempelboekje, zodat je kan opmerken dat iemand van plek naar plek ter plekke geweest is. Dat is één. Ten tweede is het de bedoeling dat je ook aangesloten bent bij een Jacobsgenootschap, van waar dan ook, maar dat je je toch kan legitimeren.
1: En het is begrijpelijk, hè? Want u moet weten, dierbare luisteraars, er zijn mensen die denken, ja, het is een goedkope manier om ergens te logeren, ook in een grote stad, die zich eigenlijk voordoen als pelgrim, maar het niet werkelijk zijn.
2: Ja, gelukkig hebben we dat hier nog niet vaak meegemaakt. 1 of 2 maal, denk ik. Maar we trachten toch de procedure zo correct mogelijk na te volgen, zodanig dat we inderdaad met ernstige pelgrims te maken hebben.
1: En ik mag mij daar vandaag bij rekenen, want ben ik blij. Ja, Luc, het is toch wel een heel bijzonder iets. Ik ben zeer, zeer dankbaar aan u en aan het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela dat ze Radio Maria de mogelijkheid hebben gegeven om dit mee te maken. En zo kan ik er de luisteraars ook een stuk laten indelen. Een ander iets waar we het ook moesten over hebben is Witte Donderdag. Want dat is hier een bijzondere plaats. Op Witte Donderdag heeft hier een bijzonder iets dat plaatsvindt. Waarover gaat het eigenlijk?
2: Wel, in de 16e eeuw zou een zekere kapitein d'Areste, een Spaans kapitein, een groot bedrag ter beschikking gesteld hebben om jaarlijks een pelgrimstafel te organiseren. Aanvankelijk op Goede Vrijdag, later is men dat gaan toepassen op Witte Donderdag. En het is die traditie die hier nog altijd jaarlijks gebeurt. En dus op de gelijkvloerse verdieping hebben we een organisatie, het Sint-Julianus-genootschap, die traditie blijft organiseren. En wij dragen daar ons steentje toe bij. Wij zelf als Vlaams Compostela-genootschap hebben hier in 2012 terug een nieuwe pelgrimsherberg ingericht.
1: Het is een traditie dat 12 arme pelgrims, zeg maar, eigenlijk konden aanzitten aan een zeer rijke tafel, zich te goed konden doen aan alles wat lekker was in die tijd, met echt de bedoeling om de mensen een stuk te laten delen in de rijkdom van die iemand anders had. Hè? Want dat is eigenlijk de bedoeling om een stukje uit te delen wat men te veel heeft.
2: Ja, het is inderdaad de bedoeling om behoeftigen te helpen. Trouwens, tussentijds is dit gebouw ook nog gebruikt geweest om alleenstaande moeders op te vangen met kinderen en zo. Dus die traditie is altijd toch wel in ere gehouden.
1: Ja, prachtig. En wij mogen hier te gast zijn. Ik hoop misschien morgen ook nog eens met een van de medewerkers hier van het gasthuis te kunnen spreken. We zullen zien of dat mogelijk is. Maar hoe dan ook, ik ga alleszins een mooie pelgrimsnacht tegemoet. Dankzij de mogelijkheden die men hier heeft gegeven. Luc, staat er nog een pelgrimstocht in de agenda? Droomt u ervan om het toch nog een keer te ondernemen?
2: De intentie is er alleszins, maar 2 jaar geleden ben ik samen met mijn echtgenoten op

zo is het tijd geworden om te genieten van ons pelgrimsverblijf en gaan we de nacht tegemoet. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, gaan we natuurlijk ontwaken. Tijd voor onze tweede dag in Antwerpen en trekken wij verder richting de Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan samen met mij opnieuw de wandelschoenen aantrekt en verder deze stad van Antwerpen verkent. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

We beginnen vandaag terug met de geestelijke aantekeningen van paus Johannes de 23e. We zijn aan de vierde dag toe, vrijdag 29 november, vers 13. Geef mij de vreugde van uw heil terug en versterk mij met een vorstelijke geest. Geef mij de blijde zekerheid terug dat gij mij zult redden, de blijde zekerheid van uw verlosser. De heilige Hieronymus vertaalt op gelukkige wijze van uw heil door van uw Jezus. Dit is de vreugde van een ziel die vergiffenis heeft ontvangen, de voornaamste gave van de Heilige Geest die in ons woont. Te weten dat wij zijn opgenomen in de scharen van zijn uitverkorenen. En dit alles door de verdiensten van Jezus, die zijn bloed vergoot om ons te verlossen en te doordringen van zijn deugd en zijn leven. Deze zekerheid moet samengaan met een heilige vrees, want wij dragen de schat van de genade in broze vaten. Een klein stootje kan een val betekenen. En als het broze vat dan nog eens breekt, ach, wat zijn we toch arme mensen. Maar wanneer wij eenmaal op de goede weg zijn, aan hem die doet wat in zijn vermogen ligt, zal de Heer zijn genade niet weigeren. Deze heilige genade, ons voor altijd de zijne te weten, deze voorsmaak van het eeuwige geluk dat voor ons is weggelegd tot de dag die geen einde heeft. En dan te bedenken dat onze redder Jezus is. David zong in zijn droefheid zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. O, welke grote vreugde vervult mijn geest van 's morgens tot 's avonds. De eerste christenen beelde deze leer uit in de vis. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. En zij plaatsen dit teken als symbool op de graven, als aankondiging van de verrijzenis en tegelijkertijd als zinnebeeld van het geheim van de Eucharistie, dat alleen aan ingewijden bekend was. Wat is er aangenamer voor mij, priester en bisschop, dat het dagelijks contact met het heilige sacrament, onderpand van de toekomstige heerlijkheid. En de vorstelijke geest, de conditio sine qua non om voortdurend in ons de blijde zekerheid te hebben van het paradijs, zij is een blijvende bijstand en een voortdurende hulp die de ziel zonder ophouden op het goede gericht houdt, zoals dat met de heiligen in de hemel het geval is, zonder bekoringen, een bevestiging in de genade, een uitzonderlijke gave die de Heer ons schenkt, zonder de uitverkorenen ervan op de hoogte te stellen. Tegelijk beschikt hij het immers zo dat onze onzekerheid over het bezit ervan ons helpt bij het beoefenen van de deugden die uit deze onzekerheid voortvloeien, zoals heilige vrees, waakzaamheid, nederigheid, blijvend vertrouwen op God en nog andere deugden. David smeekte om deze gave en noemde haar een vorstelijke geest. Dat is geen laagstaande geest, maar een geest die een prins waardig is, verheven, onbaatzuchtig, niet met eigenliefde besmet en slechts bezorgd om God en om Gods eer. Ook de heilige Paulus vroeg ervan, maar om het ogenblik dat hij zijn lichaam sidderend onderwierp aan boetvaardigheid en geeseling, omdat ik, na gepredikt te hebben voor anderen, zelf niet verworpen zou worden. Ook ik vraag erom, o Heer, met David en Paulus. Maar hoe arm ben ik in vergelijking met hen?
Ook ik vraag als grootste genade deze geest die mij mogen bevestigen in de lage dunk over mijzelf en over mijn nietigheid, in een zuiver verlangen naar u, voor wie alleen ik moet leven, omdat gij voor mij gestorven zijt.

Vers 14 luidt: zondaar zal ik onderrichten aangaande uw wegen, en goddelozen zullen zich bekeren tot u. Mijn priesterschap is niet alleen een offer voor de zonde van de wereld en van mijzelf, maar ook een apostolaat in dienst van de waarheid en de naastenliefde. Daar leidt mijn roeping mij heen. De gedachte aan het weinige dat ik tot nu toe gedaan heb en aan de vergeving van mijn zondig verleden moet mij brengen tot grote ijver. Barmhartigheid en trouw, dat zijn alle wegen van de Heer. Nu moet ik voor mezelf onderscheid maken. Ik hoef geen les te geven in de politiek, in de krijgskunde of in een profane wetenschap. Er zijn er al genoeg die dat doen. Ik moet barmhartigheid en waarheid onderwijzen en op die manier zal ik mij verdienstelijk maken voor de maatschappij. Ook dit staat immers in het boek van de Psalmen. Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede geven elkander een kus. Mijn onderwijs moet uitgaan van de stelling door woord en voorbeeld. Dus moet ik spreken over de beginselen en moet ik vermaningen geven. En moet ik een aansporing zijn door mijn houding voor alle katholieken, orthodoxen, Turken en Israëlieten. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Goddelozen zullen zich bekeren tot u. Het probleem van de bekering van de goddeloze en afvallige wereld, dat is een van de mysteries die mijn geest het meest in beslag nemen. De oplossing is echter niet aan mij, maar in het geheim van de Heer. Op mij, op alle priesters, op alle katholieken rust de zware plicht om samen te werken voor de bekering van de afvallige wereld, voor de terugkeer van ketters en scheurmakers tot de eenheid van de kerk en ook voor de verkondiging van Christus aan de Joden die hem gedood hebben. Voor het resultaat zijn we niet aansprakelijk. De enige troost, en deze is voor ons innerlijke rust voldoende, is te weten dat Jezus, onze Verlosser, heel wat meer bezorgd is voor het heil van de zielen dan wij. En dat hij hen wil redden door onze medewerking. Maar wat hen werkelijk redt, is zijn genade. En zijn genade zal te gelegener tijd niet ontbreken. Die tijd zal een van de meest aangename belevenissen zijn voor de ziel in de hemelse glorie.

Vers 15 luidt: Bevrijd mij van bloedschuld, God, o God van mijn heil. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid bezingen. Aan dit vers heeft pater Segneri ruim 15 bladzijden commentaar gewijd. Daarin zegt hij mooie dingen die echter door hun uitvoerigheid enigszins barok aandoen. Volgens mij is de verklaring eenvoudiger en praktischer. Wat is deze bloedschuld waar de koninklijke psalmist door zijn gebed van bevrijd wil worden? Ik ken de uitleg van de exegeten niet. Ik zou het in deze beschouwing graag op mijzelf willen betrekken. 1. De innerlijke roerselen van de vleeselijke begeerte, erfdeel van de zwakte van nature, van het bezoedelde bloed dat door het mensengeslacht stroomt vanaf de eerste bron, vanaf Eva, die haar plicht verzaakte. Het voortschrijden van de jaren, wanneer men zoals ik naar de 60 loopt, doet de slechte sappen enigszins opdrogen. En het is werkelijk aangenaam de rust en de kalmte van het vlees te ervaren, dat nu tenslotte oud en ongevoelig is geworden door de prikkels die het kwelden in de jaren van de jeugd en van de mannelijke kracht. Maar toch is het goed waakzaam te blijven. De Bijbel spreekt ook van de grijsaard zonder verstand. Een van de 3 dingen die ik haat in mijn ziel. 2. De overdreven betrekkingen met de familieleden die, wanneer zij de grenzen van de naaste liefde overschrijden, tot last en hinder worden. De wet van apostolaat en priesterschap is boven de wet van vlees en bloed verheven. Ik moet dus mijn familieleden en verwanten lief hebben, hen te hulp komen in hun eventuele armoede, want dat is toch wel plicht voor degene die barmhartigheid bewijst aan vreemde mensen. Maar alles met mate, met de juiste priesterlijke instelling, met overleg en zonder partijdigheid. Mijn naaste verwanten, broers, zusters en neven, zijn, behalve 1 enkele uitzondering, voorbeeldige christenen. En zij zijn mijn vertroosting. Maar wee mij, als ik mij door hun zaken en aangelegenheden in de war laat brengen, zodat ik afgeleid zou worden van mijn plichten als dienaar van de Heilige Stoel en als bisschop. 3. Het gevoel van vaderlandsliefde dat gewettigd is en heilig kan zijn, maar dat in nationalisme kan ontaarden, wat zeer schadelijk is voor mijn bisschoppelijke waardigheid. Deze waardigheid moet boven de nationalistische geschillen staan. De wereld is vergiftigd door ongezond nationalisme op basis van ras en bloed, in tegenspraak met het evangelie. Speciaal op dit punt, dat van een brandende actualiteit is, bevrijd mij van bloedschuld, o God. En hier past de aanroeping: God van mijn heil. Jezus, de Verlosser, is voor alle naties zonder onderscheid van ras of bloed gestorven en is de eerste geworden onder de broeders van een nieuwe menselijke familie die gegrondvest is op hem en op zijn evangelie. Met welk een elan, met welk een grotere vrijheid zal de tong van de priester en de bisschop, bevrijd van iedere aardse band, aan alle de voorschriften van de Heer kunnen verkondigen, in vreugde zijn gerechtigheid prijzen, zijn barmhartigheid, zijn vrede, in naam van de Vader die de God der heerscharen is, van de Zoon die de God van het heil is, en van de Heilige Geest die de God van de vrede is. O, hoe vreugdevol wordt het heilige ambt over de zielen in het genot van deze heilige vrijheid. Uw voorschriften zijn voor mij als lofzangen in mijn pelgrimsoord. Kom, laat ons juichen voor de Heer, laat ons jubelen voor de God van ons heil.

Vers 16 luidt: Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Dit is voor mij een van de meest geliefde versregels van de psalm. De metten, het lofoffer van de priester, vangen met deze woorden aan. Wat wekken deze woorden veel gevoelens van poëzie en tederheid in de ziel. De priester is bovendien leraar en zijn mond moet de wijsheid verkondigen. Hoe goed zou het zijn de preken en de toespraken en alle vormen van lering zo te beginnen. Heer, open mijn lippen. Deze smeekbede staat aan het begin van het gehele officie, dat verder verdeeld is over verschillende uren van de dag en de nacht. Zo begint de heilige dienst van het woord. Zo moet hij ook worden voortgezet. De verkondiging van de blijde boodschap, de verheerlijking van de christelijke waarheid en het loflied voor God. Pater Segneri maakt, wanneer hij bij dit vers gekomen is, een reuzensprong. Hij slaat geen acht op de oorspronkelijke opvatting van de gewijde commentatoren, maar hij wil de ziel, die verdiept is in haar contemplatie, ertoe brengen om in dit aankondigen van uw lof de verheerlijking te zien van het grootste werk dat de Heer volbracht heeft en waartoe hij al zijn goddelijke krachten heeft ingezet, namelijk de stichting van de Heilige Kerk, die weliswaar 10 eeuwen na David heeft plaatsgevonden, maar die door hem werd voorzien als het voornaamste werk van God door zijn Christus. Ergens anders wordt gezegd: de Heer is groot en bovenmate prijzenswaardig. Waar echter? Op het land, in het water, in de lucht, in het vuur, aan het firmament, op de sterren, op de zon? Nee, maar wel in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Ook de heilige Robertus Bellarminus is van deze mening, waar hij schrijft: van alles wat ons geopenbaard is, is er niet zo groot om Gods majesteit beter te kennen en meer te verheerlijken dan de stichting van de kerk. En hieruit besluit Segneri dat David deze lof tot eerste onderwerp koos voor zijn harp, die reeds klaar stond voor zijn lied, daar hij God de grootst mogelijke lof wilde brengen in ruil voor het vele goede dat hij herkregen had in de geschonken vergeving. Dit zou het grootste werk aller eeuwen zijn. En hij, die dit werk met profetische geest bewonderde, eiste voor zichzelf de eer op deze te verkondigen. Laat mijn mond uw lof verkondigen. Als men bedenkt dat deze woorden iedere morgen in naam van de Heilige Kerk worden herhaald, als zij bidt voor zichzelf en voor de gehele wereld door duizenden en honderdduizenden monden die zich openen door de werking van de afgesmeekte genade, dan wordt het visioen breder, dan breidt het zich uit en wordt het volledig. En nu kondigt de kerk zich aan, niet als een historisch monument uit het verleden, maar als een levende instelling. De kerk is geen gebouw dat men in een jaar tijds kan oprichten. Het is een uitgebreide stad die het gehele universum moet kunnen bestrijken. Tot vreugde van geheel de aarde is Sion's berg gegrondvest. Zijn noordzijde is de stad van de grote koning. De stichting is 20 eeuwen geleden begonnen, maar gaat door en verbreidt zich over de gehele wereld, totdat de naam van Christus overal aanbeden wordt. Naarmate zij vordert, roepen de nieuwe volkeren bij het horen van de blijde boodschap in verrukking uit: de heidenen die het vernamen waren verheugd. Mooi is ook de slotgedachte van de vrome en vermetele commentator, stichtelijk voor iedere priester die het brevier bidt. Ieder moet erop bedacht zijn deze heilige kerk te stichten.
Wie zich al predikend bezighoudt met zulk mooi werk, zeg het op de Heer als verkondiger van zijn evangelie. Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Wie geen missionaris is, moet eveneens verlangen mee te werken aan het grote werk van het apostolaat. En wanneer hij alleen in zijn kamer de psalmen bidt, laat hij dan ook zeggen: Heer, open mijn lippen, want ook daar kan hij door de band van de naastenliefde elke tong de zijne noemen. Ook die van hen die op dat ogenblik het evangelie verkondigen, hetgeen de allergrootste goddelijke lof is en tegelijk het onderwerp is van dit vers, dat rijker is aan verborgen mysteries dan aan woorden.

Vijfde dag, zaterdag 30 november, feest van de heilige apostel Andreas. Vers 17 luidt: want als gij een offer zoudt hebben gewild, had ik het zeker gebracht. In brandoffers hebt gij geen welbehagen. Deze woorden onthullen de bereidheid van David tot het offer, tot ieder offer. Het is steeds de last van de bedreven zonde die zijn hart bezwaart. Sedert hij de aanvang van zijn dubbel vergrijp heeft ingezien, de schending van de vrouw van een ander en de dood van een onschuldige, hij had een jaar nodig om dit te begrijpen, is hij tot het inzicht gekomen dat alleen de dood hiervoor de passende boete zou zijn. Dit zou ook in overeenstemming geweest zijn met de wet van Mozes. Maar omdat de profeet Nathan hem de verzekering heeft gegeven: de Heer heeft uw zonde vergeven, gij hoeft niet te sterven, begrijpt hij dat hij aan de Heer alles moet aanbieden wat deze dood tot uitdrukking kan brengen en dat hij alles wat hij bezit moet offeren ten overstaan van de beledigde goddelijke majesteit. Vandaar het offer volgens de voorschriften van de wet. Een offer dat, omdat hij onmetelijk rijk was, uit een overvloed van brandoffers en offers van veldvruchten zou moeten bestaan. Maar de Heer wilde dergelijke offers niet, die voorgeschreven werden aan de Joden toen ze uit Egypte waren vertrokken, waar ze gewend waren om met stro, aarde en kalk om te gaan. Voor een stamvader van Christus, voor een man geschapen naar het hart van God, waren deze vormen van aanbidding en boete te gewoon. Daarom wilde de Heer deze offers niet van hem. In brandoffers hebt gij geen welbehagen. Niet gering echter was zijn verdienste deze offers aan te bieden. In ieder geval zijn bereidheid hiertoe volgens de goddelijke wil. Bereidheid tot het offer zoals de Heer dat van ieder afzonderlijk eist en in de mate waarin hij het eist, houdt voor mij een grote leer en vermaning in. Dat is de oprechte en juiste vroomheid. Het is niet alleen het storten van tranen bij het gebed, maar het bezitten van een wilsbereidheid tot iedere goddelijke dienst. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. In het grote en in het kleine, tot wat God wil en tot wat hij niet wil en dat dus niet gedaan moet worden. Wat een illusies op dit punt. Wij scheppen ons gemakkelijk vormen van godsdienst die in tegendeel een vorm van onze eigen behoeften, onze eigen ambitie en onze eigen glorie zijn. De hoogmoed van uw hart heeft u misleid, gij die in rotskloven huist. En nauwelijks vermag je met Gods hulp een stap te doen buiten de kloof waarin je als een spin leeft om beschutting te zoeken tegen het barre weer, of je wilt jezelf overtuigen dat je in staat zou zijn te vliegen als een adelaar als men je van daarginds over de bergen en de zeeën zou roepen. In je vroomheid verleid je jezelf zonder het te bemerken. Zorg ervoor dat de bereidheid van je wil te zien is in werken die gericht zijn op de uitvoering van Gods wil die je dag in dag uit bekend is en dat die bereidheid zich niet alleen toont in onophoudelijk zuchten.

Vers 18 luidt: een terneergeslagen geest is voor God een offer. Een vermorzeld en vernederd hart zult gij niet verachten, o God. Er is een offer dat God ten zeerste behaagt, en dat is de door berouw gekwelde geest, die daarbij nog gebroken is door het lijden van het lichaam, dat samen met de ziel zo'n groot aandeel heeft in het bedrijven van het kwaad. Wanneer men deze leer losmaakt van de bijzondere situatie van David, de berouwvolle zondaar, dan worden wij daardoor geplaatst voor het grote mysterie van het kruis en van het lijden, dat onze zekerste weg wijst naar de priesterlijke en bisschoppelijke volmaaktheid. Bij mijn retraite de Roestchouk in mei 1930 was ik geheel en al in beslag genomen door deze leer, die mij overigens verrassend duidelijk werd toen ik mij voor het altaar van de Caroluskerk te Rome tijdens de plechtigheid van mijn bisschopswijding ter aarde wierp en ik mij na deze ceremonie verhief met een, althans innerlijk aanwezig, duidelijk stempel van de gelijkenis met de gekruisigde Christus. Laat mij dronken worden van het kruis. Deze smeekbede moet ik dikwijls herhalen. Tot nu toe heb ik te weinig geleden. Een bepaalde gelukkige aanleg die een groot geschenk van de Heer is, heeft mij gespaard voor die verdrietelijkheden welke de onversaagde en grootmoedige geesten vergezellen, die zich als levende vlammen werpen op het werk waarbij het op zielenijver aankomt. Maar het is overduidelijk dat de Heer mij voor het beëindigen van mijn arm leven zal bezoeken met kwellingen die mij bijzonder zullen treffen. Ik ben bereid, mits de Heer die ze mij zendt mij ook de kracht verleent, deze met kalmte, waardigheid en blij geduld te doorstaan. Ik lees in de levensgeschiedenis van moeder Marie Alphonse, de laatste novicemeesteres van de Zusters van Sion, bij wie ik tot mijn groot genoegen te gast ben, dat de geest van dit instituut bestaat in een abnégation souriante, een glimlachende zelfverloochening. Dit is het woord dat ik nodig heb. Ik wil steeds denken aan het innerlijk offer waarin ik met nederigheid, met een berouwvol en verbrijzeld hart volharden moet. Een hart vermorzeld als as. Zoals gezegd wordt van alle grote figuren van het Oude Testament en zoals men dit ook leest van de meest bekende heiligen van het Nieuwe Testament. Het is voldoende te denken aan de heilige Franciscus van Assisi, wiens gebed steeds hetzelfde was: O Jezus, heb medelijden met mij, zondaar. Om mij in de geest van berouw te vormen, zal een nauwgezette en innige viering van de heilige mis, die mij in Gethsemane zal voeren, in het meest verborgen heiligdom van de smarten van Jezus, op bijzondere wijze bijdragen en ook de opeenvolging van zoveel dagelijkse prikken, waarbij ik mij moet dwingen de volledige overeenstemming te vinden tussen minzaamheid, geduld, berusting, rechtvaardigheid, waardigheid en vrede.

Vers 19 luidt: Heer, wees Sion in uw welwillendheid genadig, opdat de muren van Jeruzalem herbouwd mogen worden. Hier heeft de Bijbel-exegese gelegenheid zich prachtig te oefenen bij het zoeken naar de drie betekenissen, de letterlijke, de allegorische of mystieke en de hemelse betekenis. De koninklijke profeet, van zijn schuld bevrijd en tot offer bereid, kijkt naar de nieuwe toekomst en hij hoopt dat dit een glorierijke toekomst zal zijn door bemiddeling van de barmhartige God. De zegen die hij inroept voor zijn huis, gelegen op de Sion, en die hem zal toestaan de muren van de koninklijke stad weer op te bouwen, stelt onze komst van Christus, de Verlosser, voor ogen. De welwillendheid en de menslievendheid van God, onze Redder, zijn verschenen, zoals de heilige Paulus zegt. Sion zal de opeenvolgende rij van de koningen van Juda verzamelen, die voortgezet wordt door Constantijn en beter nog door de vaste en onwankelbare geestelijke heerschappij van de paus. Jeruzalem, dat is de heilige kerk, die haar gebouwen over alle delen van de wereld uitstrekt. Zij heeft solide, zeer sterke muren, soms hier en daar met een bres, maar herbouwd en meer dan ooit versterkt. Van het mystieke Jeruzalem of de strijdende kerk richt de blik zich naar het hemelse Jeruzalem of de triomferende kerk die ons wacht bij de volleinding der dagen. De laatste tonen van het Miserere van David geven de melodie aan voor de apocalyps van de heilige Johannes, die na de beschrijving van het gelukzalig visioen van vrede eindigt met de woorden: Kom, Heer Jezus. Ook mijn arme ziel toeft, bekoord en vertederd, te midden van deze schittering en ontleent hieraan de bemoediging om naar beste krachten mee te werken aan de bevestiging van het Sion van de geest van Jezus en aan de uitbreiding en wederopbouw van de muren van Jeruzalem in dienst van de heilige kerk, zoals de voorzienigheid het heeft beschikt voor mij, die het geringste van de bisschoppen en vertegenwoordigers van de heilige stoel ben, en toch verlang mijn roeping geen oneer aan te doen. Deze jaren van mijn leven die mij nog overblijven zouden de beste jaren moeten zijn van ernstige, werkzame en waardige samenwerking tot het grote werk dat de katholieke kerk voortzet vanaf de heilige heuvels van Sion tot aan de dalen van Jeruzalem. Mogen Jezus tenminste het goede voornemen aanvaarden en het welwillend zegenen in zijn welwillendheid.

Vers 20, het laatste, luidt: dan zult gij bereid zijn een offer van gerechtigheid, offergaven en brandoffers te aanvaarden. Dan zal men de offerdieren op uw altaar leggen. Het gaat hier om het grote en ware offer dat Jezus in zichzelf gaf, toen hij zichzelf voor ons heeft overgeleverd als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. David zag dit van verre en was er verrukt over, dat dit een waar offer was van gerechtigheid en algehele voldoening. Vanaf de hoge top van de heilige heuvel, die ligt tussen Sion en de Moria, moest dit offer als offers van de gehele wereld in zich verenigen en tegelijkertijd goddelijke kracht verlenen aan de offers die later gebracht zouden worden door duizenden door de eeuwen heen. Door hen die overweldigd door de liefde tot het kruis zouden boeten en lijden en daardoor deel hebben aan het mystiek lichaam van Christus. Bij het offer van het kruis is het goed om te mediteren over de offergaven en brandoffers. Daar zijn de apostelen, de belijders, de martelaren, de heiligen van alle eeuwen, de maagden, wier leven de roem van de heilige kerk was en nog steeds is, een en al gloed, een en al offer, een en al bloed. Als een brandofferhande heeft hij hen aanvaard. Ontelbare gaven en offers, dikwijls onbekend en verborgen, opstijgend tot de Allerhoogste, met een bede tot vergeving voor de gehele wereld. En wat is de betekenis van het dier of de dieren die op het altaar gelegd zijn? De commentatoren zijn het over eens dat men hierin het beeld van de heilige Eucharistie moet zien, waardoor het offer van het kruis zich op mystieke en eveneens reële wijze vereeuwigt en vernieuwt. Welk een eer voor een priester en voor een bisschop om iedere dag in de dienst die hem toevertrouwd is, het goddelijk offer op het altaar te leggen. Welk een verantwoordelijkheid tegenover hemel en aarde. Ach, Heer Jezus, ik verzink in de afgrond van mijn onbeduidendheid. Ik roep om medelijden en vergiffenis voor mijn zwakheden. Ik hernieuw de wijding van mijn leven aan uw dienst, aan uw liefde, aan uw altaar. Ontferm u over mij, o God, ontferm u over mij.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 305 van ons leesjaar en wij lezen samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 8, Wijsheid hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 30 tot en met 34. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand en vandaag lezen wij in het tweede boek Maccabeeën over het begin van deze opstand, onder leiding van Judas de Maccabeer. Wij lezen ook verder in twee boeken behorend tot de wijsheidsliteratuur, het boek Wijsheid en het boek Spreuken. Beste luisteraars, laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 8. Judas brengt het verzet op gang. Judas de Maccabeer en zijn getrouwen gingen in het geheim de dorpen af, deden een beroep op hun verwanten en op iedereen die het Jodendom trouw was gebleven, en brachten zo ongeveer 6000 man bij elkaar. Ze smeekten de Heer dat hij zou neerzien op het volk dat van alle kanten in het nauw werd gebracht. Dat hij zich zou ontfermen over de tempel die door de goddelozen was ontwijd. En dat hij medelijden zou tonen met de stad die haar ondergang tegemoet ging en gevaar liep om met de grond gelijk te worden gemaakt. Ze smeekten hem ook om te luisteren naar het vergoten bloed dat tot hem om wraak riep, om de gruwelijke dood te gedenken van onschuldige kinderen en om het lasteren van zijn naam te bestraffen. De toren van de Heer veranderde in medelijden en de Maccabeer werd met zijn leger een macht waar de naties niet tegenop konden. Onverwachts overviel hij steden en dorpen en stak ze in brand. En door het innemen van gunstige stellingen slaagde hij erin tal van vijanden op de vlucht te jagen. Voor zijn overvallen koos hij bij voorkeur de nacht. Overal praatte men over zijn dapperheid. De nederlaag van Nicanor. Toen Philippus zag dat de man in korte tijd een angstaanjagende tegenstander was geworden en door het krijgsgeluk aangemoedigd steeds fellere aanvallen ging doen, verzocht hij Ptolemeus, de stadhouder van Celesyrië en Fenetië, schriftelijk om in het belang van de koning hulp te sturen. Deze ontbood onmiddellijk Nicanor, de zoon van Patroclus en een van de voornaamste vrienden van de koning, en stuurde hem aan het hoofd van niet minder dan 20.000 man, samengebracht uit verschillende naties, naar Judea om heel het Joodse volk uit te roeien. Bovendien stelde hij hem Gorgias terzijde, een veldheer met grote krijgservaring. Nicanor rekende erop dat hij uit de verkoop van Joodse krijgsgevangenen de 2000 talenten zou kunnen voldoen die de koning als schatting aan de Romeinen verschuldigd was. Hij nodigde daarom meteen de kuststeden uit om Joodse slaven te komen kopen en beloofde 90 stuks te zullen leveren voor 1 talent. Hij vermoedde echter niet dat de straf van de Almachtige hem weldra zou treffen. Het bericht dat Nicanor in aantocht was, bereikte Judas. Toen hij zijn mannen in kennis stelde van de komst van het leger, namen de angstigen en degenen die niet durfden te vertrouwen op Gods gerechtigheid de vlucht en zochten een veilige schuilplaats. De overigen verkochten wat ze nog bezaten en smeekten de Heer hen te redden uit de handen van de goddeloze Nicanor, die hen al verkocht had voordat de strijd begonnen was. Als zij het niet verdienden om gered te worden, laat God hen dan redden, omwille van het verbond dat hij met hun voorvaderen gesloten heeft, en omwille van zijn heilige en verheven naam, die over hen is uitgeroepen. De Maccabeer verzamelde zijn troepen, 6000 in getal, en spoorde ze aan om niet bang te zijn voor de vijand, of angst te krijgen voor de zeer vele naties die zonder gerechtigde reden tegen hen oprukten. Judas spoorde ze aan om dapper te strijden. Ze moesten de schandelijke ontwijding van de heilige plaats door de heidenen voor ogen houden. De gruwelen die in de geteisterde stad gebeurd waren en de afschaffing van de voorvaderlijke gebruiken. En hij vervolgde: zij steunen op hun wapens en hun dapperheid, maar wij vertrouwen op de Almachtige God,
die niet alleen deze aanvallers, maar heel de wereld in één wenk kan vernietigen. Daarbij herinnerde hij hen aan de hulp die hun voorvaderen hadden ondervonden. Hoe onder Sanherib 185.000 man waren omgekomen. Hoe in de strijd tegen de Galaten in Babylonië een leger van slechts 8.000 man, dankzij de hulp uit de hemel, 120.000 man versloeg, waardoor het 4.000 in het nauw gedreven Macedoniërs bevrijdde en een rijke buit behaalde. Op deze wijze moedigde hij zijn mannen zozeer aan dat ze bereid waren om voor de leer en het vaderland hun leven te geven. Daarna verdeelde hij zijn leger in 4 afdelingen en stelde hij zijn broers Simon, Johannes en Jonathan als aanvoerders aan, ieder over een afdeling van 1500 man. Vervolgens liet hij Eleazar een passage uit het Heilige Boek voorlezen en gaf als wapenkreet: met Gods hulp. Zelf nam hij de leiding van de eerste afdeling en bond de strijd aan met Nicanor. Omdat de Almachtige hun bondgenoot was, sloegen ze van de vijand meer dan 9000 man neer. Verwonden en verminkten ze het merendeel van Nicanors soldaten en joegen ze zijn leger op de vlucht. Ze maakten het geld buit van de kooplui die gekomen waren om hen op te kopen. Ze achtervolgden hen geruime tijd. Maar het gevorderde uur dwong hen terug te keren, want het was de vooravond van de Sabbat. Daarom konden ze de achtervolging niet langer voortzetten. Nadat ze de wapens en de bezittingen van de vijand hadden buitgemaakt, gingen ze de Sabbat vieren. Uitbundig prezen en loofden ze de Heer, die hen die dag had gered, en daarmee was begonnen om hun weer zijn barmhartigheid te tonen. Na de Sabbat gaven ze een deel van de buit aan diegenen die hadden geleden door de vervolging, aan de weduwen en wezen. De rest verdeelden ze onder elkaar en onder hun kinderen. Daarna baden ze gezamenlijk tot de barmhartige Heer en smeekten hem om zich geheel met zijn dienaren te verzoenen. Ze raakten ook slaags met de legers van Timotheus en Bacchides, doden meer dan 20.000 man en maakten zich gemakkelijk meester van hoog ommuurde vestingen. Ze verdeelden de overvloedige buit in 2 gelijke delen en bestemden het ene deel voor henzelf, het andere voor de slachtoffers van de vervolging, voor de wezen en weduwen en voor de bejaarden. De buitgemaakte wapens brachten ze zorgvuldig op geschikte plaatsen bijeen. De rest van de buit namen ze mee naar Jeruzalem. Ze doodden de bevelhebber van Timotheus' leger, een schurk die de Judeërs veel kwaad aangedaan had. Gedurende de overwinningsfeesten in de hoofdstad verbrandden ze diegenen die de poorten van de tempel in brand hadden gestoken en die met Callisthenes in hetzelfde huis gevlucht waren. Hij kreeg het verdiende loon voor zijn goddeloze daad. De aartsbooswicht Nicanor, die 1000 kooplui had laten komen om de Joden op te kopen, werd met de hulp van de Heer juist door dat volk vernederd, dat hij als het onbeduidendste had beschouwd. Hij moest zijn prachtige uitrusting afleggen en eenzaam als een weggelopen slaaf vluchtte hij dwars door het land. Zo bereikte de man wiens grootste succes bestond in de ondergang van zijn leger, Antiochië. Hij had op zich genomen om uit de verkoop van de krijgsgevangenen uit Jeruzalem de schatting aan de Romeinen te betalen. Nu moest hij verkondigen dat de Judeërs iemand hadden die voor hen opkwam en dat ze onkwetsbaar waren, omdat ze gehoorzaamden aan de leer die hij hun had opgelegd. Wijsheid hoofdstuk 5.
Dan zal de rechtvaardige daar met grote vrijmoedigheid staan, tegenover degenen die hem weggedrukt hebben en die zijn inspanningen waardeloos vonden. Als zij dat zien, zullen ze overvallen worden door een grote schrik en ze zullen versteld staan van die onvoorziene redding. Vol spijt zullen ze tegen elkaar zeggen en in hun benauwdheid verzuchten. Dat was nu de man om wie wij eens gelachen hebben en op wie wij onze spotlust hebben botgevierd. Wij dwazen. Zijn leven beschouwden wij als waanzin en zijn dood als vernederend. Hoe bestaat het? Nu wordt hij tot Gods zonen gerekend en heeft hij zijn aandeel onder de heiligen. Wij zijn dus afgedwaald van de weg van de waarheid en het licht van de gerechtigheid heeft niet voor ons geschenen en de zon is voor ons niet opgegaan. Wij liepen op de paden van de ongerechtigheid en het verderf, totdat wij van vermoeidheid niet meer verder konden. We zijn onbegaanbare woestijnen doorgetrokken, maar de weg van de Heer hebben wij niet gekend. Wat heeft onze overmoed voor nut gehad en wat heeft de rijkdom en bluf ons opgeleverd? Dat alles is voorbijgegaan als een schaduw en als een vluchtig bericht. Zoals een schip dat door het golvende water vaart. Na zijn doortocht is er geen spoor meer van te vinden, ook niet van het pad dat zijn kiel in de golven baande. Zoals een vogel die door de lucht vliegt, van zijn tocht kan men geen teken meer vinden, gezweept door het slaan van de wieken, gespleten door de suizende kracht van de bewegende vleugels, wordt de ijle lucht doorklieft en er is geen spoor van die vlucht meer in te vinden. Zoals een pijl die naar zijn doel schiet. De lucht wordt doorsneden en vloeit vervolgens samen, zodat men zijn baan niet meer bespeurt. Zo zijn ook wij geboren en verdwenen. En wij hebben geen blijk van deugd kunnen tonen, maar zijn in onze slechtheid ten onder gegaan. De hoop van de goddeloze is als kaf, dat door de wind wordt meegevoerd. Als lichte rijp die door een storm wordt weggeblazen. Als rook die door de wind wordt verspreid. En als de vluchtige herinnering aan een gast die één dag is gebleven. De rechtvaardigen echter leven eeuwig. Zij vinden hun loon bij de Heer en de Allerhoogste zorgt voor hen. Daarom zullen zij de glorievolle kroon en de mooie diadeem van de Heer ontvangen. Hij zal hen met zijn rechterhand beschermen en met zijn arm beschutten. Hij zal zijn jaloezie als wapenrusting nemen en de schepping bewapenen om zijn vijanden te straffen. De gerechtigheid zal hij als harnas aantrekken en een niets ontziend oordeel zal de helm zijn die hij draagt. Onoverwinnelijke heiligheid zal hij als een schild hanteren en van zijn onverbiddelijke toren zal hij een scherp zwaard maken. Het heelal zal met hem strijden tegen de dwazen. De goed gerichte bliksemschichten zullen omlaag schieten en vanuit de strak gespannen boog van de wolken naar hun doelwit vliegen. Zijn woede zal een slinger zijn, waarmee zware hagelstenen geworpen worden. Het water van de zee zal op hen beuken en de stromen zullen hen onverbiddelijk overspoelen. Een machtige adem zal zich tegen hen verheffen en hen als een stormwind verspreiden. Zo zal de ongerechtigheid de hele aarde in een woestenij veranderen,
en zal de misdadigheid de tronen van de machthebbers omverwerpen. Hoofdstuk 6. Aansporing om de wijsheid te verwerven. Luister dus, koningen, en wees aandachtig. Laat u onderwijzen, u die recht spreekt, tot aan de grenzen van de aarde. Spits uw oren, u die over velen heerst, en opschept over de menigten van uw volken. Want uw macht is afkomstig van de Heer, en uw heerschappij van de Allerhoogste, die uw daden zal onderzoeken en uw bedoelingen zal natrekken. U bent de dienaren van zijn koningschap, maar u hebt niet goed geregeerd, de wet niet onderhouden en niet gewandeld volgens Gods wil. Huiveringwekkend en snel zal hij tegen u optreden, want een onverbiddelijk vonnis treft de hooggeplaatsten. Aan de lagergeplaatsten wordt uit medelijden vergiffenis geschonken. De machtigen echter worden met macht bestraft. De Heer van iedereen is voor niemand bang en geeft niet om grootheid, want klein en groot heeft hij zelf gemaakt. En voor iedereen koestert hij evenveel zorg. De machtigen echter staat een streng onderzoek te wachten. Tot u dus, heersers, zijn mijn woorden gericht, zodat u wijsheid leert en niet ten val komt. Want degenen die het heilige heilig onderhouden, zullen geheiligd worden. En wie daarin onderwezen zijn, zullen zich kunnen verantwoorden. Verlang dus vurig naar mijn woorden. Wees er begeerig naar, en u zult onderwezen worden. Ontdekking van de wijsheid. Stralend en onvergankelijk is de wijsheid, en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben, en gevonden door wie haar zoeken. Aan wie haar begeren, laat zij zich gauw kennen. Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar voor zijn deur. De gedachten op haar richten getuigt van een volmaakt inzicht. En wie wakker blijft voor haar, zal snel vrij van zorgen zijn. Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn. Op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte. Haar begin is het oprechte verlangen naar onderwijs. De drang naar onderwijs is liefde. De liefde echter is het onderhouden van haar wetten. De ijver voor de wetten is een waarborg voor de onvergankelijkheid. De onvergankelijkheid brengt u in de nabijheid van God. Het verlangen naar de wijsheid leidt tot de heerschappij. Dus als u, heersers over de volken, uw vreugde vindt in tronen en in scepters, moet u de wijsheid in ere houden. Dan regeert u tot in eeuwigheid. Onderwijs over de wijsheid. Wat is nu de wijsheid en hoe is zij ontstaan? Ik zal het bekendmaken en haar geheimen niet verbergen. Vanaf het begin van de schepping zal ik haar spoor volgen. En wat ik van haar weet zal ik belichten. En aan de waarheid zal ik niet voorbij gaan. Ik zal niet op weg gaan met de uitgemergelde afgunst, want die heeft met de wijsheid niets gemeenschappelijk. Een groot aantal wijzen is de redding van de wereld, en een verstandige koning is het welzijn van het volk. Laat u dus door mijn woorden onderwijzen, en u zult er baat bij hebben.
Spreuken, hoofdstuk 24, versen 30 tot en met 34. Ik kwam langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van iemand zonder verstand. En jawel, er groeiden alleen maar distels en onkruid bedekte de grond. Zijn stenen muur was ingestort. Ik bekeek het, ik dacht erover na. Ik zag het en ik trok er lering uit. Nog even slapen, nog even rusten, nog even de armen over elkaar en liggen. Zo komen de armoede en het gebrek naar je toe, als een welbewapend man.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 305 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 8, Wijsheid hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 30 tot en met 34. En dan lezen wij nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Lezers moeten veel onderscheidingsvermogen aan de dag leggen om te beseffen dat een bepaald woord in de heilige schrift niet altijd dezelfde betekenis heeft. De zon bijvoorbeeld heeft soms een positieve betekenis en soms een negatieve. Soms verwijst het naar onze verlosser en soms naar vervolging. Volgens het boek Wijsheid zullen de goddelozen in de hel zeggen: wij zijn afgedwaald van de weg der waarheid en de zon der gerechtigheid is nooit voor ons opgekomen. En over het zaad dat werd gezaaid, zegt de Heer: de zon kwam op en het werd verschroeid. Want wanneer vervolging komt, verdort het gepredikte woord in de harten van de goddelozen. Zo, beste luisteraars, zijn wij alweer aan het einde gekomen van een leesdag. Morgen staan wij natuurlijk weer paraat om samen in de Heilige Schrift te lezen. Dan zijn wij dag 306 en lezen wij het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 9... Wijsheid hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 306.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde,

de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Meest gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Job, hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 24. Bij die aanblik krijg ik kloppingen en springt het hart mij in de keel. Luister toch naar het opkomend onweer, naar het machtig geluid van die stem. Het weerlicht onder de hemelkoepel, zijn bliksem rijk tot het einde van de aarde. Zijn spreken wordt brullen, zwelt aan tot een geweldige donder. Toch bespeurt men hem niet, ook al hoort men zijn stem nog zo duidelijk. Verbijsterend is die donder van God, overweldigend en niet te vatten. Zegt hij tegen de sneeuw, dwarrel neer, en tegen de slagregen, haal er de zweep over, dan valt het werk van de mensen stil en zij kijken op naar wat hij vermag. De dieren kruipen weg in hun nest of blijven schuilen in hun hol. Storm en stromende regen wervelen uit hun opslagplaats. Vrieskou maakt zich los uit de adem van God en het watervlak wordt één harde plaat. Hij blaast dichte wolken vol vochtigheid en de onweerswolken stralen hun bliksem uit. Hij beschrijft zijn kringloop en volgt een voorgeschreven baan om Gods bevel uit te voeren over heel de bewoonde wereld. Straffend als hij straffen moet, zegenend als hij zegenen moet. Job, luister nog eens aandachtig en beschouw de wonderwerken van God. Weet u hoe God hen beveelt en hoe het licht door de wolken schijnt? Weet u hoe een wolkendek gespreid moet worden? Nog zo'n meesterstuk van die grandioze kunstenaar. Ja, weet u dat, zwetende tobber in benauwde kleren, als de zuidenwind verlammend over de aarde waait? Hebt u samen met hem het firmament tot een gladde metalen spiegel gehamerd? Geef ons de argumenten die wij tegen hem kunnen aanvoeren, want in onze blindheid zien wij ze niet. Komt wat ik zeg bij hem over? Komt hem ter oren wat iemand zegt? Mijn conclusie, als u niet in de zon kunt kijken wanneer die straalt aan het firmament, de wind heeft alles schoongeveegd, wat dan, als de gouden glans uit het noorden komt, de Allerhoogste, God, vreeswekkend van heerlijkheid, deze Almachtige, onbereikbaar voor ons en oppermachtig, is niettemin de rechtvaardigheid zelf die nooit het recht tyranniseert. Daarom dienen alle mensen hem te eerbiedigen, zien alle mensen hoog tegen

Job, hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 41. Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken. Wie waagde daar mijn bestel met woordenkraam te verdoezelen? Weer u als een man, want ik ga u vragen stellen. U geeft antwoord. Waar was u toen ik de aarde begon te bouwen? Spreek op als u zo wil weet. Wie stelde de afmeting vast? U weet dat toch? Wie bepaalde de maten? Waarop werden haar zuilen neergelaten? Wie plaatste de sokkels onder het eenstemmig gejuich van de ochtendsterren en het gejubel van alle zonen van God? Waar was u toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, toen ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van ochtendslierten, toen ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei, tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven? Hebt u ooit de ochtend ontboden en hem opdracht gegeven om de aarde bij haar einders te grijpen en de zondaars eraf te schudden? Rood wordt de aarde als klei onder een zegel, als een kleurig kleed. Maar de zondaars ontvangen dit licht niet. Hun opgeheven arm wordt gebroken. Bent u doorgedrongen tot de bronnen van de zee? Hebt u rondgewandeld in de onpeilbare diepten van de oceaan? Zijn de poorten van de dood toegankelijk voor u? De poorten van de duisternis, hebt u die ooit gezien? Omvat uw begrip heel de uitgestrektheid van deze wereld? Vertel op dan, als u er toch alles van weet. Waar is de weg naar de woonplaats van het licht? Waar houdt het duister zich op? Dan kunt u ze thuis brengen en hen wegwijs maken. U weet dat toch? Zo lang geleden geboren, met zo'n enorm aantal jaren achter de rug. Bent u op bezoek geweest in de schatkamers van de sneeuw, de schatkamers van de hagel, hebt u die ooit gezien? Hagel en sneeuw die ik opspaar voor moeilijke tijden, voor dagen van strijd en oorlog? Waar is de weg naar de tweesprong van het licht? Waar waaiert in het oosten de dageraad uit? Wie groef een bedding voor de stromende regens? Wie effende een pad voor de rollende donder? Om regen neer te gieten, zelfs op een land zonder mensen, op de woestijn waar niemand woont, om wildernis en woestijn te drenken en zelfs daar fris groen te laten ontkiemen. Heeft de regen een vader? Van wie stammen de dauwdruppels af? Uit welke schoot ontspringt het ijs? Wie is moeder van de rijp die uit de hemel valt? Water wordt onherkenbaar tot ijzig gesteente. De oceaan stremt tot een ijzige vlakte. Kunt u de Pleiaden intomen of Orion uit zijn ketenen bevrijden? Kunt u de Hyaden op tijd naar buiten brengen, de grote en de kleine beermennen? Kent u de wetten van de hemellichamen en legt u die hier beneden vast? Als u een bevel schreeuwt naar de wolken, stroomt dan de regen weldadig over u heen? Als u de bliksem beveelt om te gaan, zegt die dan, hier ben ik? Wie legt de wijsheid in het innerlijk of wie gaf kennis een hemels inzicht? Wie heeft het vermogen om wolken af te tellen en de hemelkruiken leeg te storten, zodat het stof aaneen kleeft tot stevige kluiten aarde? Jaagt u de buit bijeen voor de leeuwin en verzadigt u haar hongerige welpen, als zij in hun schuilplaats weggedoken onder de struiken liggen te loeren? Wie draagt voedsel aan voor de raven, wanneer hun jongen tot God krijzen, fladderend van de honger?

Job. Hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 30. Stelt u vast wanneer de klipgeiten werpen en de reeën kalven? Als u de maanden van hun dracht hebt afgeteld en het moment van baren hebt bepaald, zakken ze dan door hun poten, beginnen ze te persen en stoten ze hun jongen naar buiten? En wordt het dan sterk en groot, loopt het weg het veld in en komt het niet meer terug? Wie heeft de wilde ezel losgelaten, zijn boeien verbroken? Ik gaf hem de woestijn tot stal, de steppen tot verblijfplaats. Hij heeft maling aan de schreeuwers van de stad. Hij luistert niet naar tierende drijvers. Het bergland is zijn wei. Daar snuffelt hij naar alles wat groen is. De oeros, is hij bereid voor u te werken en slaapt hij 's nachts in uw stal? Houdt u hem in de teugels om voren te trekken? En loopt hij achter u aan om de dalgrond te ploegen? Durft u op zijn grote kracht te vertrouwen en hem het werk te laten doen? Bent u er zeker van dat hij uw oogst op de dorsvloer bijeenbrengt? Opgewekt klapt de struisvogel met haar vleugels, vol kostelijke pennen en veren. Maar als ze haar eieren op de grond heeft gelegd om ze te laten koesteren in het zand, dan vergeet ze de wilde dieren die er met hun poten op kunnen trappen. Haar hart is liefdeloos. Het doet haar niets dat haar werk vergeefs is en zij geen kuikens heeft. Zo dom liet God haar, zo van elke wijsheid verstoken. Maar zij springt wel op, rent weg, en paarden en ruiters hebben het nakijken. Geeft u het paard zijn kracht en zijn nek de wapperende manen? Laat u het trillen zoals een sprinkhaan trilt? Angstaanjagend is zijn machtige snuif. Het staat te trappelen van pure kracht, vurig, ontembaar, trekt het ten strijde. Spot met vrees, kent geen angst. Deinst voor geen zwaard terug. Al rammelt de pijlkoker vlakbij, al flikkeren lansen en kromzwaarden. Nerveus en driftig vliegt het vooruit. Daar klinkt de klaroen en hij is niet meer te bedwingen. Bij elke stoot roept hij hoera. Strijd ruikt hij van verre met tierende commando's en krijgsgeschreeuw. De havik wiekt op en vliegt naar het zuiden met brede slag. Is dat een vondst van u? De gier bouwt zijn nest hoog. Is dat een voorschrift van u? Hij nestelt en slaapt in de bergen, de piek van een rots is zijn vesting. Vanaf daar speurt hij naar voedsel met ogen die ver reiken. Zijn jonge likkebaarden van het bloed. Waar lijken zijn, daar zijn ook gieren.

Job, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 32. En de Heer sprak tot Job: U, schuldeiser van de Almachtige, wilt u nog doorzetten?

mij schuldig verklaren om zelf vrij uit te gaan? Hebt u een arm zo sterk als die van God? Hebt u een donderstem zo luid als die van God? Omhang u dan met de versierselen van uw heerlijkheid. Kleed u in glorie en luister. Sproei de spetters van uw woede in het rond. Kijk om u heen en al wat trots is, buigt. U hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Uw heerlijkheid doet hen ineenkrimpen. Stop ze weg, allemaal, onder de aarde. Leg ze aan boeien in de onderwereld. Als u dat kunt, zal ook ik u eren. Want met eigen hand hebt u uw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het Nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik u gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lendenen zijn, hoe krachtig zijn buikspieren, hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld de bilspieren, zijn knoken als buizen van brons, zijn botten als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende macht. Hebt u het gemaakt? Ga erop af met uw zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld, het zijn speeldieren aan hem onderworpen. En hij maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moeras, onder scherm en schaduw van de lotus, beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, hij verroert niet, blijft onbewogen, al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak hem bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. U slaat de krokodil aan de haak, u legt een bit over zijn tong. U boort een rietstuk door zijn neus, een doorn in zijn kaken. En hij maar om genade roepen, vlemerige woordjes tot u spreken. Sluit hij met u een akkoord om levenslang vazal te zijn? Is hij uw tamme speelvogel aan de lijn gelegd voor uw dochters? En uw collega's verhandelen hem zeker en verdelen hem onder de kooplui? Prikt u zijn huid vol harpoenen, zijn kop vol vishaken? U hebt hem voor het grijpen, maar pas op voor het gevecht. U zult het wel laten.

Job, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 26. Nee, wie daarop rekent, komt bedrogen uit. De aanblik alleen al werpt hem achterover. Eenmaal wakker gemaakt, is dat beest niet te benaderen. Niemand houdt het bij hem uit. Wie hem durft aan te vallen, zal ik belonen met al wat onder de hemel is. Ik heb nog niets gezegd over zijn leden, zijn machtige rug en fraaie bouw. Wie legt zijn bovenhuid open? Dringt door het dubbele pantser heen? Wie rukt de deur van zijn bek open, die bek met schrikwekkende tanden? Zijn rug is schild op schild, toegesloten als met een zegel, afgesloten, zo nauw en precies, dat geen wind tussen de kieren kan. Elk schild kleeft op het andere zo weerbarstig dat niemand ze van een krijgt. Als hij proest, zie je de zon stralen en in zijn ogen houd je voor de pupillen van de dageraad. Vlammen slaan uit zijn bek, vonken vliegen eraf. Damp komt uit zijn neusgaten als uit een ketel op aangeblazen rietvuur. Zijn adem doet houtskool gloeien. Dat doet de vlam uit zijn muil. In zijn nek schuilt kracht, paniek golft voor hem uit. Zelfs zijn vleeskwabben sluiten hecht aaneen, zitten stevig en onwrikbaar vast. Zijn hart is van graniet, onvermurbaar als de onderste molensteen. Als hij zich opricht, deint zelfs de zeegod terug, weten de golven niet waarheen te vluchten. Al val je aan met zwaard, met speer, met werpspies of pijlpunt, winnen doe je nooit. IJzer is voor hem een strohalm, koper een vermolmd stuk hout. Pijlen jagen hem niet op de vlucht, slingerstenen houdt hij voor stroostoppels, knotsen al net zo, en om een suizend kromzwaard moet hij lachen. Zijn buik is een en al puntige scherf, een dorsslee die door de modder kerft. De wateren laat hij koken als in een pot, en hij maakt van de zee een ziedende ketel. Een lichtend spoor laat hij na, de oerzee krijgt zilverwit haar. Niemand op aarde kan hem aan, schrik is hem onbekend. Hij kijkt neer op alles wat groot is, want zelfs onder de groten is hij nog koning.

Job, hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 17. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, u kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik maar spreken zonder iets te weten, over wondere dingen die ik niet begreep, en dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken, ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen kende ik u, nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik spijt, zittend in stof en as. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas de Temaniet. Zeer ontstemd ben ik over u en uw beide vrienden, want u hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. Haal daarom 7 jonge stieren en 7 rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, draag een brandoffer op voor uzelf, en mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben ik hem ter wille, dan zal ik u niet straffen voor uw dwaasheid, ofschoon u van mij niet zo'n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job. Elifas de Temaniet, Bildad uit Zoach en Sofar de Naamatiet, gingen naar Job en deden wat de Heer hun gezegd had. En de Heer was Job ter wille. En de Heer gaf Job al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroegere bezit schonk hij hem. Toen kwamen zijn broers en zussen en al zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten. Zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem al de rampen te boven te komen die de Heer over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een hoeveelheid geld en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. Hij had 14.000 schapen en geiten in bezit, 6.000 kamelen, 1.000 spanrunderen en 1.000 ezelinnen. 7 zonen kreeg hij nog en 3 dochters. De eerste noemde hij Jemima, de tweede Kezia, de derde Keren-Hapoek. Van de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste. Zij kregen van hun vader, net als hun broers, grond in bezit. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in de 4e generatie. Toen stierf Job oud en hoog bejaard.

De psalmen. Psalm 1, versen 1 tot en met 6. Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, maar vreugde beleeft aan de wet van de Heer. Ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt. Nooit zullen zijn bladeren verdorren. Alles wat hij doet, brengt hij tot een goed einde. Maar ongelukkig zullen de bozen zijn. Zij lijken op kaf, opgejaagd door de wind. Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel, geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen. Met zorg volgt de Heer de weg van de rechtvaardigen. De weg van de bozen loopt uit op niets.

De psalmen. Psalm 2, versen 1 tot en met 12. Waarom komen de volken in opstand en zinnen de naties op zinloze plannen? Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op? Beramen vorsten een oorlogsplan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Wij willen hun ketens verbreken en ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel woont, lacht. De Heer spot met hen en in zijn woede spreekt hij. Zijn grimmigheid benauwt hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op mijn heilige berg, op de Sion. Ik verkondig het besluit van de Heer. Hij zei tegen mij: jij bent mijn zoon. Vandaag heb ik je verwekt. Vraag en ik geef je volken in bezit. De uithoeken van de aarde krijg je in eigendom. Jij mag ze verpletteren met een ijzeren knots, ze stuk slaan als waren het aarden potten. Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht. Jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen. Onderwerp je aan de Heer in diep ontzag. Kus zijn voeten met schrik en beven. Of hij ontsteekt in woede en het is afgelopen met jullie. Ja, zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig allen die hun toevlucht nemen tot hem.

De psalmen. Psalm 3, versen 1 tot en met 9. Een zangstuk op naam van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Hoe talrijk zijn mijn vijanden, Heer. Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Hoe talrijk zijn degenen die van mij denken: God zal hem niet redden. Toch bent u levenslang een schild om mij heen, mijn glorie. U heft mijn hoofd omhoog. Nauwelijks heb ik de Heer geroepen of hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik leg mij te slapen en ontwaak. Ik word wakker. De Heer is mijn steun. Ik heb dan ook geen angst. Hoe ontelbaar velen het ook zijn die opgesteld staan rondom mij. Heer, sta op. Mijn God, red mij. U treft al mijn vijanden vol op de kaak en breekt het gebit van de bozen. O Heer, red ons. Spreid uw zegen uit over uw volk.

De psalmen. Psalm 4, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten onder begeleiding van snaarinstrumenten. Een zangstuk op naam van David. Antwoord mij toch als ik roep. God, mijn God, die voor mij pleit, geef mij ruimte waar ik klem zit. Wees genadig, luister naar mijn bidden. Mensen, hoe lang duurt het nog dat jullie God, mijn glorie, bespotten en jullie lege beelden koesteren en jullie leugen God nalopen? Weet wel, de Heer doet wonderen voor zijn vrome. De Heer verhoort mij als ik hem roep. Huiver en zondig niet. Overleg in jullie hart als je op bed ligt en wees stil. Breng volgens voorschrift je offer en stel je vertrouwen in de Heer. Maar de massa blijft zeggen, wie zal ons het geluk laten zien? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons opgaan. U geeft mijn hart meer vreugde dan overvloed aan most en koren hun geven kan. In vrede ga ik liggen en slaap terstond. U alleen, Heer, laat mij leven, ongestoord, vol vertrouwen.

De psalmen. Psalm 5, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten bij fluitspel, een zangstuk op naam van David. Hoor mij als ik spreek, Heer. Versta mij als ik stamel. Luister als ik roep om hulp. Mijn koning, mijn God, tot u richt ik mijn gebed. Hoor mij, Heer, vroeg in de morgen, als ik vroeg in de morgen mijn zaak aan u voorleg en kijk naar u. U bent geen God die de misdaad begunstigt. De boosdoener heeft geen toegang tot u. De blik van uw ogen kan geen dwaze doorstaan. U haat iedereen die kwaad doet. Slaat iedereen neer die liegt. De Heer verafschuwt moordenaars en bedriegers. Maar dankzij uw overmaat aan genade mag ik binnen in uw huis en voor uw heiligdom buigen in diep ontzag voor u. Heer, leid mij door uw rechtvaardigheid tegen mijn vijanden en baan voor mij een weg naar u toe. Op hun mond valt geen staat te maken. Hun hart is een donkere afgrond, hun keel een gapend graf. Hun tong is een vlijmscherp wapen. O God, betaal hun met gelijke munt. Laat ze sterven aan hun eigen plannen en over hun vele misdaden vallen. Zij verzetten zich tegen u, maar iedereen die bij u schuilt vindt vreugde en kan zonder ophouden zingen. Neem hen in bescherming. Dan juichen om u allen die uw naam beminnen. Heer, u zegent de rechtvaardige. U zet een schild van liefde om hem heen.

De psalmen. Psalm 6, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, onder begeleiding van snaarinstrumenten op het achtsnarig instrument, een zangstuk op naam van David. Heer, straf mij niet, al bent u vol woede. Sla mij niet, al bent u verstoord. Heer, wees genadig, mijn krachten bezwijken. Genees mij, Heer, mijn gebeente is ontzet. Ik ben ontzet. Hoe lang nog, Heer? Kom terug en red mij, Heer. Bevrijd mij, omwille van uw liefde. Want wie in het dodenrijk maakt melding van u? Wie in het dodenrijk zingt voor u? Ik ben moe van het klagen. Nacht op nacht heb ik mijn kussens nat geweend. Met tranen is mijn bed doordrenkt. Mijn ogen staan dof van wanhoop, staren verstard naar al die belagers. Ga weg, kom niet dichterbij, boosdoeners, jullie allemaal. Want de Heer hoort mij als ik ween. Hij hoort mij smeken. De Heer aanvaardt mijn gebed. Mijn vijanden zijn beschaamd en ontzet en druipen vol schande af onverwachts.

De psalmen. Psalm 7, versen 1 tot en met 18. Klaaglied op naam van David, de Heer toegezongen vanwege de woorden van Kus, een Benjaminiet. Heer, mijn God, ik wil bij u schuilen. Red en bevrijd mij van al mijn achtervolgers. Laat ze mij niet wegsleuren als een leeuw, in stukken scheuren en waar is mijn redder? Heer, mijn God, als ik ooit zoiets deed, als er boosheid aan mijn handen kleeft, als ik ooit een vriend onrecht deed, of een vijand liet gaan zonder te straffen, dan mag de vijand mij achtervolgen en vangen, mij nog levend vertrappen tot in de grond en mijn glorie door de modder sleuren. Sta op, Heer, in uw woede. Kom in verweer, nu mijn vijand u ergert. Word wakker, o God, roep de vierschaar bijeen. Wijs de rij van naties hun zetels rondom u en neem zelf plaats op het podium daarboven. De Heer zal recht spreken over de volken. Heer, doe mij recht, want ik ben deugdzaam. Spreek mij vrij, want ik ben onschuldig. Vernietig het kwaad van de bozen en houd de rechtvaardige overeind. Een rechtvaardige God is hij die hart en nieren doorproeft. God is het schild dat mij beschermt. Hij redt de oprechten van hart. God is een rechter die rechtvaardig is.

betekent een kuil voor jezelf. Dat onheil valt op je eigen hoofd. Een slechte daad komt neer op je eigen schedel. Ik prijs de Heer om zijn rechtvaardigheid. Ik bezing de naam van de Heer, de naam van de Allerhoogste.

De psalmen. Psalm 8, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten bij de wijnoogst. Een zangstuk op naam van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen

van kind en van zuigeling. Een hoge burcht trok u op tegen uw tegenstanders. De wraakzuchtige vijand sloeg u terug. Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door u daar aangebracht, wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen. Alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Kleinvee en grootvee, allemaal, en ook de dieren in het wild. Vogels van de hemel en vissen van de zee, alles wat de oceaan doorkruist. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde.

De psalmen. Psalm 9, versen 1 tot en met 21. Voor de leider van de muzikanten, op gedempte toon, bij het onderwijs. Een zangstuk op naam van David. Alef. Met heel mijn hart zing ik een danklied, Heer. Ik ga vertellen over al uw wonderdaden, blij zijn en u toejuichen. Uw naam bezingen, Allerhoogste. Beet. Want al mijn vijanden deinzen terug, struikelen en vallen voor uw aanschijn. U neemt het voor mij op, u kiest mijn zijde. Als rechtvaardige rechter zedelt u op de troon. Gimel. U wijst goddelozen terug, u vernietigt de bozen. Uitgewist is hun naam, voor eeuwig. Afgelopen is het met de vijand, voorgoed een puinhoop. Hé, hun steden zijn gesloopt, hun namen zijn vergeten. Zo vergaat het hun, maar de troon van de Heer is eeuwig. Zijn rechterstoel staat onwankelbaar vast. De Heer, Hij zal de wereld rechtvaardig oordelen. De Heer oordeelt de volken in gerechtigheid. Wauw! Voor onderdrukten blijft Hij een hoge burcht. Een hoge burcht in bittere tijden. Wie uw naam kennen, kunnen op u vertrouwen. Wie u zoekt, laat u nooit in de steek, Heer. Zayin. Bezing de Heer die op de Sion woont. Vermeld zijn daden onder de volken. Bloedschuld vergeldt hij. Houdt hij in gedachten. De schreeuw van de armen vergeet hij nooit. Geet. Genade, Heer. Zie de ellende die de vijand mij aandoet. Haal mij weg van de poorten van de dood. Dan zal ik uw roemrijke daden verkondigen. Jubelen over mijn redding in de poorten van Sion. Teet. De volken vallen in de kuil die zij groeven. Hun voet raakt vast in het net dat zij zelf spanden. De Heer maakt zich waar. De Heer velt vonnis. De boze raakt verstrikt in zijn eigen werk. Jood. De bozen gaan terug naar het dodenrijk. Alle volken die God zijn vergeten. Kaf. Maar de arme wordt nooit vergeten. De arme hoeft nooit de hoop te verliezen. Sta op, Heer. Gun de mensen geen triomf. Laat de volken voor uw aanschijn het oordeel horen. Ja, sla hen met schrik, Heer. Laat de volken weten dat zij mensen zijn.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 11, versen 1 tot en met 7. Voor de leider van de muzikanten op naam van David. Mijn schuilplaats is bij de Heer. Waarom spoor je mij dan aan, vogeltje, vlucht naar de bergen? De bozen spannen hun boog, pas op. Zij leggen de pijl op de pees om een eerlijk mens onverhoeds te treffen. Tot in zijn fundament wordt alles gesloopt en de rechtvaardige staat machteloos. De Heer is in zijn heilige tempel. De Heer heeft zijn troon in de hemel. Zijn ogen zien. Zijn ogen doorzien alle mensenkinderen. De Heer doorziet een rechtvaardige en een zondaar. Hij verafschuwt degenen die zweren bij geweld. Vuur en zwavel giet hij over die schurken. Hij onthaalt hen op een verzengende zandstorm. De Heer is rechtvaardig. Hij zweert bij rechtvaardige daden. Eerlijke mensen krijgen zijn gelaat te zien.

De psalmen. Psalm 12, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten op een achtsnarig instrument. Een zangstuk op naam van David. Help, Heer, de vrome heeft afgedaan. Er zijn geen rechtschapenen meer onder de mensen. De mensen beliegen elkaar. Hun woorden zijn vals en dubbelhartig. Laat de Heer die valse woorden teniet doen, die monden vol grootspraak. Ieder die zegt, met de mond zijn we machtig. Onze lippen zullen zich weren, wie kan ons

aan. Ik zal mij nu oprichten, zegt de Heer, om de verdrukking van de armen, omwille van het zuchten van de misdeelden. Ik bevrijd iedereen die naar bevrijding snakt. Het woord van de Heer is puur, als zilver in de smeltkroes gelouterd, gezuiverd van klei 7 maal. Heer, bescherm ons. Behoed ons voor dat tuig, voorgoed. Overal doen schurken hun ronde en slechtheid viert hoogtij onder de mensen.

De psalmen. Psalm 13, versen 1 tot en met 6. Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David. Hoe lang nog, Heer? Vergeet u mij voorgoed? Hoe lang nog verbergt u uw gelaat voor mij? Hoe lang nog, dag na dag, moet mijn hart tobben en klagen? Hoe lang nog triomfeert mijn vijand over mij? Zie naar mij om. Heer, mijn God, antwoord mij. Laat mijn ogen weer